0: om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij nou rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18, overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

Grolia Estevan en de Miami Sound Machine en Rhythm Is Gonna Get You. Nou, ik hoop dat dat vandaag op enig moment gaat lukken met onze muziek. Dat we jou te pakken hebben. Goedemorgen allemaal, 6:07.

Het zit er namelijk alweer op. We gaan beginnen aan een nieuwe week met als het aan mij ligt iets meer normalere temperaturen. Op de fiets naar de studio was vanochtend in elk geval lekker buiten. Vandaag begint de dag met nog wat bewolking, plaatselijk een buitje, maar die trekt snel weg. Daarna breekt de zon steeds vaker door. Het blijft droog, bij matige noordwestenwind wordt het opnieuw heerlijk zomerweer. 25 tot 27 graden. En de komende dagen verandert daar heel weinig aan. De zon laat zich regelmatig zien, het blijft droog en de temperatuur komt dagelijks uit net rond of boven de 25 graden. Oftewel, prima zomerweer. We hebben zo meteen ons introspelletje. Een goed begin is het halve werk. En nu natuurlijk eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de ochtendkranten op de voorpagina's hebben gezet. In Tiel was het vannacht een kat-en-muisspel met brandstichters. De brandweer moest 6 keer uitrukken om 1:30 aan de Waardenburglaan. Daarna 2 keer aan het Jaagpad, om 2:10 aan de Renoirlaan, om 3:00 aan de Tielseweg, de Nieuwe Tielseweg, en 1:30 later daar nog een keer. En om 4:00 aan het Jaagpad weer terug. Nou ja, er stond afval tegen een gebouw in brand, maar de politie had de vlammen al geblust voordat de brandweer er was. Iedere keer aangestoken, steeds waren het containers en afval. De brandweer was soms nog niet terug op de kazerne, of de volgende melding kwam alweer. Echt een kat-en-muisspel. Trouw schrijft over koppen in het voetbal. Onderzoek in opdracht van de KNVB laat zelf zien dat een paar kopballen al kunnen leiden tot tekenen van hersenschade. Toch wil de bond geen verbod. Een neuroloog noemt dat tijdrekken. In Doetinchem was vannacht een bijzonder schouwspel op het water. De hulpdiensten rukten massaal uit voor een man die in het water lag en weigerde eruit te komen. Brandweerboot, duikers, oppervlakteredders, ambulance, politie, alles kwam eraan te pas. Uiteindelijk moesten de redders de man vastpakken en naar de kant begeleiden. Een tweede man zat in een bootje op het water toe te kijken. Beiden zijn aangehouden. Wat daar precies aan de hand was, is nog niet echt duidelijk. NRC trekt de natuur in en laat zien wat jarenlange bezuinigingen hebben gedaan. Niet alleen stikstof, maar ook achterstallig onderhoud heeft natuurgebieden in slechte staat gebracht. Het kabinet trekt nu miljarden uit voor herstel en dus ook weer voor dagelijks onderhoud. Het Financieel Dagblad meldt dat advocatenkantoren schrikken van hun AI-rekening. In plaats van een vast bedrag gaan ze betalen per gebruik. En dat kan 2 tot 3 keer zo duur uitvallen. De Gelderlander peilt de stemming over asielopvang. Nederlanders zijn flink verdeeld, maar over 1 ding zijn ze het wel eens. Een AZC in de eigen wijk wil bijna niemand. En dan de wedstrijd waar iedereen het straks over gaat hebben. Komende nacht om 3:00 speelt Nederland tegen Marokko in de 16e finale van het WK. De Telegraaf schrijft dat in heel wat huiskamers de wekker gaat, maar dat in Tietjer de spanning extra voelbaar is. Daar zitten Mohammed en Matti, bijna 50 jaar samen. Hij uit Marokko, zij uit Friesland. Beide landen horen bij de familie. Wie er ook wint, zegt Mo, iemand moet winnen. En morgen hebben ze er vrede mee.

0: Michael Jackson en Human Nature. Goedemorgen Gelderland, 18 minuten over 6 is het in de woorden. Golden Earrings met uit 1965. Please go, hoor je.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En wat wil ik nog meer draaien vanochtend? Nou, onder andere deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Maar die kan ik alleen draaien als die wordt geraden. Een goed begin is het halve werk. Het idee van dit spelletje is, ik laat de eerste paar seconden intro van een plaat horen. Als je hem herkent, laat het dan weten via de mail frank@gld.nl of een appje. Dus titel en artiest naar de mail of de app van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: frank@gld.nl of een appje. Je mag hier even over nadenken, hoor. Een minuutje of 20.
2: And today's gonna be a warm one. Certainly the warmest temperatures we've had all season long so far. A little bit cooler at the coast, especially if the sea breeze kicks in.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
7: Het is 6:30. Goedemorgen Gelderland. Op dit moment is het in Herwijnen 17,4 en in Velswijk 20,5 graad. Het weer in Gelderland. Vandaag begint met bewolking en een lokale bui. Maar deze bewolking trekt snel weg naar het oosten. Er volgt een droge, vrij zonnige dag. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het nog altijd zomers warm, 25 tot 27 graden. In Tiel is de nachtrust verstoord door een reeks buitenbranden. Binnen ruim 2,5 uur moest de brandweer 6 keer uitrukken voor brandend afval in containers op verschillende plekken in de stad. En reis je met de bus in de regio Arnhem, Nijmegen of Ede, dan is er sinds afgelopen weekend het nodige veranderd. Er is een nieuwe dienstregeling. De bussen zijn niet meer van breng, maar van reis. En op veel plekken zijn buslijnen, routes en haltes veranderd. Meer Gelders nieuws bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintem en Kerkdriel door wegwerkzaamheden, zo'n 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 5 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Arkel ook 5 minuten. Op de A28 is een spoedreparatie nodig. De linkerrijstrook is dicht, Zwolle Amersfoort tussen Elspeet en Strand Nulde een 30 minuten vertraging. En verkeer richting Amersfoort. Er is een omleiding gesteld bij de knooppunt Hattemerbroek vanwege die spoedreparatie. Richting Amersfoort volg je Apeldoorn. Dus daar rij je over de A50 en dan de A1.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max & Luc ingetogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Susie Quattro en Season Love With You. Goedemorgen Gelderland, 6:06 op deze maandagochtend. Bovenop de Lochemse Berg, daar staat een uitkijktoren. Die staat er al sinds 1893. Het is de Belvedere. Maar uitkijken kun je er al bijna 50 jaar niet meer vanaf die toren. Want die toren is dicht. Er is er een klein clubje die probeert het opnieuw open te krijgen met de actie Koop een treden. 83 treden, €200 per stuk en jouw naam erop. Dat zou dan voldoende moeten zijn, 200 keer 83. Koos van Zwieten is van Stichting Behoud Belvedere en natuurlijk enthousiast.
1: 2 jaar geleden toch een clubje met zeg maar 3 personen het initiatief genomen om te kijken of we de toren weer in zijn oude luister kunnen herstellen.
2: Waar de kosten nu rond de 5 ton liggen, was dat in 1893, toen de toren gebouwd werd, aanzienlijk lager.
1: Hij is in 1893 gebouwd door Arnhem Rering uit Lochem voor €1.285. Moet je nagaan, €1.285 en hij heeft hem in 3 maanden tijd gebouwd. En met paard en wagen, met stenen de berg op. Dus in 3 maanden tijd is de toren gebouwd in 1893.
2: Om het geld voor de restauratie bij elkaar te krijgen, heeft de stichting een actie opgezet.
1: We hebben ook nog een mooie actie bij bedrijfsleven, bij inwoners. Doe mee, koop een tree. Er zitten 83 treden in. Als je een tree koopt, dat kost €200, krijg je een mooi plakkaatje op die tree, gesponsord door dat bedrijf of die persoon. Dus wij denken daarmee een heel eind te komen om dat te financieren. En we hebben goede gesprekken met de gemeente. En die zeggen, nou, als jullie echt je stinkende best hebben gedaan om zoveel mogelijk van die financiering rond te krijgen, dan willen zij wel het gat eventueel dichten.
2: Als de restauratie klaar is, zitten ze nog wel met een klein probleem. Omdat de bomen de toren zijn voorbijgegroeid, is er van het uitzicht weinig meer te zien. Om de belevingsfunctie van de bezoekers alsnog te kunnen invullen, is de stichting met studenten aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zo willen ze onder andere beeldschermen plaatsen waar droombeelden van het uitzicht op afspelen.
1: Dat kun je weer gebruiken om recreatief en toeristisch zeg maar Lochem op de kaart te zetten. En maar nogmaals ook als middel om die verhalen te vertellen op allerlei mogelijke manieren. Ik denk dat via zo'n toren heel, heel goed en heel mooi kan.
0: Nou, wil je dus ook een treden met jouw naam erop? Kijk op belvederlochem.nl. Leuk detail trouwens. Ambassadeur van het hele project is Penny Jolink. Nou had ik net verkeersinformatie over de A28 en de omleiding daar. Wessel die had er nog iets over te zeggen.
3: Frank Wessel hier.
0: Hi.
3: Hey, door die afsluiting op de A28 is de N302 richting Zeewolde heel erg veel drukker. Zeewolde Almere, daar zal het nu heel druk zijn. Hey, fijne dag vandaag. Groetjes.
0: Dankjewel. Ja, die weg zit er bij mij nog niet op in het fileverhaal. Maar neem de waarschuwing van Wessel ter harte, zou ik zeggen. Dit is Daniel Loos.

0: Daniel Loos, een prachtig mooie dag op Radio Gelderland. En daar is Meija het helemaal mee eens. Vaste luisteraar die altijd aan het wandelen is met ons als radiootje op zak.
1: Goedemorgen Frank. Na al die warme dagen is het heerlijk 's morgens om 5 uur of zoals nu 5:30 al in het bos te zijn. Lekker rustig, heerlijk temperatuurtje en mooi wandelen. En een lekkere frisse natuur na de buien die gevallen zijn. Dus het is heerlijk lopen zo. Ik wens jou een fijne uitzending en ik hoor je zo wel weer. Groetjes.
0: Groetjes.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Mooi, met die fluitende vogeltjes daar op de achtergrond in het bos bij de Leesten. Het is 6:58. Tijd voor de oplossing van een goed begin. Ik liet deze eerste paar seconden horen.
2: Een goed begin.
0: En ik kreeg van uit Doesburg een appje van Paul die zegt: oh, dit is behoorlijk oud. Het is 1970 ongeveer. Het is iets met Summertime. De uitvoerende is een Nederlandse groep, maar ik kan maar niet op die naam komen. Mooie dag gewenst. Nou, Paul, 50%. Ik vind het netjes. En jij ook een mooie dag. Inderdaad, iets met Summertime. Summer Train is de titel. Sandy Coast, onder andere geraden door

0: Goedemorgen allemaal. Het liedje doet mij denken aan Summer Train van Sandy Coast.
1: Met de mondharmonica uit Summer Train is dit Sandy Coast uit 1972.

0: stapje voor stapje. Baby steps. Olivia Dean was dat op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is bijna 7:50.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En daarvoor dus Sandy Coast en de Summer Train. In een goed begin is het halve werk. We gaan naar het weerbericht met Alfred Snoek van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Oh, wat een aangename vertoeven was het vanochtend op de fiets.
2: Zeker. Ja, ja, dat is wel even een verschil hè, met de afgelopen dagen. Het ging trapsgewijs wel naar beneden na die uitzonderlijk warme vrijdag. Maar goed, het hele weekend is natuurlijk heel erg warm, heel erg broeierig verlopen. Ja. Met natuurlijk ook een paar forse regen- en onweersbuien. Wat dat betreft is op dit moment de rust in de atmosfeer helemaal terug. En het is zowaar nou redelijk afgekoeld, een graad of 18 op dit moment. Met daarbij een mix van wolken en opklaringen. Er zitten nog wat dikkere wolken aan te komen vanuit het zuidwesten. In Limburg en oostelijk Brabant valt nu een klein beetje regen. En misschien dat de komende uren de Achterhoek daar nog net een schampschot van meekrijgt. Maar het stelt allemaal heel weinig voor. Verder blijft het vandaag gewoon droog. Regelmatig zonneschijn. 25 tot 27 graden. De hittegolf gaat daarmee nog officieel door.
0: Ja, het is nog steeds inderdaad de hitte. Want ja. Ja, volgens mij is het al een stuk rustiger en minder heet weer voorspeld. Maar wel nog steeds rond de 25 hè, deze dagen.
2: Ja, vandaag 25 plus. En dat betekent dat in Gelderland in ieder geval de hittegolf doorgaat. Of het in de beeld 25 wordt en daarmee de landelijke hittegolf doorgaat. Ja, dat is altijd een beetje spannend. Maar in Gelderland gaat dat wel lukken. Dus daar wordt gewoon nog een dagje aangeplakt.
0: Ja. Oké, maar wat ik vooral het prettig eraan vind deze week, behalve dan dat de temperaturen overdag niet zo extreem zijn, is dat die nachten wat beter te doen
2: klopt,
0: zijn.
2: Klopt, klopt. Komende nachten graad of 14, de nachten daarna 13, 12 misschien wel. Heerlijk. Ja, dat zijn temperaturen, dan kan je lekker de deuren en de ramen openzetten in de nachtelijke uren. En dan kan die warmte een beetje in het huis uit ontsnappen.
0: Ja, precies. Ja, ik had nog steeds 27 op de slaapkamer, dus ik ben er nog niet. Nee. Oké, Alfred, dankjewel.
2: Ja.
0: En wij spreken elkaar over een uurtje.
2: Tot zometeen.
0: Tot zometeen. Ja. Straks na 7:00 plaat delict. De platenpolitie heeft een nieuw dossier voor je klaargezet. En we blikken even terug op de sport van het afgelopen weekend met onze collega Luc. Onder andere het NK wielrennen in de omgeving van Nijmegen. En er is natuurlijk ook onder andere atletiek geweest. Maar eerst Sting en All This Time. Het is 7:08. Goedemorgen Gelderland.

0: Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Grijp nu uw kans.
4: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
7: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
6: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenarendskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
8: Stinkt hij?
9: Ja, ruikt wel.
10: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
8: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
6: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Jennifer, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, 18 minuten. En op de A28 een half uur extra tijd van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Strand Nulde door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A50 en de A1. En dit gaat nog zeker tot 9 uur vanochtend duren. Dan de A50 nog, als Arnhem tussen Bankhoef en knooppunt Valburg. Door een kapotte vrachtwagen staat daar een kwartier vertraging over 7 kilometer... en de rechterrijstrook is dicht. Dat zijn ze niet allemaal, maar dat zijn wel de belangrijkste meldingen van hedenochtend.
12: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
18: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: Jackie Wilson en Rémy Petit. Het is 7:07. Goedemorgen allemaal. Maandagochtend, 29 juni. Hopelijk heb je een fijne ochtend erop zitten. Want het weekend zit er alweer op. Hè. We gaan beginnen aan een nieuwe week met als termijn ligt wat meer normalere temperaturen. De fiets hier naartoe was het al zeer lekker buiten. Maar vandaag begint de dag misschien nog met wel een beetje bewolking. Plaatselijk ook misschien her en der nog een spatje, maar dat trekt allemaal snel weg. De zon gaat doorbreken, het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind krijgen we vandaag heerlijk zomerweer. 25 tot 27 graden. Ook de komende dagen verandert er weinig aan. De zon zal zich regelmatig laten zien. Het blijft meestal droog. En de temperaturen dus zo rond de 25, 26 graden. We hebben zo een nieuw dossier in plaat Delict. Maar eerst een overzicht van het Gelders nieuws van vanochtend. En de vraag is dus, wat staat er dan zoal op de voorpagina? Nou, Trouw schrijft dat een paar kopballen al genoeg kunnen zijn voor tekenen van hersenschade, blijkt uit onderzoek van de KNVB zelf. Toch wil de bond geen verbod. NRC trekt de natuur in. Niet alleen stikstof, ook jarenlange bezuinigingen op onderhoud hebben natuurgebieden in slechte staat gebracht. De nieuwe kabinetsplannen worden hoopvol ontvangen door natuurbeheerders, omdat er miljoenen geïnvesteerd worden voor onderhoud. Het Financieel Dagblad meldt dat advocatenkantoren schrikken van hun AI-rekening. Ze moeten gaan betalen per gebruik in plaats van een vast tarief. En dat kan 2 tot 3 keer zo duur uitvallen. Het Nederlands Dagblad schrijft over de spagaat van de EU. De Taliban veroordelen, maar er tegelijkertijd mee onderhandelen over het terugsturen van Afghaanse vluchtelingen. Dan was het vannacht een kat-en-muisspel in Tiel met brandstichters. De brandweer moest zeker 6 keer uitrukken voor aangestoken brandjes. Steeds waren het containers en afval verspreid door de hele stad. Het ging maar door van 2:30 tot 4:00 s'nachts. En soms was de brandweer nog niet terug op de kazerne of de volgende melding kwam alweer binnen. Bij het laatste brandje, afval tegen een gebouw, had de politie de vlammen alvast geblust. In Doetinchem was vannacht een bijzonder schouwspel op het water. Hulpdiensten rukten massaal uit voor een man die in het water lag en weigerde eruit te komen. Brandweerboot, duikers, oppervlakteredders, ambulance, politie, alles kwam eraan te pas. Nou, uiteindelijk moesten de redders de man vastpakken en naar de kant begeleiden. Een tweede man op een bootje werd ook aangehouden, maar wat er nou aan de hand was eigenlijk allemaal, dat is nog niet duidelijk. De Gelderlander peilt de stemming over asielopvang. Nederlanders zijn flink verdeeld, maar over één ding zijn ze het eens. Een AZC in de eigen wijk, dat wil bijna niemand. En Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko komende nacht. Wie wil kijken, moet er midden een nacht voorop staan. Maar voordat het zover is, is er eerst natuurlijk de inmiddels wereldberoemde fanwalk in Mexico dit keer. En dat betekent ook dat de Oranjebus die kant op moest. Er was een tocht van 1800 kilometer vanaf de vorige wedstrijd. Een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
1: Je weet niet wat je hier meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens. Daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar staat die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben het nog nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekkenhuis.
0: Ja, een gekkenhuis. Een oranje gekkenhuis in Mexico. Komende nacht. En dan de wedstrijd tegen Marokko om 3:00. Climbing Fisher over de liefde. En zometeen Luc over de sport.

0: Love Changes Everything van Climie Fisher. Bijna 7:15. En ik noemde net al natuurlijk de WK-wedstrijd. De 16e finale van het Nederlands elftal tegen Marokko. Dat is komende nacht. Maar er is afgelopen weekend ook het nodige gebeurd met de Gelderse sport. En zoals iedere maandagochtend is daar natuurlijk een collega van de sportredactie die ons daarover bijpraat. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hadden het NK wielrennen in Nijmegen en omgeving. Een boeiend sportweekend al met al. Nijmegen en Bergendal. Met een mooi resultaat, hè?
1: Ja, Wilco Kelderman die won het NK wielrennen. En dat was na 11 jaar won hij weer eens een koers. Heel knap, hè?
0: Ja, heel knap, zeker.
1: En nog bijzonder, want hij won met 1,5 minuut.
0: 1,5 minuut verschil?
1: 1,5 minuut verschil. We kunnen even naar hem luisteren.
2: Dat was mijn enigste kans om te winnen, want die groep daarachter zat op 40 seconden of zo. Ik dacht van ja, anders gaat het hem niet worden. Dus uiteindelijk ben ik op die steile gewoon volle bak gegaan. En toen ik merkte dat het 1,5 minuut was, dan dacht ik wel van dit is de kans. Ja. Ik ben niet zo iemand die er heel erg bij stilstaat, zeg maar.
0: Nee, maar dat mag hij nu wel gaan doen en er erg trots op zijn. Hoe ging het bij de vrouwen?
1: Bij de vrouwen was het heel spannend. Het was echt een afvalrace. Het was aanvallen, stilstaan en weer rijden. Surplaces en sprints. Eigenlijk alles wat een wielerkoers, wat je maar kan bedenken bij een wielerkoers. Okay. En de Nijmeegse sporters Eva van Acht en Femke de Vries waren vooral actief. Vooral Femke de Vries bleef maar aanvallen. Dat heeft haar misschien in de finale net genekt. Want in haar Nijmegen werd ze uiteindelijk vierde en viel ze buiten de prijzen.
0: Een andere Femke die ook goed presteerde dit weekend was natuurlijk Femke Broeders-Knol. Afgelopen weekend ook op het EK. Of bij het atletiek, moet ik
1: in
0: zeggen.
1: In de Diamond League in Parijs, klopt.
0: Ja,
1: ja, zij had een toptijd gelopen op de 800 meter.
0: Bijna een record, hè?
1: Bijna een record. En dat record stond op de naam van Ellen van Lange. Dat was 34 jaar oud.
0: Ja.
1: En ze kwam net 600ste tekort.
0: Ja. Maar uiteindelijk kwam ze wel behoorlijk tekort om te winnen daar in Parijs.
1: Ja, ze werd tweede achter de Zwitserse Audrey Werro.
0: Ja, maar dat verschil was een stuk groter. 2 seconden volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: En dat is in die sport heel veel natuurlijk, hè, bij 800 meter.
1: Ja, dat is natuurlijk heel groot. Maar desalniettemin is het heel knap dat ze bijna dat record van Ellen van Lange te pakken had.
0: Absoluut, want het is natuurlijk voor haar een relatief nieuw onderdeel. En dat ze daar vanaf het begin af aan zo goed doet. Hey, de Gelderse voetbalclubs, heb je daar wat nieuws van meegekregen de afgelopen dagen?
1: Zeker, Vitesse speelde op het sportcomplex van VDZ, stadsgenoot uit Arnhem, een amateurclub. Mm-hmm. Zij bestonden 100 jaar en dat was reden voor een feestje. Maar dat feestje kende ook een indrukwekkende minuut stilte voor Mats Schotenbrecht, de ex-jeugdspeler van Vitesse, overleed donderdagavond. Dat was zeer indrukwekkend.
0: Ja, dat was natuurlijk een speler die bij meerdere clubs heeft gespeeld hier in de omgeving. Die geschokt hebben gereageerd op zijn overlijden afgelopen week. De Graafschap?
1: Ja, zij speelde hun eerste oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Ze wonnen knap met

0: 1. Daarnaast verkocht de graafschap linksbuiten Ibrahim El Kadiri. Dat betekent dat de graafschap dit jaar een record aantal aan inkomsten binnenbrengt. En Thomas van Duivoorde, de trainer, die gaf aan... nou, ik zou eigenlijk nog wel wat spelers terug willen hebben... want er gaan alleen maar spelers weg.
1: Ja, en er komt al wel geld binnen... maar hij heeft natuurlijk gewoon vooral behoefte aan goede spelers. Dat snap ik ook wel. En is bij NEC, die heeft natuurlijk ook goed gepresteerd... daar zal ook wel worden geshopt op dit moment.
0: Ja, er was natuurlijk al interesse in Kodai Sano. Ja. Die is weer terug op het trainingsveld, die is weer in Nijmegen. Maar Bassar Unal, de rechtsbuiten, die staat in belangstelling van LOSC Lille. Dat zou naar verluid 7 miljoen euro willen betalen. En NEC nam de buitenspeler in 2024 over voor 1 miljoen van de graafschap. Dat zou natuurlijk een mooie winst betekenen.
1: Ja, dat is een goede handel. En het BMX dit weekend, dat hebben we nog niet besproken. Dat was het Europese kampioenschap afgelopen weekend. Zijn daar nog Gelderse namen in de prijzen gevallen?
0: Ja, in het Franse Sarrian heeft Laura Smulders voor de 5e keer in haar carrière de Europese titel veroverd. Ze nam in de finale de leiding en gaf die niet meer uit handen. Hele knappe prestatie. En de wiegenaarse die blijft de records maar aan één. Dat is niet normaal.
1: Als die aan de start verschijnt, dan zou je bijna verwachten van die gaat weer goed presteren. Maar ja, je moet het maar iedere keer doen. En dat is wel wat ze waar maakt, inderdaad. Nou, het sportnieuws van afgelopen weekend kun je rustig nalezen op onze sportblog. gld.nl in de mobiele app. Luc, dankjewel. Zometeen plaat delict. Kijken of we een beetje scherp luisteren vanochtend. En we op basis van het procesverbaal de plaat kunnen achterhalen.

0: Colin Blunstone en Dora op 8:08. Goedemorgen. Nee. Wacht even.
1: Laat de licht.
0: Dat is verdacht. Daar moeten we eens even naar kijken. Klopt niet.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, eens kijken of jullie dit kunnen oplossen en daarmee een kans maken op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk van mij een Radio Gelderland zaklamp. En die ligt voor je klaar als je dit plaatdelict weet op te lossen. Vandaag een opmerkelijke zaak. Twee personen doen er alles aan om hun ontmoeting verborgen te houden. Volgens het dossier zoeken de betrokkenen elkaar steeds opnieuw op, maar alleen wanneer iemand of wanneer niemand hen kan zien. Ze spreken af in het geheim. Ze houden de gordijnen dicht en ze doen er alles aan om geen sporen achter te laten. Naar buiten toe lijkt er niets aan de hand, maar achter gesloten deuren groeit een relatie die koste wat kost verborgen moet blijven. Onderzoekers vermoeden dat de angst om ontdekt te worden minstens zo groot is als de aantrekkingskracht tussen die twee. De vraag is dan ook niet of er iets speelt, maar vooral waarom moet het allemaal zo geheimzinnig? Een onderzoek dus naar heimelijke ontmoetingen, het bewust verborgen houden van een liefdesrelatie en het misleiden van de directe omgeving. Daarvoor zoeken wij een samenwerking tussen een Nederlandse zangeres uit Utrecht en een popgroep uit Den Haag. Het nummer is 3 jaar oud en leuk om te weten, de zangeres heeft ook daadwerkelijk een tijdje een relatie gehad met een van de bandleden, maar dat is wel recent verbroken. Waarom is het nou een echt plaatdelict? Nou, bekijk de clip maar eens. De zangeres verleidt daarin de bandleden, die spelen de paparazzi, en die verleidt ze één voor één, maar dan maakt ze neer met een hamer, sluiten ze op in de garage en uiteindelijk gaan ze volgens mij gewoon met het afval mee ervandoor. De clip is duidelijk een flinke knipoog, maar bevat ze ongeveer een compleet strafrechtelijk dossier in een meervoudige moord. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje naar de studio.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
4: Het is ietsjes voor 7:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. En op dit moment is het in Otterlo 18 graden. In Ede 19,7. Vandaag begint met bewolking. Een lokale bui misschien nog. Maar deze bewolking trekt snel weg naar het oosten. De vocht een droge, vrij zonnige dag. Bij een meest matige noordwestenwind worden nog altijd zomers warm. 25 tot 27 graden. Op de Winterswijkse weg tussen Groenlo en Winterswijk is gisteravond een motorrijder om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk. De man verloor in een bocht de macht over het stuur en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En Wilco Kelderman uit Barneveld is dit weekend voor het eerst Nederlands kampioen op de weg geworden tijdens het NK wielrennen in Nijmegen. De 35-jarige wielrenner reed al op zo'n 27 kilometer van de finish solo weg en pakte daarmee zijn eerste overwinning in een wegwedstrijd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment zijn er een aantal files te melden. Ik beperk me even tot die van 10 minuten of langer. Qua vertraging dan. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg een 30 minuten. En tussen Knopendel en Everdingen nog eens 10 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Bankhoef 24 minuten. En 10 minuten door een kapotte vrachtwagen op de A50 tussen Ravenstein en Knopend Valburg. De rechte rijstrook is dicht. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knopend Hattemerbroek 10 minuten. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gameren en Rossum 2 kilometer, maar wel 24 minuten.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: The Stylistics and Can't Give You Anything. Goedemorgen Gelderland, 8:06 is het. 50 jaar feest in de Achterhoek, Hurken in Toldiek. Dat was dit weekend, hè? Dat was dat jubileum. En dat hebben ze zich niet laten afpakken, ook niet door de hitte. Het was 35 graden, maar in Toldiek stonden ze gewoon te dansen. Wat in de jaren 70 begon als een klein tentfeestje, is toch inmiddels wel uitgegroeid tot een echt dorpsfestival. Nobenschap met klein biertje erbij.
1: Graden, maar ik kreeg kippenvel en tranen in de ogen. Het is klein begonnen en met normaal natuurlijk heel groot geworden.
2: Echte doldikers bunnen we hier, dus we bunnen hier vanaf het begin.
3: We gingen ook vroeger als kind al naartoe met onze ouders.
4: Oud praat met jong, dat is hartstikke gezellig.
2: Ik zei hier gewoon, mijn zoon staat daar.
3: Ja, het is gewoon lekker nuchter gedrag.
1: Echt wel dat dialectrock ook wel op de kaart te zetten. En met een mix van nieuwe bandjes met nieuwe muziek.
5: Ja, bakkers. Tent op de kop zetten. Dat doen we graag. Het verbaast me dat er elk jaar staat er weer een nieuwe lichting jonge mensen vooraan. Staat er weer jongens en meisjes van 16, 15, 16 vooraan die het mooi vinden. En ik heb wel eens gedacht, oh, dat zal ook wel een keer stoppen of zo. Maar dat stopt helemaal niet. Het wordt alleen maar meer eigenlijk. Dus ik vind het heel mooi.
3: Dat dialectrock steeds populairder wordt, dat vind ik ook wel heel mooi.
5: De mooiste muziek die er is.
2: Iedereen wordt gerespecteerd. Gewoon lekker jezelf zijn, gek doen, inaardigheid.
5: Hier geen gezeik. Niet alsof je in de stad bent of zo. Hier is gewoon iedereen, kan met iedereen.
2: Tram. Deur donderen. Ja, deur donderen. Vuilgeld, Hurken in Toldiek!
3: Drinken we er een op. Proost, proost.
1: 35 graden, maar ik kreeg kippenvel en tranen in de ogen.
0: Tranen in de ogen, dat wou ze nog even zeggen. Wat bijzonder, hè? Dat je kippenvel kunt hebben bij 35 graden. Gavin James is zometeen plaat delict.

0: Gavin James, Nervous op Radio Gelderland. 11:08. Goedemorgen.
1: Plaatdelict.
0: Ja, plaatdelict. We hebben hem op kunnen lossen, dat is mooi. Met dank aan jullie berichtjes via de mail en de app. Een recent dossier was een nummer uit 2023... over de kriebels, de aantrekkingskracht en het verlangen in de prille fase van de verliefdheid. De spanning die gepaard gaat met het geheim houden van een romance voor de buitenwereld. Vandaar ook de titel. En de thematiek van de song werd al snel werkelijkheid. Dat liedje was al geschreven en opgenomen voordat de zangeres een relatie kreeg met een van de zangers van de band. En tijdens de sessies in de studio hebben ze elkaar namelijk pas echt goed leren kennen. En dat leidde tot een romantische relatie. En de videoclip van dit nummer, dat is nog wel een tip. Dat steekt echt de draak met de roddelpers en de juice-kanalen. Destijds doken die volop in het privéleven van die twee artiesten. En hadden zij de relatie al veel eerder naar buiten gebracht, voordat ze er eigenlijk zelf iets naar buiten wilden zeggen. En in de clip neemt de zangeres daar op een speelse, iets wat agressieve manier zoete wraak op. Ze vermoordt één voor één de bandleden die in de rol van verslaggevers, roddelpers, juice-kanalen. Maar ja, over wie heb ik het? Welke samenwerking tussen een zangeres en een band heb ik het? En hoe heet dat nummer ook alweer? Nou, onder andere geraden door Tony, door Truus, door Paul en door René. René, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Kende jij het nummer?
2: Nee, totaal niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben onderweg en ik stap even over de parkeerplaats. En ik zoek gewoon eens even op met de gegevens die jij gaf.
0: Ja.
2: En ja, ik kwam tot de oplossing kennelijk.
0: Maar je bent er speciaal voor gestopt voor mij even?
2: Ja, ik moest nog even stoppen. Ik denk, ik ga het even opzoeken. Af en toe doe ik even een keer mee met het spelletje. Dat vind ik leuk.
0: Ja.
2: En ja, wie weet. Hè?
0: Nou, maar het nummer heb je vast wel een keer gehoord op de radio, neem ik aan.
2: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Jawel, jawel. Want over wie hebben we het?
2: Ik heb het over het nummer Stiekem van Maan en Cold Band.
0: Ja. En had jij ook meegekregen in het echt dat ze dus... daar heb je dan dus ook niet meegekregen dat die ook in echt dat hebben gekregen vervolgens?
2: Nee, dat wist ik niet inderdaad.
0: Nee, dat lijkt me toch wel grappig. Hè? Als je dan een nummer schrijft samen over een soort geheime relatie... en dan ben je dan aan het zingen en het opnemen in de studio... en dan kijk je elkaar af en toe misschien wat dieper in de ogen over die microfoon in de studio... en denk je, goh, wat een leuke jongen eigenlijk. Wat een leuke meid.
2: Ja. Dat
0: gaat
2: het leven inderdaad.
0: Ja, goed hè. Nou, ze zijn inmiddels niet meer bij elkaar, maar het nummer is er nog altijd. En ik ga hem speciaal voor jou draaien. Waar ben je nou onderweg, naar je werk?
2: Ja, naar Terschuur, vlakbij bij Barneveld.
0: En wat doe je daar?
2: Werk bij een autobedrijf.
0: Oké. Okay. En heb je het druk vandaag?
2: De planning staat weer vol, dus werk genoeg gelukkig.
0: Ja, werk genoeg. Volle planning. Nou, oké. Okay. Ga er wat van maken vandaag. Het is in elk geval niet meer zo ontzettend warm op de werkplaats, denk ik.
2: Het is prima te doen nu. Ja,
0: goed zo.
2: Gaan we zeker doen.
0: Oké, okay. René, dankjewel.
2: Ja, ook bedankt en fijne dag. Groetjes allemaal.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: René had hem goed. Goldband en Maan doen het stiekem.

0: Ik met je bezig.
1: Heel goed.
0: Van Maan en Goldband.
1: Juist, dat was hem inderdaad. Maan en Goldband en stiekem. Heb jij nou nog een tip voor ons voor de plaat Delict voor morgen bijvoorbeeld? Frank@gld.nl of een appje.
2: Zaak gesloten.
1: Of je belt natuurlijk met de plaatselijke politie. Dat kan natuurlijk ook. Alfred Snoek van Weerplaza, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
1: Hoe heb jij geslapen?
3: Ja, wel oké. Raampje open. Af en toe een zuchtje wind. Wel een korte nacht, hè? Dat heb je vaak in de zomer. Voordat je een beetje in slaap valt, voordat het donker is. Dat is altijd een dingetje in deze tijd. Maar nee, het kan slechter, denk ik.
1: Ja, en het is ook een stuk fijner, denk ik, in huis bij jou thuis. Qua temperatuur.
3: Ja. Als je de ramen openzet, dan wil dat wel al lukken. Ondanks dat het vannacht met 18 graden nog niet eens heel koud was.
1: Nee, oké.
3: Maar het scheelde al met de nachten ervoor. Toen we ruim boven de 20 graden bleven steken. En de komende dagen, nou ja, als je nu nog niet echt veel warmte ben verloren, dan gaat dat de komende dagen wel lukken. Want 's nachts zitten we op zo'n 13 of 14 graden. Dus dat scheelt echt wel. En ook overdag is het niet meer zo warm. Dus per saldo zullen al die huizen de komende dagen echt wel een beetje afkoelen. En daarmee gaan de meeste Gelderlanders de komende dagen in ieder geval wat beter een nachtrust pakken. Want voor sommigen is het denk ik toch wel een paar nachten heel lastig geweest. Alhoewel, dan hebben we vannacht weer zo'n voetbalwedstrijd. Dat zal ook wel weer voor sommigen de nachtrust wat verstoren, op wat voor manier dan ook. Dus aan het weer ligt het niet, zullen we maar zeggen.
1: Maar jij gaf wel aan, de hittegolf houdt gewoon nog steeds aan in principe qua temperatuur.
3: Ja, zolang we boven de 25 graden uitkomen, dan blijft die hittegolf aanhouden in Gelderland. En dat gaat vandaag wel lukken. Ik verwacht 25 tot 27 graden. Veel zonneschijn, wat stapelwolken, nu nog wat meer bewolking. In de Achterhoek misschien zelfs lokaal een spatje regen de komende 1-2 uur. Maar verder is het vandaag droog. Maar goed, dus wel uiteindelijk weer zomers warm, waardoor die hittegolf nog doorgaat. Nou, vannacht koelt het dan dus lekker af. Morgen zitten we op zo'n 24 tot 26 graden. Dus dan zou je dus technisch kunnen zeggen, op een aantal plaatsen lukt het net niet om die hittegolf door te laten gaan. Maar in de Achterhoeken, Rijk van Nijmegen, daar zal het nog wel lukken. Droge dag, met gaandeweg de middag wel vanuit het westen steeds meer bewolking. Dus het is niet zo zonnig als vandaag. Maar verder wel een prima dag om er lekker op uit te trekken. En ook de komende dagen zitten we 's middags zo rond de 24, 25 graden. Dus er zal een keer een moment komen dat die maximumtemperatuur net niet die 25 haalt. En dan is die hittegolf voorbij. Maar al met al staat ons gewoon een week te wachten waarin het niet te warm, niet te koud is. 'S Nachts goede temperaturen. Niet meer dan een enkele bui op de woensdag met name. Ja, eigenlijk gewoon heel mooi vriendelijk zomerweer.
1: Nou, dat klinkt goed.
3: Ja.
1: Dankjewel en tot zometeen, tot na 8 uur.
3: Ja.
1: Wij gaan het na 8 ook nog hebben over de AED en hoe bijvoorbeeld de brandweer die ook altijd bij zich heeft als ze uitrukken. En dat is natuurlijk de laatste tijd volop met diverse branden in de regio. En dan is het goed om te weten dat iedere seconde ook bij een hartstilstand natuurlijk telt. Eerst een klein dansje, een voorzichtig dansje. Buiten, op straat, met Martha en de Vandellas.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Kamperoase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
1: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Radio Gelderland, het nieuws van 8 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
5: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
4: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie. Het is 8 uur geweest. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel 20 minuten. En wegwerkzaamheden richting Utrecht zorgen voor 7 minuten tussen Empel en Waardenburg. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meter en Arco een kwartiertje. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraaf en Bankhoef 11 minuten. En 13 minuten door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht tussen Bankhoef en knooppunt Valburg. Richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde-Zuid nog eens een kwartier. En tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 13 minuten. De N50 dan. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek 20 minuten. En de N322 richting Zaltbommel tussen Zuilichem en de A2 daar een kwartier extra reistijd. Dat zijn ze niet allemaal, maar het zijn wel de belangrijkste meldingen van vanochtend.
7: Nieuwe leesbril nodig?
8: Mijnleesbril.nl.
7: Gratis verzenden en retourneren.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Goedemorgen Gelderland.

Mayboot en Late at Night, 7 minuten over 8. Goedemorgen, Gelderland. Ah, de collega's druppelen weer naar binnen. Sommige collega's terug van vakantie. Hoe leuk is dat? Die bruine hoofdjes. We beginnen aan een nieuwe week, maar als het aan mij ligt wat meer normalere temperaturen. Op de fiets in de studio was het ook wel vanochtend erg lekker. Vandaag nog wat bewolking, plaatselijk een bui, maar die trekt snel weg. Daarna breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Matige noordwestenwind wordt het opnieuw heerlijk zomerweer. 25 tot 27 graden. De komende dagen verandert te weinig. De zon gaat zich regelmatig laten zien. Het blijft meestal droog en we komen zo rond de 25 graden uit of iets erboven. Dus prima zomerweer. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten zoal schrijven vanochtend op de voorpagina. Nou, de Gelderlander peilt de stemming over asielopvang. Nederlanders zijn flink verdeeld. Maar over één ding zijn ze het wel eens. Dat is namelijk een AZC in de eigen wijk. Dat wil bijna niemand. In Tiel was het vannacht een kat-en-muisspel met brandstichters. De brandweer moest 6 keer uitrukken voor aangestoken brandjes. Steeds containers en afval verspreid door de hele stad. Het ging maar door, van 2:30 tot 4:00 s'nachts. NRC trekt de natuur in. Niet alleen stikstof, ook jarenlang bezuinigen op onderhoud heeft natuurgebieden flink onder achteruit laten gaan. Natuurbeheerders reageren ook hoopvol op de nieuwe kabinetsplannen, want er komen miljoenen bij voor onderhoud. Het Financieel Dagblad meldt dat advocatenkantoren schrikken van hun AI-rekening. Ze gaan betalen per gebruik in plaats van een vast tarief. En dat kan 2 tot 3 keer zo duur uitvallen. Daar hadden ze niet op gerekend. Australië was een half jaar geleden het eerste land dat sociale media verbood voor kinderen onder de 16. Maar nu blijkt zo'n verbod nog lang niet waterdicht. De meeste jongeren zitten gewoon nog op TikTok of Instagram, vaak door een verkeerde leeftijd gewoon in te vullen. Daarom draait Australië nu de duimschroeven aan. Techbedrijven die de regels niet goed handhaven riskeren boetes tot zo'n 60 miljoen euro. De Telegraaf kopt over de pleegzorg. Het aantal pleeggezinnen is in een paar jaar tijd gedaald van 17.000 naar 13.000. Steeds meer pleegouders stoppen en er komen te weinig nieuwe bij. Kinderen die dus dringend een plek nodig hebben, moeten daardoor langer wachten. En is het jou ook opgevallen dat waar je ook naar kijkt tijdens dit WK voetbal, FIFA-baas Gianni Infantino zit weer op de tribune met zijn kale knar. Nou, dat blijkt geen toeval. Volgens de BBC heeft hij tijdens alleen al de groepsfase 27 vluchten gemaakt met zijn privéjet om 24 wedstrijden te bezoeken in Amerika, Canada en Mexico. In ruim 2 weken vloog hij meer dan 50.000 kilometer. Op sommige dagen zelfs 3 keer heen en weer. Opvallend, want juist de FIFA zegt de eigen CO2-uitstoot de komende jaren fors te willen terugdringen. Nou, daar heeft Infantino in zijn eentje dan een stokje voor gestoken. En een mooi zomerverhaal over paniek op het naaktstrand bij Buslo. Een man verdween, kwamen duikteams erbij, een onderwaterdrone, een traumahelikopter. En terwijl de strandgangers zenuwachtig hun kleren bij elkaar zochten, wandelt er een man doodleuk het strand weer op. Een lange zwemtocht achter de rug, ergens anders aan land gegaan, teruggewandeld, zonder kleerscheuren, ook zonder enig idee van de paniek om zijn eigen vermiste persoontje. 10cc nu. En

0: Charlie Bart, Michael McDonald en Kenny Loggins, Love in Exile, 18 minuten over 8. Goedemorgen. Je denkt bij de brandweer natuurlijk gelijk aan brand. Maar in Gelderland-Midden rijden brandweerkorpsen vanuit 41 kazernes ook mee bij reanimaties. Ze zijn dan first responders, zoals dat heet. De eerste hulpverlener ter plaatse, nog voordat de ambulance er is. Met een AED en zuurstof aan boord, klaar om meteen te beginnen. Want bij een hartstilstand tellen die eerste 6 minuten. Zeker nu, in de zomer, al is het wat druk op de weg. Maar die eerste 6 minuten, dat kan echt het verschil maken.
1: Nou, elke brand...

0: De brandweerauto heeft een tas, die zit voorin en die is voorzien van een AED. Die zie je hier. En daarbij hebben ze ook nog zuurstof bij en gewoon materialen om gelijk te kunnen starten en de eerste schok af te geven als het nodig is bij een reanimatie.
1: Dus hiermee kan de brandweer eigenlijk echt het verschil maken ten opzichte van een gewone burgerhulpverlener?
0: De burgerhulpverlener die kan ook een AED bij hebben, dus die moet ook gewoon beginnen. Dus het is eigenlijk wat het voordeel is nu, de brandweer is gewoon ook nog iets sneller als de ambulance op sommige momenten. Dus de burgerhulpverlener, dan brandweer en dan ambulance.
1: Waarom is het nou belangrijk dat de brandweer ook die first responder taken gaat doen?
0: Het is gewoon belangrijk bij een reanimatie dat je gewoon zo snel mogelijk begint. Dus de eerste 6 minuten is cruciaal.
1: Er liep al een lange tijd een proef met de first responder en daar is veel van geleerd, vertelt Gert Mulder van de brandweer.
2: Dat we daar als brandweer echt wel het verschil kunnen maken, zeker in de zomertijd als het natuurlijk ook nog druk is. Dan kunnen we als brandweer toch echt wel eerder zijn dan een ambulancedienst. Dus dat heeft ons wel geleerd. Dat is niet de standaard is dat je altijd mee hoeft. Want de ambulance dienst heeft vrij goed geregeld. Maar op sommige momenten kunnen we echt wel verschil maken. Wat we ook wel hebben geleerd is dat wij vooral aandacht moeten hebben daarin voor het mentale vlak van de brandweer man-vrouw.
1: Is het niet handiger als de brandweer man of vrouw gewoon meteen naar de locatie van de reanimatie gaat?
2: Ja, in basis wel. Dat wat ik net zei, dus als hij er langs komt, hij weet wat het is. Hij ziet de deur openstaan en ziet iemand liggen. Dan stopt hij om gewoon de hulp te gaan verlenen. Dat moeten ze ook vooral blijven doen. Maar als dat niet het geval is, dus aan de andere kant van het dorp, dat kan het natuurlijk allemaal zijn, dan ga je gewoon naar de brandweerauto en dan komen wij met de brandweer. En wij kunnen natuurlijk als brandweer net ook iets meer als alleen een reanimatie opstarten. Ten eerste zijn we altijd met een paar mensen. Dus kun je natuurlijk makkelijker roleren. Maar we kunnen eventueel ook de ambulance assisteren met teleassistentie, met een meting uitvoeren enzovoort. We hebben iets meer spullen bij ons.
3: Ja, gelukkig dat ze die spullen bij zich hebben en dat ze dus ook zo snel dan in actie kunnen komen. Summer in the City nu. Love and Spoonful.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl

0: TNS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam Wonen en Slapen. Jouw thuis begint hier.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
4: 8:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland in Gellicum. Daar in West-Betuwe is het 18 graden. Inmiddels in een ommere gemeenteburen 19,7. Vandaag begint met bewolking en een lokale bui, maar deze bewolking trekt snel weg naar het oosten. Er wordt een droge, vrij zonnige dag. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het nog altijd de zomers warm, 25 tot 27 graden. Steeds meer gemeenten leggen minderjarige jongeren een dwangsom van soms duizenden euro's op om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. Opvallend is dat gemeenten zelf niet weten of die maatregel ook echt werkt, terwijl experts waarschuwen dat jongeren juist verder door in de problemen kunnen raken. En hulpdiensten zijn afgelopen nacht bij Doetinchem massaal uitgerukt voor een man die in het water lag en weigerde naar de kant te zwemmen. Uiteindelijk hield de politie zowel de zwemmer als een tweede man in een bootje aan. Waarom? Dat wordt nog onderzocht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan op dit moment. Ik zal het nog even verversen. De A2, Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. Een half uur, tussen Waardenburg en Everdingen nog eens 10 minuten. De A50 Os-Arnhem tussen Ravenstein en Ewijk door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Het betreft een telekraan met een lekke band. Dat zorgt voor 7 minuten vertraging bij Ewijk. Os-Arnhem tussen Heteren en Grijsoord door diezelfde vrachtwagen met lekke band 13 minuten. En Zwolle-Apeldoorn tussen Hattem en Heerde-Zuid door een ongeluk is de weg wel weer vrij. Maar nog wel een kwartier vertraging. Tussen Valburg en in Ravenstein. 10 kilometer over kost je 11 minuten. Zo, ik ga stuntelen. De N50, Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek. 11 minuten over 5 kilometer. Dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: delict geweest, niet zo heel lang geleden. 6:06, goedemorgen. We gaan het hebben over iets bijzonders om te eten. Misschien nog niet iets waar je gelijk vanochtend aan moet denken. Maar ja, het is al een bijzonder record. We zijn een land van wereldrecords en met name op het gebied van snacks. En dit weekend is er weer een poging gedaan om zo'n record te vestigen. Namelijk de langste frikandel ooit om die te bakken. En het is ons gelukt, met overmacht zelfs. Het oude record hebben we verpulverd. En dat is allemaal voor het goede doel.
1: Het voorgaren is klaar. Het water halen we er nou uit. Zodat we gauw het vet erin kunnen doen. Dat stoken we op tot 170 graden. En dan gaan we de frikandellen afbakken.
2: We hebben een paar proefdagen gehad waar we hebben geoefend de frikandel in en uit de mandje halen.
3: Samen omhoog, laat hem erin halen. Let op de spetteren.
4: Op, kan spetteren, let op.
3: Langzaam naar beneden.
4: Ja.
1: Ja, we doen het voor het kankerfonds. Tijdens de bouw heb ik 6 weken zelf ook in het ziekenhuis gelegen. Want ik zelf heb ook kanker. Dus daarom is het ja, best helemaal geen ver van ons bedshow.
3: Mooi. Hou me, joh. 22, 23.
5: 40
6: centimeter.
5: 45 centimeter. Yes! Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
7: Half jaar voorbereiding, veel problemen gehad, opstartproblemen, alles is gelukt. Ik ben heel blij, heel trots met dit resultaat.
3: 1100 euro. Wie mag het noteren voor 1100 euro?
8: Hoe is dat voor u dan, omdat u zeg maar, ook met de ziekte te maken heeft en dit is dan ook voor het kankerfonds? Wat doet dat met u?
1: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het kei gaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
0: Ja, nou ruim 41 meter lang werd de frikandel daar in Maasbracht. Het oude record stond op zo'n 20 meter, dus dat is echt... verpulverd inderdaad. De eerste meter werd geveild voor 32.000 euro. In totaal bracht de actie 65.000 euro op. Voor het kankerfonds dus. Ruim boven dat streefbedrag wat hij noemde van 50.000. 65.000 euro. Voor een hele lange frikandel. Passenger nu. In the wrong direction.

0: mooie dag om een woord van de dag te kiezen ook daarvoor. Dat doen we iedere ochtend in Goedemorgen Gelderland. Pakken wij de Dikke van Dijk erbij. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels. En daaruit pakken we een Nederlands woord wat ons betreft misschien nog niet zo bekend meer is, of wat te weinig wordt gebruikt. Wat in elk geval in gebruik moet blijven wat ons betreft. En vandaag heb ik gekozen voor contemplatief. Dat betekent bezinnend, nadenkend of meditatief. Het gaat over een toestand waarin je rustig en diep over dingen nadenkt, afgesloten van alle hectiek. Het komt van het Latijnse contemplatio, wat beschouwing of overdenking betekent. En ik moet eerlijk bekennen, ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar wat misschien niet iedereen weet, mijn steun en toeverlaat hier in de studio Frits, die stelt ook de muziek samen voor de zondagochtenduitzendingen. En in zijn platenlijstjes naar onze collega Hans gebruikt Frits dat woord ook nog wel eens om de sfeer van de muziek te omschrijven. En zo heb ik weer wat geleerd. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, na een drukke week op het werk was hij in een contemplatieve stemming. Of Frits zocht voor de zondagochtend een paar prachtige contemplatieve muzieknummers uit. Zittend aan de waterkant zonk ze weg in een contemplatieve rust. Of de sfeer in die lege kerk was heel sereen, heel contemplatief daar in dat Italiaanse dorpje.
1: Las

0: Toto Cotugno, een Italiano. 13 minuten voor 9 is het geworden. Ik zeg even kijken, ik zie dat Alfred Snoek al binnen is. Ben je er al klaar voor, Alfred?
1: Ik ben er al klaar voor, hoor. Nou,
0: oké, dan gaan we gewoon gelijk door met jou en het weer. Want het is lekker wakker worden vandaag, toch?
1: Ik denk het ook, ja. Onder de 20 graden tijdens de vroege ochtend. Dat was de afgelopen dagen wel anders. Ondanks dat met 18, 19 graden als minimumtemperatuur we normaal ook zouden zeggen, het is een hele warme nacht geweest. Ja. Maar ten opzichte van de afgelopen dagen is het echt al wel een verschil. En ik denk dat veel mensen die vanmorgen, en dat zal jij waarschijnlijk ook hebben gehad, Frank, toch zoiets hadden, nou, laat ik maar een jasje aandoen of een vestje. Want het is even een verschil met die 39 graden die we zelfs op vrijdag hadden op een aantal plekken. Nou, dat gaan we ook voorlopig niet meer halen. Vanmiddag bijvoorbeeld temperaturen van 25 tot plaatselijk in de Achterhoek 27 graden. Daarbij op dit moment nog best wel wat bewolking over de oostelijke helft van de provincie. Het is wel droog en in de loop van de dag, in de loop van de ochtend moet ik zeggen, dan begint het vanuit het westen steeds meer op te klaren en die opklaringen die winnen echt dus terrein, zodat vanmiddag, ondanks dat er wel weer een wat stapelwolken tot ontwikkeling komen, over het algemeen de zon uitbundig weet te schijnen. En daarmee zal het voor velen een veel aangenamere zomerdag zijn in Gelderland. Ja.
0: En nog wel altijd een zomerdag die meedoet aan de hittegolven.
1: Ja. Ja, klopt. Vandaag gaat die hittegolf in Gelderland gewoon nog door. Of dat morgen gaat lukken, hangt er een beetje vanaf waar je zit. Ik denk dat het Rijk van Nijmegen, groot deel van de Achterhoek, morgenmiddag nog wel zo'n 25 graden kan rapporteren. 26 zelfs op een enkele plek. Dus dan gaat ook daar die hittegolf nog door. Zolang we boven de 25 graden zitten, gaat dat lukken. Maar westelijker, bij de Randmeren, het Gelderse Vlei, westelijk rivierengebied, ja, daar blijft het bij 3, 24 graden steken. Er komt namelijk ook in de loop van de dag wat meer bewolking. Dus de zon die krijgt niet de volle kracht om door te breken. Nee, nee. En dan zou die hittegolf dus ook op steeds meer plaatsen tot een einde komen. En als het morgen niet lukt, dan lukt dat woensdag wel. Want dan zitten we zo op 23, 24 graden op de meeste plaatsen. En kan er 's middags ook een enkel buitje vallen. Dus even wat water voor de tuin.
0: Ja, maar het is op geen enkele manier het buitje van afgelopen weekend. Want nee, dat was toch wel serieus, dat was, even indrukwekkende natuurgeweld, zeg.
1: Precies. Wow. Dat laat zien wat moeder natuur ook af en toe in petto heeft in de zomer als het zo warm is. Nee, dat zit er niet aan te komen deze week.
0: Ik kreeg nog een mailtje van Fons, die laat weten. Voor de weerman zo dadelijk. In Groenlo bij mij afgelopen zaterdag. Alleen een wat harde wind en wat geflitst, maar we hebben geen druppelregen gehad.
1: Ja, moet je nagaan. Ja.
0: Verschil.
1: De verschillen waren weer heel groot. Op sommige plekken echte wolkbreuken en andere plekken, daar viel eigenlijk bijna niks. Ja, zo zie je maar weer.
0: Nee, ik was zondag inderdaad in een parkeergarage. Ik van wat, het staat er gewoon nog steeds blank van afgelopen nacht.
1: Ja.
0: Oké, Alfred, dank je wel.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Kun jij over een uurtje bij Rob nog even een verhaal halen?
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Bij deze, afgesproken. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie.
2: Jazeker.
0: Een nieuwe week voor de boeg.
2: Frisse week.
0: Een frisse week. Ja, fris. Het is gewoon een 25.
2: Zo voelt het wel, hè? Ja, maar jij zegt net, de hittegolf gaat door, maar 25.
0: We lachen erom.
2: Ja.
0: We kunnen hem hebben nu.
2: Juist.
0: Ja. Nee, binnen is het warmer dan buiten op dit moment.
2: Nou, ja. Maar iedereen zat wel te wachten op die verlossing bijna van... alles kraakte nu, hebben de mensen ook. Ja. Lichamen, de mindset om het nog uit te houden. Zo.
0: En dan komt er nog een brakke nacht aan, wellicht voor velen. Want het Nederlands elftal komende nacht.
2: Dat wil ik wel eens weten. Ga je kijken vannacht of ga je vroeg opstaan? Hoe dan ook wordt het een wedstrijd waar het recht op gaat. We hebben natuurlijk een grote Marokkaanse gemeenschap ook in Nederland. Hoe gaan die juichen? Hoe gaan we elkaar bekijken?
0: Annemiek die appte al van, ik ga zelf niet kijken, maar wie er ook wint, er zal getoeterd worden.
2: Ja, getoeterd. En meer denk ik ook. Dus dit wordt er wel één. Ja.
0: Zeker.
2: Maar Marokko staat trouwens hoog op de FIFA-lijst, hè?
0: Ja, hallo, winnaar van de Afrika Cup.
2: Nee, dus Senegal.
0: Of nou ja, in ieder geval finalist dan, laat ik het zeggen.
2: Juist, ze hebben op papier gewonnen, maar dat denk ik wel, natuurlijk.
0: Ja. Ton die laat nog weten, het is mij te laat of te vroeg. Ja. Ik ga niet
2: het
0: kijken.
2: Valt er net tussen. Als het 4 uur was geweest, had je vroeg kunnen opstaan.
0: Ja, dat was gewoon hoe mijn werk
2: gaat. En 1 uur had je door kunnen trekken. Dit is echt een hele moeilijke tijd.
0: Ja.
2: Maar ja.
0: Nou, ik ben waarschijnlijk toch wakker.
2: Jij bent wel wakker. Ja, jij bent.
0: Ik kan gewoon kijken. Ja. Oké, maar laat me weten. Ga jij
2: dat kijken hoe, wat en met wie?
0: Ja, rob@gld.nl of een appje. En maak er samen met Rob gewoon een hele fijne maandag van.
2: Dan kunnen we ademen.
0: Raampje open. Hans de Boy. Annabel. 8 minuten voor 9. Ik zeg, goedemorgen Gelderland.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
0: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
2: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
0: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jennifer, dankjewel. Verkeersinformatie dan de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hindham en knooppunt Everdingen. Bij elkaar 25 kilometer langzaam en rijden stilstaan en een half uur vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meter en de afrit Arkel 12 kilometer, een kwartier vertraging. En de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoord 13 kilometer met een half uur vertraging. Komt door een kapotte vrachtauto, de rechter rijstrook is daar dicht.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
15: Op de koffie.

Peter Allen, I go to Rio. Goedemorgen, 9:09. Ja, de lucht is weer vrij om een beetje te ademen en te doen en laten wat we willen. Terwijl het toch nog gewoon 25 plus wordt, hè. Oh, wat hadden we moeilijke weken achter de rug, zeg. In hele warme delen van Europa. En daar hoorden wij bij. Zo. Alles weer een beetje normaal. Behalve dan een lekkere voetbalwedstrijd vannacht. Ga je kijken? En hoe?

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances, dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Die is tweetalig opgevoed. Daarom hoor je waarschijnlijk niet dat ze ook Nederlands is. Maar Nederlands-Engels dus. 5 jaar geleden zat ze in The Voice Kids in de finale. En nu dus gewoon deze heerlijke plaat.
1: De plaat bij de dag.
0: Samen met Raccoon, hè? Dat wel. De plaat bij de dag houdt ons ook echt bij de dag. Billy, die wilde deze plaat wel eens even aanvragen. Vanwege, ja, de hitte en vanwege ook het voetbal natuurlijk. Want we krijgen een geweldige wedstrijd vannacht. Dus ik weet niet of je op gaat blijven. Maar het wordt wel spektakel, sowieso. Iedereen heeft daar wel zin in. En Willy dacht van, ik heb daar een hele een mooie plaat bij de dag. Ja, het is vandaag Nationale Mollendag. En die WK-kraker vannacht tussen Nederland en Marokko wordt echt dynamiet. Nou, waar kom je dan uit? Mud is modder. Dynamite, die wedstrijd. Heb je hem al? Ja, ja, Willy wel. Vannacht. Dat was er vroeg uit, zie ik, dat mailtje. Mud en Dynamite op deze Nationale Modderdag.

Een Dynamite, het plaat bij de dag, aangevraagd door Willy. Want die ziet de Nationale Modderdag en Nederland-Marokko samen. En dan kom je hieruit. Ja, ik vind hem leuk gevonden. Heb jij een plaat bij de dag, dan weet je het, hè. Laat even weten welke plaat het is en waarom. Via de app of via de mail. Onze appnummer is 06-22-22-1342. En mailen kan altijd via rob@gld.nl. Shawn Mendes nu. En Camila Cabello. Señorita.

First Aid Kit, My Silver Lining. 3:30 geworden hier op Radio Gelderland. Kijk even naar de temperatuur in onze provincie. Ja, de echte hit is wel voorbij, maar het blijft wel warm, hè. Ook nu al, in Apeldoorn is het 20,3 graden. En in Heumen 21,7. Ook even het nieuws meepikken op gld.nl. Kun je de hele dag lezen. En daarin kun je anderen lezen dat Bram en René aan een avontuur beginnen met een auto, een oude Chrysler Grand Voyager uit 1999. Ze kochten hem voor 6 kratten bier. En eind augustus moeten ze helemaal met die truck naar Moldavië gaan rijden. Ze doen mee aan de Garbage Run. Dat is eigenlijk een race met hele oude auto's. Ze gaan voor Nijmegen 024 en hebben er enorm veel zin in. Ja, het is gewoon zo'n uitdaging die je misschien eens in je leven aangaat en dan daarmee toch de pers haalt. En in ieder geval mooie verhalen hebt voor je nageslacht. Hè. En ja, ook over de hitte, want de nachten koelen wel af, maar de hittegolf is eigenlijk nog niet ten einde. Hè. Nee, komt verlichting, maar we blijven wel boven de 25 graden. En ook vannacht blijft het zeer aangenaam, rond de 15 graden. Dus dan kun je met een dun jasje gewoon lekker voetbal kijken, ook buiten. Het gaat op heel veel plekken gebeuren, dat buiten kijken. En heb jij trouwens tips of ben je zo iemand die een scherm buiten zet? Laat maar even weten. Via de app gaat dat het snelst. 06 22 22 13 42 voor jouw nieuwstips en voetbaltips. Hier is America.

allerbelangrijkste, dat is de roos, zegt Gilbert Bécaud. Om 9:55 hier op de maandagmorgen. Maandagmorgen, waarop we met z'n allen weer een beetje lucht hebben en halen ook. Na hele warme week. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, hè? Ja, vandaag gewoon 25 plus. En de rest van de week gaan we zo meteen ook horen. Van onze weermensen. Maar je Spandau Ballet. Only when you leave.

0: Ballet, hier op Radio Gelderland is het 14 minuten voor 10. En voor ons de tijd om contact te gaan maken met onze weermensen. Alfred Snoep, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het voelt heel erg cool en fris en open aan. Maar het wordt vandaag wel gewoon 25 plus, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. We zitten nu op zo'n 21 graden op de meeste plaatsen in Gelderland. En geleidelijk aan begint de bewolking nu ook boven de Achterhoek weg te schuiven, dunner te worden. Zodat ook daar inmiddels de zon al wat vaker doorbreekt. En dat zal de komende 1 à 2 uur allemaal heel snel verbeteren. Veel zonneschijn en ja, dat heeft natuurlijk invloed op de temperatuur. Die zal alleen maar verder oplopen en bereikt vanmiddag toch weer zomerse waarde van zo'n 25 tot 27 graden. Daarbij dus vanmiddag wel naast zonneschijn ook een paar stapelwolken, maar het blijft droog. Staat een windje uit westelijke richting, windkracht 3 over het algemeen. Nou, die zal ervoor zorgen dat het allemaal nog wat aangenamer aanvoelt. Dus al met al gewoon een mooie zomerdag. Niet meer zo warm als wat we hebben gehad.
0: Nee, maar de hittegolf duurt dus gewoon verder.
1: Ja. Ja, vandaag kunnen we er nog gewoon netjes bij optellen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik even de tel kwijt ben hoeveel dagen we inmiddels al 15, met die
2: 16,
1: ja, zoiets. Ja. Dus het mag een hittegolf heten, zullen we maar zeggen. Maar er komt wel een einde aan. Misschien morgen al en anders wel woensdag of donderdag. Want we zien dat de komende dagen de temperaturen nog een klein beetje omlaag gaan. 'S middags komen we dan zo op 24 graden uit in de loop van de week. Dus dat is helemaal niet onaardig. 'S nachts een graad of 13 à 14, mooie slaaptemperaturen. Morgen een toename van de bewolking in de middag, laat ik het zo zeggen. Dus geleidelijk aan gaat de zon wel vaker schuil, maar het blijft droog. Woensdagmiddag een plaatselijke bui. En donderdag kan er in de middag weer op wat meer plaatsen eventjes een beetje regen vallen. Maar grote hoeveelheden verwacht ik deze week niet. Het is overwegend droog met regelmatig zonneschijn. En zoals gezegd, 23, 24 graden. Niet te warm, niet te koud.
0: Nee, lekkere zomer. Dat gaat wel een dag of 10 duren, denk ik.
1: Dat zou zomaar zo kunnen zijn. Ik zie dat het Amerikaanse weermodel in de loop van volgend weekend weer wat hogere temperaturen verwacht. Het Europese weermodel doet het weer niet. Dus voorlopig ga ik nog van die 3,24 uit.
0: Gewoon Europees denken.
1: Juist, juist.
0: Dank u wel.
1: Oké.

Instant Karma van John Lennon hier op Radio Gelderland. 9:55. Ja, het is nog een tijdje hoor, voor we gaan voetballen. 12 plus 5, 17 uur. Maar ga jij kijken vannacht? Of zeg je van, die laat ik even allemaal voorbij gaan. Ik hoor het wel. Wil zegt, ik laat Nederland wel kloppen. Ik hoor het om 5 uur 's ochtends wel. Mooie wedstrijd vanavond op WK Voetbal Nederland-Marokko. Ga jij kijken? En hoe en met wie? App en mail.

Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
8: Betting Racing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
12: Jan, dankjewel. De verkeersinformatie dan een melding op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer, 20 minuten is de vertraging.
13: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
14: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
15: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
16: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
17: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
23: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
24: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
23: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
24: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
25: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

Zo, dat was lekker van Trini Lopez en de Lemon Tree. 12 minuten over 10 geworden. Ja. Yeah. Om 3 uur vannacht spelen we in de 16e finales. Want er zijn nog 32 ploegen over op het WK voetbal. Tegen Marokko om een plaats bij de laatste 16 dus. En dat is een mooie wedstrijd, want er is een grote Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Hoewel er ook mensen zijn, ja, dat wordt dynamiet, dat gaat ontploffen. Waar gewoon de mensen naar elkaar kijken en zeggen wel, we gaan juichen voor Nederland, we gaan juichen voor Marokko. Kortom, een lekker spannende wedstrijd wordt het. Ga jij kijken, want het is wel 3 uur 's nachts. Dat is een hele moeilijke tijd. Iets later dan kon je vroeg opstaan, iets eerder dan kon je blijven doortrekken. En nu is het echt, ja, 3 uur, echt de hondentijd. Ga jij kijken dus naar Nederland-Marokko. En hoe doe je dat? Met z'n allen, lekker alleen? Laat maar weten. 0800-345-0345. Of gezellig met de hele straat. Het blijft warm genoeg, hè? Rond de 15, 16 graden. Dan hoef je niet eens een jasje aan, hoor. Er is nog genoeg warmte in de lucht. Nederland-Marokko. Vandaag, vannacht eigenlijk. Morgen heel vroeg. Ja, zo kun je het allemaal noemen. Om 3 uur. Vannacht. Ga je kijken. 0800-345-0345 als je even wilt bellen en vertellen. Maar je kunt natuurlijk ook even mailen. rob@gld.nl of even naar de app 06-22-22-1342. Ga je kijken naar Nederland-Marokko. De 16e finale van het WK voetbal.

0: I knew and I knew you van Taylor Swift. Ja, ze maakt lekkere muziek, hè? Gewoon stiekem gaat het gewoon lekker daar naartoe. En zo hoe je het weet, eerst gewoon weer 17 over 10. Dan gaan we het hebben over 12 plus 5. 17 uur later, dan zijn we het voetballen al 17 minuten. Misschien staan we al op een 3-0 voor. Ik weet het niet, hè? Ik ga niet kijken, hoor, zegt Hans. Ik hou niet van voetbal. Ik hoor het wel als ik 's morgens opsta, voor ik naar mijn werk ga, wat de uitslag is. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Er zijn er genoeg die niet van voetbal houden. Ook Wil niet. Die zegt, ik zie het allemaal wel als ik opsta. Johnny zegt, ja, 100% gaan we kijken. Dat willen we niet missen. Achteraf kijken of horen vind ik niet leuk. Live. Beter genieten. Heerlijk. Groeten Chantal uit Doesburg. Peter zegt, ja, ik denk dat ik vroeg opsta en dan ergens in de tweede helft erin komt. Het zal om een uur of 4 zijn, 4:15. Met drinkpauze is misschien wel 4:30. Dus dan zie ik net de finale. Christa, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob.
0: Kijken?
1: Tuurlijk gaan we kijken. Ja, we blijven wel wakker.
0: Jij blijft wakker, dus je staat niet op?
1: Nee, ik sta niet op. Ik ga altijd na 12 naar bed. Dus die paar uurtjes, die hou ik ook nog wel wakker. En mijn zwager die komt met zijn vrouw.
0: Ja.
1: En die zet een tentje in de tuin. En dan die komen op de fiets uit Apeldoorn. En dan gaan we gezellig met z'n vieren lekker kijken. En dan, daarna ruimen ze het tentje weer op en fietsen ze weer verder.
0: Oh, die zetten echt de tuin bij jullie in de tuin op? De tent
1: ik zet het tentje bij ons op in de tuin, ja. We hebben wel ruimte genoeg eigenlijk voor hun. Ze hebben maar een klein tentje. Ze zijn op de fiets, hè.
0: Ah.
1: En die gaan altijd op fietsvakantie met een tentje. Ik moet er niet aan denken, maar goed, vinden ze leuk. Dus dat moeten ze vooral doen. En dan komen ze naar ons en dan gaan we lekker in de tuin zitten. Dus ik hoop dat we een lekkere nacht krijgen.
0: Juist, en nu wel, hè?
1: Dat een tv'tje buiten zetten. Ja. En dan een leuk feestje vieren, want dat gaan ze natuurlijk winnen.
0: Ja, jij bent zeker ervan?
1: Ja, nu wel. Ik moet zeggen, in het begin was ik helemaal niet zo mee bezig. Iedereen was zo negatief. Ik denk, ach, ik hang geen vlaggetjes op.
0: Ja, nee.
1: Maar een half uur voor de eerste wedstrijd begon het toch te kriebelen. Ik zei, Harry, kom op, stop maar eventjes de vlaggetjes ophangen.
0: Ja.
1: Dus
0: het
1: we
0: groeit
1: zijn
0: wel,
1: er weer volop bij. Allemaal in het oranje.
0: Ja, ik denk
1: dus het komt helemaal goed.
0: Ja, dus voorspellen.
1: We gaan winnen.
0: Dik of net?
1: Nou, ik denk 2-1 om het een beetje spannend te houden.
0: 2-1 om het spannend te houden. Maar dat doe je voor ons. Je denkt eigenlijk 4-0.
1: Ja. Rob. Goedendag de lezer op. Ja, je kent mond al natuurlijk.
0: Chris, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Hey,
0: mooie wedstrijd. John die zegt, nou, ik ga wel kijken, maar ik heb het er niet op. Marokko staat hoger op de FIFA-ranglijst, hè? Weten we dat? Ja, dat klopt, John. Ja, dat vergeet iedereen wel eens. Iedereen denkt, ah, Marokko.

Oh, dat is wel een pittig land, maar we staan toch diverse plekken hoog op die ranglijst. Marokko staat op dit moment op de FIFA-ranglijst 7e en wij 8e. Dus ja, dat zou toch wel wat kunnen betekenen misschien, die lijst. Hoewel, met de FIFA weet je nooit hoe dat allemaal tot stand komt. Het staat er ineens. En, ja, een heel aparte organisatie, de FIFA. 0800-345-0345, ga je kijken. Vanavond, vannacht, eigenlijk morgen vroeg. Hele mooie wedstrijd, Nederland-Marokko eigenlijk. Chris, ik ga niet kijken. Opblijven tot 3 uur duurt hem te lang. Mm-hmm. En als het dan ook nog eens verlenging en strafschoppen wordt, dan is de nacht om. Ja, en vroeg slapen is geen optie, want dan kan ik de slaap niet meer vatten. Ja, onze aanval is redelijk goed, maar onze verdediging is echt gatenkaas hoor. Met andere woorden, ik denk niet dat ze gaan winnen, zegt Chris. Nee, ik heb er ook een hard hoofd in, Chris, ergens. Ik vind het echt 50-50. Ik vind het stom spel, zegt Ingrid. Achter een bal aanronden, daar word je toch moe van. Ga lekker slapen, ga ik doen. Ik zie het de volgende dag wel. Ik ga zeker kijken, zegt André. Eerst om 7 uur, dan slapen en dan opstaan om 3 uur. Dan ga ik weer slapen tot 7 uur. Nou, hij heeft een gebroken nacht. André, maar ja, het is net als met je kind de eerste keer. Je hebt het er allemaal voor over, hè? Toch. Ik zie de uitslag wel, hoor, zegt Peter. Morgenochtend, klaar, af. En Frank zegt, jazeker, vanuit Frankrijk. Ook in Frankrijk ga ik kijken. Eerst even pitten. En dan natuurlijk samen met mevrouw Jean. En dan maar hopen dat het goed afloopt. Ja. Ja, door de spannende tijden. Heb jij nog een mening over Nederland-Marokko? Ga je kijken? Dan app of mail even. Het is, nog een dikke 16 uur. Dan zijn we alweer bijna 22 minuten bezig.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

Bella Costa. Het is eventjes voor half elf geworden. We hebben het over Nederland-Marokko vandaag. Want vannacht de wedstrijd, de 1/16e finales van het WK voetbal zijn begonnen. En een daarvan is Nederland-Marokko. Ga je kijken? En met wie? Ja. En hoe ziet die wedstrijd? Frank zegt, ik ga het zien, maar ik sta mezelf ook toe om gewoon in slaap te vallen. Want dit wordt een hele saaie wedstrijd waarschijnlijk, waarin de controle zo groot is dat het heel lang 0-0 is, denk ik. En dat dan in de verlenging Marokko wint, ben ik bang. Want wij onderschatten toch Marokko. Ja. Ja, dat zegt Hans ook een beetje. Ik denk dat de ploeg die met het meeste hard voetbalt, gaat winnen. En bij Marokko, daar kun je van alles van zeggen. Maar de inzet en het hart wat op het veld ligt is vele malen groter dan bij Nederland, heb ik het gevoel. Dus ik ben er bang voor dat dit de laatste is van Oranje. Ria zegt, natuurlijk ga ik kijken en natuurlijk gaan we winnen. Ik kan om 4 uur aan de bed, want dan staat het al 3-0 en dan gaat niks meer aan veranderen. Sandra zegt, ik hou niet van dit soort sport. Want wat is er nog sportief aan? Het is gewoon 1 miljoenenbal. Het is puur en alleen geld. Ik hoor het wel. Als de Marokkanen gaan toeteren. Ja, als toch Turks toeteren? Marokkanen toeteren toch niet zoveel? Nee, ik vind, ja, je moet wel, hè? Kijken wat er gebeurt allemaal op dat veld. Leen die zegt, hou het lekker gezellig. Ik heb kennissen die werken bij de politie en die staan wel op scherp voor deze wedstrijd. Dat is toch ook gek, dat voetbal dat ook altijd weer in de mens naar boven brengt. Hou het lekker gezellig, dan is het toch een prachtig evenement wat daar aan de overkant aan het gebeuren is. Ik had er ook wel een beetje twijfels bij, maar ik vind het nou toch wel mooi wat er op ons afkomt. Nou, 3 uur hè, vannacht. Nederland-Marokko. Is er Roger Glover een guest? Everybody.

0: Nightingale and right back where we started from.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, ook op deze sportieve dag. Spelletje voor bij de koffie. 3 prijzen te winnen met 3 vragen die apparatenkennis. Een tikkie testen. De eerste vraag kun je op je gemak opzoeken. Dus dat is gewoon het testen van jouw vaardigheid bij Google en Wikipedia. Of andere zoekmachines. We spelen vandaag natuurlijk met een beetje in het achterhoofd die wedstrijd vannacht Nederland-Marokko. Ken uw vijand. Wat is de hoofdstad van Marokko eigenlijk? Ja? Simpele vraag. Goed te zoeken. Of misschien heb je hem gewoon al in het hoofd zitten. Was de hoofdstad van Marokko? Als je het denkt te weten, dan ga je de komende 2 platen appen of mailen met het goede antwoord dan. rob@gld.nl, dat is de mail. En de app 06-22-22-1342. De hoofdstad van Marokko.

0: zijn er toch een hoop mooie platen gemaakt, hè, over alcohol. Rory Block ook. Love and Whiskey. Het is weer die voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, tijd om het spel voor bij de koffie te gaan spelen. 3 prijzen te winnen. En de eerste, ja, die is ongeveer wel een zekerheidje. Want daar krijg je gewoon lekkere tijd voor om op te zoeken. Vragen hebben we toch een beetje met in het achterhoofd die fantastische wedstrijd vannacht. Nederland-Marokko. Eerste vraag. Ken je Vijand? Wat is eigenlijk de hoofdstad van Marokko? Annie, wat is dat?
2: Rabat.
0: Ja, is dat parate kennis of heb je moeten zoeken?
2: Nee, dat is parate kennis.
0: Ja? Wel eens geweest?
2: Nee, dat niet. Maar er is nog wel een wens van me.
0: Ja? Wat hoop je dan daar te vinden?
2: Nou, eigenlijk gewoon de natuur, denk ik dat heel erg mooi is. En gewoon in hun cultuur zou ik wel willen snuiven. Is.
0: Ja. Want ja, je kent het. Ja, we hebben natuurlijk allemaal wel Marokkaanse kennis en weet ik veel wat. We zien genoeg Marokko hier in Nederland. Jij zou daar ook wel eens willen snuiven.
2: Ja, ik zou dat wel eens willen kijken hoe of dat daar is.
0: En waarom? Is dat nieuwsgierigheid gewoon? Of
2: ja, proeven? Dat is gewoon nieuwsgierigheid.
0: Juist. Nou, vanavond wel die wedstrijd. Wat denk jij trouwens dat het wordt?
2: Nou, geen idee. Ik vind het gewoon heel erg moeilijk om dat in te schatten. Ik hoor zo net op de radio dat Marokko het hart op het veld heeft liggen.
0: Ja.
2: Dat de Nederlanders eigenlijk wat strenger zijn. Wat gemener zijn misschien. Mm-hmm. En ik heb geen idee. Ik heb helemaal geen verstand van voetballen. Morgen vroeg kijk ik wel eventjes op mijn telefoon.
0: Oh, je blijft niet op.
2: Nee.
0: Jij mal. Ja, voetbal gaat bij mijn nachtrust niet kosten. Dat zijn er een hoop trouwens, hoor, die gewoon lekker gaan slapen. En die horen de toeters wel, 's ochtends. En dan even kijken welke kleur je toeters hebben. Rood met een ster of oranje vooral. We gaan even naar oranje. We hebben ook een traditie met van die liedjes die erbij horen. Jan de Cler was een van de vertolkers van een van de allereerste supportersliedjes voor het Nederlands elftal. Welk liedje zong hij altijd?
2: Zit het leeuw in je hempje staan of zoiets?
0: Nou, vind ik eigenlijk wel goed. Want dat is Huppeland Hup, hè? Ja.
2: Oh, Huppeland Hup, ja.
0: Ja, en wat hij deed, dat was knap hoor eigenlijk. Hij zong altijd na iedere wedstrijd en soms zelfs in de rust een samenvatting van de rust of van de wedstrijd. Meteen daarna. Dus wij hebben nu gewoon dat we 6,5 uur moeten praten op 7 zenders. Dat deed Jan de Cler in 3,5 minuut. Kijk, dan kon je weer door, hè, met je dag.
2: Ja.
0: Derde vraag, die brengt ons in Gelderland. Welke Gelderse plaats heeft percentueel de grootste Marokkaanse gemeenschap?
2: Oeh, dat weet ik niet.
0: Arnhem is qua aantallen het grootste. Maar er is een plek in Gelderland waar is percentueel ongeveer 7% van Marokkaanse afkomst.
2: Ik heb geen idee.
0: Doe een gok.
2: Nou, dan moet ik eventjes goed nadenken. Arnhem, wat hebben we nog meer voor grote plaatsen in Nederland of in onze provincie? Apeldoorn.
0: Nee.
2: Dus dat niet.
0: Culemborg is percentueel de plek in Gelderland. Met de meeste Marokkaanse heritage. Ik kan aan jou nog één vraag stellen. Gaan wij Hup Holland Hup draaien?
2: Ja.
0: Ja? Ja, als jij zegt nee, dan nee. Ja. Hè?
2: Ja. Ja.
0: Daar is hij dan. Een van de allereerste. Jan de Cler zong het. Hanny, een hele mooie maandag. Hey. Lucht er al.

10 a penny. Wat zitten jullie er mooi bij, Gerard. Echt oranje, oranje, tot en met. Je bent er nu al klaar voor. Nog even wachten, zou ik zeggen. Hier is Queen, tot aan 11. Yeah.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Wenters Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks uit fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wenters Tegels en Vloeren.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jan, dankjewel.
11: Verkeersinformatie, dan één melding. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud.
12: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: De koffie.

The Best of My Love and The Emotions. 12 over 11 hier op Radio Gelderland. Dat verontrustend nieuws wel hoor. Over die afslankmiddelen die echt heel populair zijn. Maar dat daar dus een soort zelfvergiftiging doorkomt. En twee keer zoveel al als vorig jaar. Ja, dan krijg je te veel van een werkzame stof binnen. En dat gebeurt, zeggen de experts hier in dit bericht, omdat mensen het zelf op het internet bestellen, maar niet begeleid worden door artsen. Ja. Blijft link om zelf te dokteren. Dus wat dat betreft beter maar meenemen naar je arts dan.

Bruno Mars, Risk It All. Daarvan Willie DeVille en Hey Joe. Even in de Latijnse sfeer met z'n allen. Ja, daar komt de wedstrijd vandaan in Nederland-Marokko. Ja, over de tijd echt moeilijk. Slaap, expert, die buitenloken over elkaar heen. Wat nou te doen? Doorhalen? Ja, is eigenlijk moeilijk. Want ja, dan wordt het 5-6 uur voor je weer in slaap gaat. En als je moet werken, dan heb je dus een korte nachtrust. En vooruit slapen, ja, dat is heel moeilijk. Dat moet je echt met wat hulpmiddelen gaan doen. Of pillen of meditatie. Dan zou je gewoon vroeg kunnen opstaan om 2:30 en dan de dag doortrekken. Maar het advies is toch wel, stel je kijkt de wedstrijd, dat je na de wedstrijd een paar uur of één cyclus, zo 2,5 uur, slaapt en dan de dag probeert door te trekken. En dan een power nap doet overdag. Dat is een kort slaapje. Maximaal 25 minuten, 1/2 uur, anders ga je te diep in slaap. Maar dan heb je net weer genoeg energie. Tot de volgende rust. Eerst Coldplay.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Lagrange, la folie, de gekte, de waanzin die in iedereen zit, vindt zij. Het heeft er een hele grote hit op geleverd in Frankrijk, maar ook ver en ver daarbuiten. 11:40. We kijken eens even wat de temperatuur doet in de provincie. Want we zijn van de hittegolf af, tenminste, morgen. Vandaag gaat hij nog doorduren, hoor. Want Elburg zegt al 22,9 graden. En Spijk bij Zevenaar 23,9 graden. En dat betekent dus, dat we nog steeds met z'n allen goed in de hitte zitten. 12 dagen duurt hij in de beeld, de hittegolf. Maar er zijn regionale hittegolven die al veel langer duren. En wat we nu hebben is dat het echte zware warme weer naar Oost-Europa trekt. Dus heb je vakantie een dagje naar Oost-Puilen te gaan. Duitsland, Oost-Duitsland, Tsjechië. Dan houd rekening mee dat daar nu de 40 graden worden gemeten. Nog even het verkeer erbij pakken. Dan zien we toch ook wel dat er weer een aantal files zijn. A12, Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer, 20 minuten vertraging door de politiecontrole. Andersom op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven, 9 kilometer langzaam rijden stilstaan. Een kwartier langer onderweg. En de A15, Gorkum richting Nijmegen tussen Ochten en Andelst. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto is de oorzaak. Rechte rijstrook is dicht.

George Ezra met een van zijn laatste platen. Want het is alweer een jaar of 4 geleden sinds hij een nieuw werk heeft uitgebracht. Ja, hij is gewoon een beetje teruggetrokken gaan leven. Hij had een acute aanval van hoogtevrees. Daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad. En toen zag hij het licht en dacht van, ik ga eerst een beetje lekker voor mezelf zorgen. En lekker in mijn vel komen nog. De muziek die gaat later weer komen, als die al komt. Nou ja, we hebben mooie platen van hem. Dus die draaien ook geregeld. Ja. Chicago. Hij heeft ook een enorm boekwerk aan geweldig lekkere muziek. Nou, dit is er één van. Feeling stronger every day.

0: Halde Munnik, Thomas Akda, Maan. Gezellig samen, als ik je weer zie. Nou, als ik je weer hoor, kun je wel zeggen.
1: Ja.
0: René, ja, je hebt Frankrijk overleefd.
1: Ik heb Frankrijk overleefd. Zeker. Ja, het was hartstikke lekker.
0: Ja, 36?
1: Nee, 42.
0: Oh. Vind het lekker.
1: Maar je weet wat ze altijd zeggen, hè? Dat voelt daar toch anders dan in Nederland.
0: Ja, kogere lucht. Hè?
1: Ja,
0: het is een Tsjechië nu, daar zitten we nu met 40,9.
1: Ja, daar zal het ook ongetwijfeld anders voelen.
0: Ja, anders, dat is Tsjechisch.
1: Ja. Maar ik ben er weer, ik heb er weer zin in. Ja. Ik ga lekker een zomer tot 3 maken. Met allerlei mooie zaken in het vooruit. Ik werd vanochtend wakker en toen dacht ik, oh ja, de Vierdaagse komt er ook weer aan. Leuk, nog een paar weken. Heel erg tof.
0: Juist.
1: Ja.
0: En het voetbal natuurlijk.
1: Ja. jij ging kijken, toch, vannacht?
0: Ik probeer het. Maar ik denk,
1: ja, ga je doen?
0: Ik denk, ik red gewoon.
1: Nee?
0: Dus dat, waarschijnlijk zet ik de werker om 4 uur. Ik tweede helft meepak.
1: Okay. Ja, dat is wel een goeie. En dan morgenochtend om 8 uur ben je weer fris en fruitig hier.
0: Fris en fruitig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik las trouwens, dat is wel leuk. Ik ga je straks nog meer over vertellen, hoor. Dat er 2 tandartsen zijn uit Arnhem die de gebitjes hebben verzorgd van de spelers.
0: Oh.
1: Dat doen ze al sinds jaar en dag. Ik had het ook wel eens eerder gehoord, maar nu las ik het ook weer. Dus zeg maar, de glimlach van Virgil van Dijk is mede dankzij 2 Arnhemse
0: tanden. Witte tanden.
1: Nou.
0: Ja, dat is zo'n voetbalsmile.
1: Ja, precies.
0: Denkt,
1: En dan maar hopen dat er iets te smilen valt.
0: Dat bedoel ik.
1: Anders zie je die tanden helemaal niet.
0: Nee. Nou, we hebben op vele bezoek André Hazes nog. Want die moest van heel veel mensen. En als je blijft op, dan succes. En als je vroeg wakker wordt,

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zeggen dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Files heb ik te melden. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een file tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer, een kwartier oponthoud. Aan de A15 richting Nijmegen file tussen Ochten en Andels, 9 minuten. Richting Nijmegen tussen Elst en Bemmel op die A15 staat een kapotte vrachtauto. 19 minuten extra reistijd daar. En richting Gorkum op de A15 tussen Meter en afrit Leerdam, 11 minuten.
11: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis.
7: Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Met Irene ten Voorde.

Na, na, na, na, zingen ze van The Shoes. Goedemiddag. Ik ben weer terug van weg geweest. 3 weken Frankrijk achter de rug en het was fantastisch. We hadden een huis, daar zaten wij dan. En we hadden bedacht om er een soort duiventil van te maken. En zo liep het ook. Er kwamen vrienden, er kwam familie, zus met de kids, zijn eigen kinderen. Het vloog in en uit. En dat was echt een heel goed idee. Het was heet in Nederland en ook verschrikkelijk heet in Frankrijk. We tikten er de 42 graden aan. En dan hang je naar adem, happend in de schaduw. Niks Franse dorpjes, leuke marktjes, wandelingen. Gewoon veel te warm. Nou hadden mijn jongens vakantiebingo gemaakt. Een bingo met van die typische uitspraken die Nederlanders doen als ze op vakantie zijn. Zoals, wat kost een biertje hier? Nou zeg, dat is in Nederland wel goedkoper. We moeten voor de drukte weg. Ik vertrouw dat kraanwater toch niet helemaal. Kijk, Hollanders. Nou ja, je snapt hem wel. Mijn jongens riepen heel hard bingo toen wij zeiden, die temperatuur is wel hoog, maar toch is het beter te doen dan in Nederland. Daar is het veel benauwder. Ja, bingo, dat is zo'n typische Nederlandse opmerking op vakantie. Maar mag ik daar toch wel iets over zeggen nog? Het klopt namelijk wel. Heet in Frankrijk is anders heet dan in Nederland. Welkom bij Tot 3. Tot 3.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne Freek en halverwege. Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben er een klein beetje uitgewezen uit het Gelders nieuws. Dus ik ben heel blij dat Rob er is om te vertellen wat er allemaal gebeurt in onze provincie.
2: Nou, hou je vast, Irene. Gemeenten die leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarige jongeren. Vorig jaar gebeurde dat 8 keer meer dan 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Die dwangsommen die gaan dan bijvoorbeeld naar jongeren die drugs dealden of een mes bij zich hadden of verboden vuurwerk afstaken. En als ze het nog een keer doen, dan moeten ze een fix geldbedrag betalen. Het kan oplopen tot zo'n €7500 per overtreding. Gemeenten zeggen dat ze dat doen omdat andere maatregelen niet werken, maar of een dwangsom dan wel werkt, ja, dat is niet onderzocht. Experts die maken zich zorgen, het zou jongeren alleen maar verder in de problemen brengen en daarom meer kwaad dan goed doen. De brandweer in Tiel die had het afgelopen nacht druk met afvalbranden. De eerste melding kwam rond 00:30 binnen. Er waren behangrollen aangestoken aan de Waardenburglaan. Kort na die eerste brand werd er opnieuw alarm geslagen voor een brand aan het Jaagpad. En daarna werden er containerbranden gemeld aan de Renoylaan aan de Nieuwe Tielseweg. En rond 16:00 was het opnieuw raak aan het Jaagpad. Wie er achter die branden zit is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. En ondanks de hoge temperatuur werd er dit weekend volop gefeest in Toldijk. Want het was tijd voor de 50ste editie van Heuken in Toldijk. Begon in de jaren 70 in een kleine feesttent. Het is uitgegroeid tot een volgens de organisatie legendarisch evenement met een megatent. De basis die bleef hetzelfde. Een gemoedelijk muzikaal weekend met een stoer randje. En dat hoor je ook van de bezoekers.
3: Mooiste muziek die er is.
4: Iedereen wordt gerespecteerd. Gewoon lekker jezelf zijn, gek doen.
3: Inaardigheid. Hier geen gezeik. Niet alsof je in de stad bent of zo. Hier is gewoon iedereen kan met iedereen.
4: Tram. Deur donderen. Ja, deur donderen.
1: Het was gezellig.
2: Ja, mooi feestje, wel warm. Ze hadden extra ventilatoren in die tent gezet en ook gratis watertappunten. Het was daarmee, nou ja.

Eind jaren 90, Britse band, Amerikaanse zangeres. Dat was het recept voor Eternal met B.B. Winans. I Wanna Be The Only One. Zometeen meer over de Belvedere op de Lochemse Berg. Al een halve eeuw staat hij er gewoon maar te staan, want je kunt er al die tijd niet op. Maar binnenkort kan dat met een klein beetje geluk weer wel. Er is wel één probleem. In die halve eeuw zijn de bomen om de Belvedere heel hard gegroeid. Zo hard dat het uitzicht er niet meer is. Nou ja, waar heb je dan een uitkijktoren voor, zou je denken? Hebben ze daar iets voor bedacht? Je hoort het zo meteen.

0: Muziek uit het mooie Zeeland. Raccoon and Laugh About It. Bovenop de Lochemse berg staat uitkijktoren Belvedere. Die staat daar eigenlijk maar gewoon een beetje te staan. Want al een halve eeuw kun je er niet meer op. Nou zijn er in het verleden al allerlei ideeën geweest om de toren weer open te krijgen. En nu zijn we er toch echt dichtbij. Koos van Swieten is voorzitter van de stichting Behoud Belvedere. Goedemiddag, Koos.
1: Goedemiddag, iedereen.
0: Eigenlijk is, heb ik begrepen, zo ongeveer alles rond qua vergunningen en verbouwplannen. Maar nu het geld nog. En daar hebben jullie iets leuks voor bedacht.
1: Ja, precies. Even kort. 2 jaar geleden hebben we de stichting opgericht. Wat je zei, de toren is al 50 jaar dicht. Maar het is een gemeentelijk monument, cultureel erfgoed. En we willen de toren te behouden. Er zijn weinig van dit soort torens behouden gebleven. Stenen uitkijktorens uit eind 19e eeuw. Daar kan ik zo iets meer over vertellen. Maar afgelopen 2 jaar hebben we hard gewerkt. We hebben allerlei vergunningen gekregen. Omgevingsvergunning, maar ook was nog wel een dingetje om een vergunning te krijgen voor de ontheffing flora en fauna vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Maar we hebben goede afspraken met een aannemer die klaar staat al om de restauratie uit te voeren. Ja. We hebben goed contact met allerlei betrokken organisaties. En nu zijn we hard bezig om, het gaat een boel geld kosten, om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.
0: Ja, en daar kunnen wij als liefhebber, als bezoeker, als mensen die zeggen dat vind ik ook belangrijk, ook aan meedoen. Want we kunnen een traptree kopen.
1: Ja, precies. We hebben als een van de acties, het is belangrijk dat we het breed draagvlak hebben, maar ook dat bedrijven en bevolking laten zien dat ze de toren een warm hart toedragen om hem weer open te stellen. En we hebben nu een actie bedacht van doe mee, koop een tree. Ja, er zijn 86 treden als je naar boven gaat. Nou, je kunt 1 tree adopteren of kopen. Dan krijg je een mooi koperen plaatje op die tree, gesponsord door dit bedrijf of die persoon.
0: Irene ten Voorde, ja.
1: En dat is voor een luttele bedrag van €200 heb je een mooie tree in de toren.
0: Ja, ben je vereeuwigd. Ik heb even zitten, uit mijn hoofd had ik dat moeten doen van tevoren. 86 keer 200. En dat levert dan op, dat weet jij vast.
1: Ja, dat is iets van €17.000.
0: Oké. Okay. Ja. Een druppel op een gloeiende plaat, neem ik aan.
1: Maar wel... dat is wel belangrijk hoor, om ook richting sponsoren aan te geven dat het leeft onder de bevolking en bij bedrijven.
0: Ja.
1: En daarmee is het ook een hefboom om met name richting gemeente aan te geven dat uiteindelijk ook de gemeente nog een bijdrage kan leveren. Want dat hebben we wel nodig. We zijn een heel eind met de fondsen. We krijgen de helft. Het gaat zo'n kleine €500.000 kosten. Dat is een boel geld. Maar ongeveer de helft wordt betaald door een provinciale subsidie. Dus dat is nagenoeg rond. We hebben aanvragen lopen bij het cultuurfonds.
0: Ja.
1: We hebben een actie richting bedrijven gestart. Maar dan hebben we toch nog een gat in de begroting. Ja. En we hebben gesprekken gevoerd met de gemeente. En die overweegt dan als wij echt ons stinkende best hebben gedaan om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Om dan het resterende bedrag.
0: Ja, kortom, wij kunnen er ook aan meedoen. Kortom, het geld moet nog bij elkaar geschraapt, maar dan gaat het toch echt gebeuren. Ben je ooit op die toren geweest eigenlijk?
1: Sorry?
0: Ben je ooit op die toren geweest?
1: Ja. Dus je kunt naar boven, nog steeds. Maar dus nu de trap is slecht. Vandaar ook dat die gesloten is een tijd geleden. Je kunt nog wel naar boven, maar er is nu een leeflijn gemaakt in de toren. Dus je kunt verzekerd naar boven. Dus ook de aannemer moest natuurlijk de opname maken voor wat er allemaal moest gebeuren. Ja. Maar ook studenten van de HAN die ons hebben geadviseerd over de belevingsfunctie, die wou natuurlijk ook naar boven. Maar soms dat we toch naar boven kunnen ook om de vleermuizen te monitoren. Dat kan,
0: precies.
1: Maar dan moet je wel gezekerd met een tuintje.
0: Ja, en straks kan het gewoon via hopelijk dan gesponsorde trap treden.
1: Precies.
0: Nou is het zo dat in die halve eeuw de bomen natuurlijk flink gegroeid zijn. Ik begrijp dat je eigenlijk helemaal geen bal meer ziet als je boven op die toren staat.
1: Nou, je ziet toch wel wat hoor. Dus wat dat betreft blijft natuurlijk de Lochemse Berg een mooi natuurgebied. Maar daar, we kunnen de toren niet verhogen om boven de bomen uit te kijken. Maar wat we hebben bedacht om toch op andere manier een belevingsfunctie te creëren. Hè. Dus het is niet alleen van belang om de toren te restaureren als cultureel erfgoed gemeentelijk monument. Maar we willen ook, we zien de toren als middel om allerlei verhalen te vertellen. Er zijn allerlei mooie verhalen te vertellen over de opkomst van het toerisme. De Blochem had de tweede VVV in Nederland. De prijsstad naar Blochem en omstreken die de toren gebouwd heeft. Maar ook de Lochemse Berg. Je kunt ook iets vertellen over de toren heeft dienst gedaan als luchtwachtpost in de Koude Oorlog. Dat vrijwilligers naar Russische vliegtuigen zaten te kijken. Er zijn allerlei prachtige verhalen te vertellen. Dus wij zien die toren daarvoor als middel.
0: Ja.
1: En dat gaan we doen met verschillende manieren. Eén is dat we schermen gaan maken met zeg maar touchscreens. Die boven de toren en beneden. Met zeg maar allemaal opnames. We hebben een mooie drone-opname gemaakt boven de toren.
0: Zodat je toch nog kunt over de bomen heen kunt kijken, zeg maar, naar de omgeving.
1: Heen kunt kijken en dan kun je ook zeg maar inzoomen op bepaalde hotspots. De kerk in Lochem of zeg maar de Borculo of Almen. Het andere is dat we Benny Joling is onze ambassadeur, daar zijn we heel blij mee. Benny Joling heeft iets met Lochem, dus die heeft zijn naam aan ons initiatief gebonden. Die gaat een voice-over inspreken. Als je naar boven gaat, dan gaat hij het verhaal over de luchtwacht.
0: Dan ga je met Benny naar boven.
1: Dus, en het andere is, en dat is wel heel grappig, is dat we een app gaan ontwikkelen met, dat noemen we Expeditie Belvedere, analoog aan Expeditie Robinson, dat je een soort speurtocht kan maken met allerlei opdrachten als je richting toren loopt. Dus dat zijn manieren om toch die belevingsfunctie en dat verhalen vertellen om dat op zo'n manier in te vullen.
0: Ja, nou Koos, mooie plannen allemaal. Er moeten nog treden worden verkocht. Waar kunnen wij terecht als we een tree willen sponsoren?
1: Kijk even op de website, maar je kunt er even een mailtje sturen. Op de website staat ons zeg maar ons banknummer. Daar kun je dan zeg maar €200 doneren. Ja. En dan hebben we ook je naam en e-mailadres. En dan gaan we dat verder oppakken met een mooi plaatje. Het tweede is ook, je kunt dat doen via een Molly-account. Dus kun je vriend worden van de Belvedere.
0: Ja,
1: dan kun je
0: precies.
1: Dan ook €200 invullen.
0: Noem nog even de naam van de
1: een mailtje naar info@belvederelochem.nl.
0: Ja, Belvedere Lochem, dat is inderdaad het webadres waar je terecht kunt voor al die informatie. Ja. Nou, wij gaan erbij zijn, Koos, als die open gaat. Veel succes nog.
1: Ja, als het goed is dan volgend jaar, dan eind in de loop van het jaar dat die klaar is en dat we hem weer open kunnen stellen voor het publiek.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel voor je uitleg.
1: Oké.

0: op Radio Gelderland. Groovin' the Young Rascals dus. Alfred van Weerplaza, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, man, over niks wordt zoveel gepraat. In Nederland, maar ook in het buitenland heb ik ondervonden de afgelopen weken. Dan over het weer. Het is echt een dankbaar onderwerp. En jij gaat een duit in het zakje doen over vanmiddag en de komende dagen.
1: Ja, nou ja, het is misschien vanmiddag niet echt direct het gespreksonderwerp. Alhoewel, misschien dat velen er mee zullen beginnen door te zeggen, het is een keer een beetje aangenaam buiten.
0: Ja.
1: Want het was de afgelopen dagen wel echt heel erg warm. Met natuurlijk bijna record hoge temperaturen in Nederland. In Duitsland en Polen is het wel gelukt. Tsjechië, Denemarken. Nou, bij ons net niet het all-time record gehaald. Maar we zaten er niet ver vanaf. En ja, wat dat betreft zijn we vandaag echt in rustiger vaarwater terecht. Bijna record hoge temperaturen in Nederland. In Duitsland en Polen is het wel gelukt. Tsjechië, Denemarken. Nou, bij ons net niet het all-time record gehaald. Maar we zaten er niet ver vanaf. En ja, wat dat betreft zijn we vandaag echt in rustiger vaarwater terechtgekomen. We zitten nu bijna op 25 graden. Daarmee is er dan dus nog niet een einde gekomen aan de hittegolf. Ik denk dat dat morgen gaat gebeuren als we net op 24 graden uitkomen. Dan zitten we dus onder die zomerse 25 graden grens. Maar ja, het weerbeeld nodigt wel uit op dit moment om lekker naar buiten te gaan. Er zijn stapelwolken ontstaan, met name boven de Veluwe zijn er best wel veel aanwezig. Er is wat sluierbewolking, maar dat mag de pret niet drukken. Het komt ook niet tot een bui. En er staat niet al te veel wind uit een noordwestelijke richting. Dus ideaal zomerweer, denk ik.
0: Ja, ja, dat mag je zeggen, qua temperatuur zeker. Ik maak me wel een beetje zorgen over het groen.
1: Ja, nou ja, gelukkig is er natuurlijk de laatste tijd wel wat regen gevallen. Ook afgelopen weekend hebben die hoosbuien her en der wel aardig wat regenwater opgeleverd. Maar niet overal. Er zijn ook plekken waar er eigenlijk weinig is gevallen. Volgens mij is de droogte nu redelijk onder controle. Maar goed, dan moet het natuurlijk wel ook de komende weken nog regelmatig gaan regenen. En voor deze week staat er niet heel veel op het programma. Woensdag in de middag een enkele lokale bui. En donderdag kan er ook eventjes een beetje regen. Maar per saldo zal het

0: deze week meer neerslag die er is gevallen verdampen dan dat er nieuwe neerslag bijkomt. Want regelmatig breekt de zon door. 'Smiddags 23, 24 graden. Ja, dan kunnen we over heerlijk zomerweer spreken. Maar af en toe een bui, dat mag er dan ook wel bij horen. Het valt iets te weinig, denk ik, voor de agrarische sector, denk ik.
1: Ja, dat denk ik inderdaad ook. Maar goed, de temperaturen zijn er heel redelijk. Hoe ziet dat er op de langere termijn uit?
0: Ja, nou, als ik nu kijk naar de echt langere termijn modellen, dan zie je af en toe nog eens een keer wat opleving zo vanaf aankomend weekend gebeuren. Maar dat wordt nog niet echt heel erg ondersteund. Dus ik ga er voorlopig van uit dat we een beetje doorkabbelen zoals het nu gaat. Met 's middags af en toe eens een keer die zomerse 25 graden, laten we zeggen, vanaf aankomend weekend. Maar vaak zitten we er net iets onder. Dat is iets boven de norm voor begin juli overigens. Dus Hollands zomerweer, zo zou ik het omschrijven.
1: Ja, dankjewel Alfred.

Die Die, het nummer van het WK voetbal. Ze tekent er weer voor Shakira en Burna Boy. Zometeen vaste gast Pascal. Hij vertelt Nederland en vandaag Gelderland over arbeidsrecht. En vandaag is er een leuke vraag, want stel, je zit in de ziektewet, bouw je dan vakantiedagen op?

0: vaste landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, van alles wat, Jan, dank je wel. Kijk ik nog even naar de weg op de A12. Duitse grens richting Arnhem staat 9 kilometer file. Dat is Voorduiven, 14 minuten op onthoud. De A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord, 5 minuten nog eens. En op de A15 richting Gorkum staat file tussen Meteren en de afrit Leerdam. 13 minuten extra reistijd daar.
8: slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek. Gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
16: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Marbles and Only One Woman in Top 3 op Radio Gelderland. Pascal Besselink is arbeidsrechtdeskundige. Hij is regelmatig te gast hier. Want er is nogal wat te vertellen over dat arbeidsrecht. Vandaag gaat het over vakantiedagen opbouwen. En de vraag of je dat ook doet als je in de ziektewet zit. Er zijn rechters aan te pas gekomen, maar of het nou allemaal heel duidelijk is, ja, dat is nog maar de vraag. In ieder geval een vraag die ik aan Pascal ga stellen. Je hoort het zo. Dit is Ryan Paris. De zomer klinkt door je radio.

0: De zusjes Kleeman, Lois Lane en die vieren hun 40-jarig jubileum. En die dachten, weet je wat, we maken er gewoon nog eentje. En dat is deze geworden, Takes a Million. Ze kunnen het nog, de dames. Zo eens per maand duiken we hier in de wereld van het arbeidsrecht met vragen over wat mag en wat moet als werkgever en als werknemer. En vandaag gaat het over vakantie en vakantiedagen die je opbouwt. Stel, je zit in de ziektewet. Hoe zit het dan eigenlijk met de opbouw van vakantiedagen? Pascal Besselink is arbeidsrechtdeskundige. Heel regelmatig schrijft hij blogs en artikelen en vertelt hij over zijn werk op radio en televisie. Dag Pascal, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, maar eens meteen met die hamvraag beginnen. Als je ziek bent, bouw je dan vakantiedagen op?
1: Jazeker, en ook best wel lang. Wat denk ik best veel luisteraars weten, maar misschien ook wel niet, is dat we in Nederland een systeem hebben waarbij een werknemer die ziek wordt maar liefst gedurende maximaal 2 jaar recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte. Dat is echt heel erg lang. Geen land in Europa waar dat zo lang is. 2 jaar lang recht op loon tijdens ziekte. Maar ook die 2 jaar bouw je dus ook volledig vakantiedagen op. Dus net zoals de niet-zieke collega blijf je gewoon opbouwen. Dus dat betekent dat je in 2 jaar tijd, laten we even uitgaan van een gemiddelde van 25 dagen, dus in totaal 50 vakantiedagen opbouwt. Dus dat is best veel.
0: Ja, het is eigenlijk best een gek idee, hè? Want je zit dan thuis in de ziektewet en daarna kom je terug op het werk, of misschien wel niet op het werk, en dan heb je die 50 dagen nog staan.
1: Ja, en dat is ook best wel vaak een probleem. Want inderdaad, wat jij zegt, van dan komt zo iemand terug en dan moet er weer hervat worden, gereïntegreerd worden. En dan zit je met zo'n stuw meer aan vakantiedagen die zo'n werknemer dan vaak ook wel weer wil opnemen. En dan is hij vaak ook weer een poos uit de running. Nou, je kunt daar wel afspraken over maken. Je mag ook een deel uitbetalen, ook niet alles, maar een deel mag je uitbetalen. Maar ja, je merkt wel dat de vakantiedagen opbouw tijdens ziekte voor heel veel werkgevers echt wel een probleem is en ook best wel soms een flinke financiële kostenpost.
0: Wat dat er gaat, is het, je zei het al, eigenlijk heel goed geregeld voor werknemers. Nou heb ik begrepen dat vorig jaar een rechter in Arnhem een uitspraak heeft gedaan die mogelijk een ander licht op dit onderwerp laat zien. Hoe zit dat?
1: Ja, het is zo dat, ik zei net al, van in het systeem zoals we dat in Nederland kennen, bestaat er recht op loon tijdens ziekte gedurende 2 jaar en dus ook op vakantiedagen opbouw voor 2 jaar. Vorig jaar heeft de kantonrechter in Arnhem geoordeeld, ja, dat het na die 2 jaar zelfs niet eens ophoudt. Dus dat ook na 2 jaar.

0: jaar er nog steeds opbouw van vakantiedagen plaatsvindt op het moment dat die werknemer nog in dienst is. Nou ja, dat was echt wel een steen in de vijver. En er waren ook best wel wat kritische noten naar aanleiding van die uitspraak. Maar die rechter heeft het wel op zich goed gemotiveerd, want die verwees daarvoor naar Europese rechtspraak. Nou, het is allemaal heel technisch, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar het punt was wel, ja, opeens hing boven de markt, ja, dat werknemers zelfs nog langer dan die 2 jaar recht hebben op loon tijdens ziekte. Dus ja, dat leverde best wel veel consternatie op. En dat heeft overigens zelfs geleid tot kamervragen. Dus dit is echt een onderwerp wat op dit moment de gemoederen flink bezighoudt.
1: Ja, nou kan ik me voorstellen dat rechters zeggen, oké, die uitspraak is er geweest, daar houden wij ons aan. Of zijn er ook rechters die daar toch anders tegenaan kijken?
0: Ja, dat is het geval, want over dit onderwerp waren natuurlijk werknemers die dachten van ja, dat is wel mooi, ik ben ook al langer dan 2 jaar ziek, de arbeidsovereenkomst bestaat nog steeds en ja, ik wil die aanspraak ook wel hebben en zijn met vergelijkbare zaken naar verschillende andere rechters gegaan. In Groningen speelde een zaak, in Dordrecht speelde een zaak, in Rotterdam. Nou ja, er waren heel veel verschillende zaken daarover en toen kwam het, ja, een heel groot deel van die rechters die oordeelde uiteindelijk dat het toch wat anders ligt en dat de situatie van een zieke werknemer toch net wat anders is dan van een niet-zieke werknemer. En die oordeelde juist in lijnrecht tegenover die Arnhemse kantonrechten dat die opbouw van vakantiedagen wel degelijk na 2 jaar stopt. Nou ja, dus onduidelijkheid en onzekerheid troef. En wat gebeurde er toen? Toen was er een kantonrechter in Rotterdam, en dat is eigenlijk wel heel fijn dat dat is gebeurd. Die deed het volgende. Die zei van ja, ik kan over dit onderwerp zelf ook alweer een uitspraak doen, maar ja, dan is het er één in de reeks en dan weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn. Die heeft het volgende gedaan, en dat heet met een ingewikkeld woord een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld. Dus wat doe je dan als rechter? Dan ga je eigenlijk meteen met een juridisch vraagstuk naar onze hoogste nationale rechter, dat is de Hoge Raad, met de vraag van ja, hoe zit dit eigenlijk? Ja. Dus met andere woorden, de Hoge Raad die zal hier nu uiteindelijk een knoop over moeten doorhakken. En daar zullen uiteindelijk andere rechters, maar ook de praktijk, het mee moeten gaan doen. Ja, maar daar moeten we dus nu op wachten.
1: Ja, precies. Hoe lang gaat dat duren dan?
0: Ja, dat duurt soms wel een jaar tot anderhalf jaar. Dus en die vragen die zijn gesteld een aantal maanden geleden. Dus ja, we moeten er wel rekening mee houden dat op z'n vroegst, ergens begin volgend jaar of misschien al wel iets later, ja, de Hoge Raad met het antwoord komt. Maar het fijne is wel dat die duidelijkheid er gaat komen. Tegelijkertijd blijft tot dat moment er wel onzekerheid. Want er zijn werknemers die zullen misschien denken, ja, ik haak toch aan bij de lijn van de kantonrechter in Arnhem. En ja, ik wil nog steeds die dagen ook boven die 2 jaar. Dus er blijft wel onzekerheid.
1: Ja, wat adviseer je mensen tot het moment dat de Hoge Raad heeft beslist? En dat duurt dus nog wel even.
0: Ja, nou ja, werkgevers adviseer ik van ja, goed, je kunt normaal gesproken na 2 jaar ziekte en wanneer iemand niet meer in staat is om de werkzaamheden te hervatten, kun je een arbeidsovereenkomst beëindigen. Nou ja, je hebt er nu eigenlijk nog meer belang bij om dat ook te doen. Niet alleen om daarmee een einde te brengen aan de arbeidsovereenkomst, maar ook het risico te voorkomen dat die vakantiedagenopbouw ook na 2 jaar nog plaatsvindt. Ja, en als werknemer, ja goed, als jij in zo'n situatie zit, ja, zolang de Hoge Raad nog niet heeft beslist, zou je kunnen aanhaken bij wat de kantonrechter in Arnhem heeft gedaan. Aan de andere kant, veel rechters, op het moment dat je nu een zaak aan de rechter zou voorleggen, die zullen nu pas op de plaats maken en zeggen laten we even wachten wat de Hoge Raad gaat doen.
1: Ja, precies. Goh, de wondere wereld van het arbeidsrecht en het klein beetje inzicht dat jij ons elke keer geeft. Pascal, dank je wel voor dit moment en wij spreken jou na de zomer.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Peter Gabriel en Salisbury Hill op Radio Gelderland in tot drie uur. Rob had het er vanochtend al uitgebreid over met de luisteraars. Ga je vannacht kijken naar het Nederlands elftal? Nou, ik zou zelf wel willen, maar ik ga het toch overslaan. Want morgen, ja, dan moet ik gewoon weer vroeg op en aan het werk. Wel leuk her en der te lezen over hoe mensen en bedrijven het oplossen. Er zijn, zo las ik, ontbijtjes georganiseerd door vriendenclubs die dan de telefoon uitzetten, de uitslag dan dus niet weten en samen morgenochtend gaan ontbijten om dan met elkaar de wedstrijd te bekijken. Er is zelfs een bedrijf dat vannacht de kantine open doet. Werknemers kunnen gaan kijken, daarna samen ontbijten. Om 17:30 dan aan het werk gaan. En dan mogen ze om 1:00 naar huis. Ja, ik vond het wel een grappig verhaal. Als je gaat kijken, let dan even op de tanden van de spelers van het Nederlands elftal. Die gave gebitjes zijn er mede dankzij twee tandartsen uit Arnhem. Die verzorgen voor grote toernooien de gebitten van de mannen. Daarvoor hadden ze een tijdelijke praktijk kort voor het WK op het terrein van de KNVB in Zeist. Die twee tandartsen hebben daar alle tanden en kiezen van de spelers gecontroleerd, gezorgd dat het er allemaal optimaal bij staat. En op de vraag welk gebit ze nou het mooist vinden, zeggen ze dat van Virgil van Dijk. Die heeft de mooiste glimlach. Nou maar hopen dat die lach ook te zien gaat zijn. Ze winnen dus.

0: Bailando, Enrique Iglesias en Sean Paul. Lekker zomers. Ik neem je even mee naar buiten vandaag voor een wandeling in het Arnhemse Sonsbeekpark. Ik weet niet of je dat park kent, maar het is echt een pareltje met water, bomen, weides, heuvels en dalen. En zoals wel vaker moet je dan constateren, ja, het buitenland is natuurlijk prachtig, maar schoonheid ligt ook gewoon aan onze Gelderse voeten. Ik tref in het park een meneer uit Amsterdam en ik vraag hem, hoe gaat de komende zomer er eigenlijk uitzien?
1: De komende zomer? Ja, die gaat er heel mooi uitzien. Wij gaan lekker 6 weken naar Zweden. En daarvoor een beetje. Ik ben net terug uit Frankrijk. Dus ik ben het eerste jaar van mijn niet werkzame leven.
0: Dus u neemt het ervan?
1: Ik neem het ervan, ja. Ik heb in Wageningen hier gestudeerd. En net met een goede vriend ben ik hier bezig golven in Brummen. En ik ga zo meteen naar Wageningen. En ik wil de Park Sonsbeek nog eens een keer zien. Dus ik ga het deze zomer eens een keer goed van nemen.
0: Dat is leuk, want u loopt hier rond in het park, maar u was hier nog niet eerder.
1: Nee, nog. Ik ken dit, dus ik kijk hier nu voor het eerst. Ik dacht dat dit Sonsbeek was, het is geen klein stukje. Dus ik ben helemaal verrast dat dit er helemaal achter zit. Echt, helemaal, dat je zo denkt, zo zie je maar weer. Af en toe moet je gewoon er stilstaan en ergens opletten. En dan zie je veel meer dan dat je denkt dat er is in de wereld.
0: En het grappige is, daarvoor hoef je niet per se heel ver van huis.
1: Daarvoor hoef je niet naar Zuid-Frankrijk. Je hoeft niet naar... Het is gewoon in Nederland, het is net zo mooi als hier. En zeker met dit weer is het fantastisch.
0: Ja. U heeft nu de tijd om dat allemaal te ontdekken.
1: Om dat te ontdekken. En dan ga ik weer door naar Wageningen. En dan heb ik een mooie zomerse dag. Dus zo is mijn zomer eruit. Ja.
0: Het klinkt gevuld met allerlei moois. En voor u was er geen zwart gat?
1: Nee, totaal niet. Het enige is, en daar heb ik het ook met mijn vriend, want die is 2 jaar ouder, die is nu 65. Die heeft ook besloten om niet meer te gaan werken. Maar we hadden alle twee, jammer, onze vrouwen die werken dan nog. Dus wij voelen ons wel een beetje bezwaard dat wij dan dit allemaal doen en de vrouw die nog moeten werken. Dus ja, dat is het enige.
0: Maar wat zeg je dan thuis?
1: Nou, dan zeg ik dit. Maar het is natuurlijk moeilijk om elke dag dit te doen. Dus ik moet ook af en toe moeten we dingen samen doen. En af en toe moet ik ook wat in het huis doen.
0: Wat voor wereld gaat er voor u open?
1: De derde levensfase. Dus je hebt je eerste fase. Dat is een beetje totdat je... Dus neem je studentenleven neem je mee. En dan je tweede levensfase. Dat is je werkzame leven. En dat is je derde levensfase. En als je daar dan gezond aan kan beginnen... Dan kan je daar ook nog 20 jaar van genieten.
0: Je ziet er heel happy uit.
1: Ja, maar dat ben ik ook. Ja.
0: Maar goed, de komende zomer naar Zweden. Ja. Wat ga je daar halen?
1: Daar gaan we rust halen. Zweden is, zoals je de rust hier vindt, heb je in Zweden, maar dan bijna in het hele land. En dat is, en in Nederland is natuurlijk is het druk. Zuid-Frankrijk is mooi, maar alleen in deze periode. Want daarna is het te heet en te druk. En daar heerst gewoon rust. Dus dat halen we daar.
0: Maar ik zou zeggen, ja, je werkt niet meer, dus de rust heb je ook niet meer nodig.
1: Nee, op een andere manier. Op een andere manier, ja. Vergis je niet, Nederland is natuurlijk een druk land. En we wonen vlakbij Amsterdam en daar is het nog net even wat drukker dan hier. Ik zei ook tegen mijn vriend, want die is van Amersfoort hier naartoe verhuisd. Ik zei, ja, ik begrijp wel waarom je dit hebt gedaan. Het is hier toch wel. Ja, het is hier veel mooier en zeker. En zo'n stad als Arnhem is... Ja, in de mooie, rustige omgeving is het wel een mooie stad. En dit is toch ook gewoon een stad. Ja.
0: Wij Gelderlanders weten dat al lang.
1: Jullie weten dat al lang. Ja, nee, ik wist het ook wel. Maar nu weet ik het weer. Dus wat dat betreft ziet mijn zomer er weer heel goed uit.

Hall & Oates and I Can Go For That. Nog een uurtje tot drie te gaan. Zometeen in het o zo praktische stukje radio in tot drie een leuke vraag waar we een antwoord op proberen te vinden. Met jouw hulp, als het even kan. Het toetsenbord van je computer of laptop wordt in de loop van de tijd vies. Om niet te zeggen goor. Pluizen, kruimels, stof en op de toetsen allerlei vettigheid. Hoe krijg je dat nou een beetje simpel schoon? Gaan we ons het komende uur over buigen. En tips zijn als altijd van harte welkom. Dit zijn Motors en Airport.

0: Spot 3 op Radio Gelderland.
1: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens. Jouw vertrouwde adres in Terborg.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Jan. Het is best druk op de weg. Ik noem maar even wat files. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen afrit Beek en Duiven 7 minuten. Op de A15 richting Gorkum tussen knooppunt Deil en Arkel 12 minuten. De A50 richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 minuten. En door een kapotte vrachtauto op de A73 richting Maasbracht staat er file tussen Malden en knooppunt Rijkenvoort. Maar liefst 10 kilometer. Je bent een half uur extra reistijd kwijt.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Met Irene ten Voorde.

0: David Grant en Jackie Graham en Could It Be I'm Falling In Love.
1: De klok op rock.
0: Ja, de klok op rock gaat vandaag over een stalker. De stalker van Debbie Harry, van Blondie. De ex-vriend die het niet kon laten om haar te laten gaan. Belde haar voortdurend, dook onverwacht op. Vreselijk lijkt me dat. Voor Blondie de reden om te verhuizen zelfs van New Jersey naar New York. Nou, mooie therapie was het schrijven van One Way or Another, waarin ze grappig genoeg het perspectief van de stalker kiest. I'm gonna find you, zingt ze. I will drive past your home. Ik zoek je op. Een stukje bravoure en een snufje humor, dus daarmee overleef je dit soort vervelende dingen. Blondie en One Way or Another.

Wat moet, dat moet, zingt Simon Keizer. Ik heb dit echt gemist. 3 weken gewoon geen lifehack. Nergens over nagedacht. In de categorie dagelijkse vragen en hun praktische oplossingen doen we elke dag in tot 3. Vandaag eentje die mij aan het hart gaat. Het gaat over het toetsenbord van je computer. Dat wordt na verloop van tijd vies. Om niet te zeggen, gewoon rond

0: geluid goor.
1: Dan moet je eens hier op de redactie komen kijken hoe die
0: het
1: borden eruit zien.
0: Het is verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Ja. Dingetjes ertussen, kruimeltjes. Je moet natuurlijk niet eten boven je toetsenbord, dat snap ik ook wel. Maar er komt ook een soort plak op van je vingers die je er ook niet meer af krijgt.
1: Je ziet dan welke toetsen het meest gebruikt worden. Die zijn dan
0: ook
1: een soort van schoon. En die andere toetsen eromheen, die hebben zo'n laagje.
0: Ja, vreselijk, ja. En dan moet je natuurlijk op een gegeven moment dat toetsenbord schoonmaken. Nou zullen daar ongetwijfeld, denk ik, Rob, allerlei middeltjes voor in de handel zijn. Maar het blijft een gedoe, want je blijft peuteren en die randjes en tussendoor. En dan keer je zo'n toetsenbord een keer om en dan klop je hem uit.
1: Maar dat kan je dus beter niet doen,
0: nee?
1: Heb ik al ontdekt hier.
0: Oh.
1: Gewoon omdat er dan echt, het loopt meestal wat eruit komt.
0: Echt waar? Ja, er valt hier wel van alles uit. Ja, nou goed. Wij willen graag weten wat moeten doen. Wat nou de handigste truc is om je toetsenbord schoon te maken.
1: Een beetje makkelijke manier om dat ding schoon te krijgen.
0: Ja, precies. Ingrid die heeft al gereageerd. Die zegt, ik doe het voor mijn man. Want ik heb zelf geen toetsenbord, geen computer. Mm-hmm. En ik doe dat met een droog kwastje. Niks nat. Dus die wappert eigenlijk zeg maar een beetje tussen de toetsenborden. En dan, of tussen de toetsen en dan wordt het schoon. En Willeke die schreef ook al, ik doe het gewoon, ja waarschijnlijk niet goed zegt ze, maar ik doe het gewoon met een doekje met een beetje water erop. En dan vochtig doekje.
1: Ja.
0: Nou, ja. We gaan het uitzoeken. En als mensen tips hebben voor hoe dat nou echt simpel kan, van die gore toetsenborden afkomen, laat het vooral even weten.

0: helemaal nationaal. Iedere werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Casey en zijn Sunshine Band, Get Down Tonight. De vraag die wij vandaag hebben opgeworpen gaat over het toetsenbord van je computer of van je laptop. Dat wordt ontzettend vies. Om niet te zeggen goor, gewoon echt heel erg vies. En de vraag is een beetje, wat kun je doen op een simpele manier om dat nou eens even lekker makkelijk schoon te maken? Daar ben je ingedoken, Rob.
1: Ja, even over hoe vies zo'n toetsenbord is. Het is al wat ouder nieuws uit 2008. Toen is er onderzoek gedaan door de Universiteit van Arizona. Koppen in de krant waren toen: toetsenbord veel viezer dan wc-bril. En dan is het ook niet een beetje viezer, maar echt heel veel viezer. Ze onderzocht dat op een vierkante centimeter van een toetsenbord gemiddeld 511 bacteriën rondhangen. Op een wc-bril zijn dat er maar 8.
0: Au?
1: Dat is nogal een groot verschil.
0: Echt?
1: De computermuis is ook behoorlijk vies. 260 bacteriën. Nogmaals, wc-bril 8.
0: Ja, dus daar moet je niet te hard over nadenken. Want dan kom je ook, kijk, je eigen viezigheid, dat is nog tot daaraan toe. Maar als je op een toetsenbord zit, zoals wij hier in de studio, ja, waar allemaal meer van die goorlingen hun bacteriën op achterlaten.
1: En handenwasplicht voordat jij een toetsenbord
0: eigenlijk
1: komt,
0: wel, hè?
1: Zou je haast,
0: ja,
1: overwegen. Ja, we hadden al wat binnengekregen van wat moet je nou doen. Ik heb gezocht naar een eenvoudige oplossing. Die hebben we niet gevonden, hè? Ook niet binnengekregen, toch?
0: Nee, want ja, gewoon Ingrid zei van dan doe ik met een kwastje. En iemand, Willeke geloof ik, die zei van ik doe het met een lapje toch. Maar ja, met een beetje vochtig lapje met water.
1: Ja, het komt toch neer op het ouderwetse handwerken. Ja. Eerste tip is dan uitschakelen en loskoppelen. Niet met zo'n gekoppeld toetsenbord. Want als er iets misgaat, er komt vocht in. Ja, dan krijg je kortsluiting, ellende. Wil je allemaal niet. Daarna het uitschudden, wat jij al net begon te doen.
0: Ja, ik ga het nog een keer laten horen. Is gewoon dit. En er kwam er straks al een heleboel uit. En nu nog steeds.
1: Ja, een bergje afval. Dat heb ik ook een keer een paar minuten zitten kloppen hier. En de berg werd steeds groter. Maar goed, dat moet dus gebeuren om de losse kruimels en stof eruit te halen. En dan wat ze overal aanbevelen is perslucht. Maar ja, ik heb niet zo'n busje perslucht in huis. Het is gewoon een soort spuitbus, hè, waar dan de lucht uitkomt. En dan moet je tussen al die toetsen gaan spuiten om al het stof en vuil eruit te spuiten. Of inderdaad, wat we al hoorden, een zachte kwast of een tandenborstel in gebruik om even die naden allemaal het grove vel eruit.
0: Ik neem aan een droog kwastje en een droge tandenborstel.
1: Ja, daar gaan we vanuit. Dan komen we wel bij het vocht. Toch een microvezeldoekje bijvoorbeeld licht vochtig maken met een beetje water. Dus niet nat, hè. Dat is belangrijk. Er moet geen vocht inkomen. Vochtig en dan rustig eroverheen vegen. Niet hard, want voor je het weet kun je de letters niet meer lezen. Als je de letters eraf hebt gepoetst, dan wordt het lastig tikken.
0: Mensen
1: die niet blind kunnen typen. Ja. En voor hardnekkig vel, dan wordt nog aanbevolen een wattenstaafje met wat ontsmettingsalcohol. Ontsmettingsdoekje zou natuurlijk ook kunnen, maar nogmaals, ja, let erop dat het niet te vochtig is. Kwam ik nog twee interessante tips nodig. Sommige toetsenborden, daar kun je de knoppen van afhalen. Vooral van die oude toetsenborden die je van vroeger kent. Die kun je gewoon met water en zeep in een bak wassen. Goed laten drogen en dan weer terugplaatsen. Tip daarbij is, maak van tevoren even een foto. Zodat je weet waar al die toetsen zaten. Dan heb je toch wel een probleem. En er was nog een tip van de slimmerik, een beetje in de categorie flauw. Maar zorg dat je een zwart toetsenbord hebt. Dan zie je minder snel dat die vies is. Witte toetsenborden zijn natuurlijk besmettelijker.
0: Ja, nou, ik vind het toch best zinnig allemaal.
1: Ja, gewoon flink aan de slag. Daar komt het toch op neer.
0: Ja, en het ouderwetse handwerk. Het is niet anders.

Doobie Brothers en What a Fool Believes. Nog even wat nagekomen berichtjes van Ineke en Marta. De vraag van wat doe je nou met een vies toetsenbord? Hoe maak je dat nou een beetje handig schoon? Nou, Ineke zegt geheel terecht natuurlijk. Begin nou eens met niet te eten of te drinken boven je toetsenbord. Helemaal waar. En Marta gebruikte brillendoekjes voor het scherm van de computer en voor de mobiel. En ze zegt, ja, zo'n persluchtapparaatje, dat heb je misschien niet in huis, maar je hebt misschien wel een haardroger. Die kun je gewoon aanzetten, dan op koude lucht even op je toetsenbord richten. En blazen maar. Dankjewel voor alle reacties. Zometeen 3 voor 3. Het gaat vandaag over snoepen, over heerlijke zoetigheid.

0: De nieuwste van Ilse de Lange, Something Good.
1: 3 voor 3.
0: Ja, en dan de laatste 3 platen voordat het 3 uur is. Ze hebben altijd een themaatje hier en dat vliegt werkelijk alle kanten uit. Vandaag heb ik weer een leuke, vooral voor zoete kauwen, want de link tussen de platen is meer zoet. Meer zoete hapjes, daar gaat het over. Van chocoladecake naar gesuikerde watermeloenen. En ik begin met snoep, met candy. I Want Candy van Bow Wow Wow. Is oorspronkelijk uit 1965 van de Strange Loves. En Bow Wow Wow maakte er in 1982 een new wave hit van, met een mooie mix van punk, pop en Afrikaanse ritmes. Zangeres Annabella was pas 15

0: sugar. Over dat heerlijke gevoel van die eerste tijd van een verliefdheid gaat Harry Styles in Watermelon Sugar. En nummer 2 was dat van onze lekkere, mierzoete lekkernijen vanmiddag in 3 voor 3. Marcel, hi, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, vakantiegangster.
0: Ik ben helemaal geland, hoor.
1: Lekker.
0: Helemaal thuis. Wat ga jij doen straks tussen 3 en 6?
1: Ik denk voor jou wel een beetje jeugdsentiment om te beginnen om 15:45. Doris D. en andere stukken. Dan denk je aan...
0: Ja, doe maar.
1: Doe maar natuurlijk. Ja, we gaan een van de liedjes van dat album draaien. Verder ook nog een spelletje dat we spelen. Het Memory-spel om 3:50 is dat met alleen maar vrouwen. Ik zag jou zitten. Ik denk dat het wordt alleen maar vrouwen.
0: Zeker,
1: je bent ook weer terug op je plekje, dus helemaal mooi. Ja. En nog veel meer, dus straks na 3.
0: Nou, ik wens je veel plezier in ieder geval. Ik heb er nog eentje dan in de categorie lekkernij. Chocoladecake, chocolatecake van Crowded House. Gaat over taart, maar steekt ook de draak met overdaad. Met rijkdom en de consumptiemaatschappij. Luister maar, ik wens je een zoete middag. Tot morgen.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
15: Jan van der Putten, dankjewel. Het is 3:03, dit is Radio Gelderland. Dus even kijken naar het wegdek met de langste files in de grootste provincie. De A2 Utrecht richting Den Bosch, dat is 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Culemborg en Waardenburg. A12 Arnhem naar Oberhausen, 5,5 kilometer door een politiecontrolepost tussen Zevenaar en de Duitse grens. A27 Utrecht naar Gorkum, 10 kilometer stilstaan daar door wegwerkzaamheden tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen. En de A50 Arnhem naar Os, 8,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
16: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
17: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
18: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
19: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
20: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
13: Thuis in Gelderland.

er is een grote kans dat je hem zat mee te neurien, mee te zingen, mee te brullen. Het is ook een erg populair liedje in een karaoke-kroeg, deze plaat. Ze staat net niet op nummer 1 in zo'n lijstje, maar wel hoog. Mensen vinden het prachtig om die plaat mee te zingen. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore van de Walker Brothers. Het is 15:12. Goedemiddag, dit is Radio Gelderland. En tot 6 uur dit programma thuis in Gelderland. Nou, je kan je inderdaad helemaal thuis gaan voelen, want straks spelen we weer het dagelijkse spel, het Memory-spel. Die bestaat helemaal uit vrouwen. Ja, alleen maar vrouwen. En er zit ergens een dubbelaar tussen. Twee dezelfde dames. Ik heb ze een beetje verdekt opgesteld. Rond 3:50 kun je meedoen en dan maak je kans op een prachtig pakket. Ja, een Omroep Gelderland pakket. Nou, werk ik hier al een aardig tijdje. Ja, er zitten echt dingen in dat je denkt, wauw. Nee, serieus. Straks even meedoen, rond 3:50. Hey, en dan vannacht, hè, ga je de wekker zetten? Of zeg je van, nee, ik geloof het allemaal wel. Nederland gaat toch gewoon winnen? Alhoewel, wat? Van Marokko? Ja. Maar ga je die wedstrijd zien? 3:00 vannacht. Van 3 tot 5, misschien met een uitloop. Met de penalties. Dan zit je aan je ontbijt nog naar die wedstrijd te kijken. Ik doe wel een poging om daarna te gaan kijken. De vorige keer ben ik ook gewoon in slaap gevallen bij Tunesië. Dan geen wekker zetten, maar je wordt ook niet automatisch wakker om 3:00. Maar bij die wedstrijd hebben echt ontzettend veel tegen Tunesië heel veel mensen gekeken. Iets van ja, meer dan 3 miljoen. Die waren gewoon op. Zaten in de kroeg of gewoon thuis in de pyjama. Morgen dus, of eigenlijk, ja, het duurt niet zo lang meer. Over 12:00, dan zijn we al bezig tegen Marokko. En dan vanmiddag hebben we ook nog een lijstje waar je uit mag kiezen. Dat is de wissellijst. En vandaag gaan we daarvoor terug naar 1982. Toen erg hoog in de album Top 50, zoals het toen nog heette. Doe maar met Doris D. en andere stukken. Nou, een van die andere stukken, dat is deze.

Tijd van Doe Maar 1982 en dat album dus Doe Maar en Doris D. en andere stukken. Nou, wat is in dit geval een lekker stuk, zou je kunnen zeggen, van dat album? Laat het even weten, dan komt die zo direct namens jou, wie weet, namens jou voorbij. Even appen naar 06-22-22-1342. Dus 06-4x2-1342. Deze groep heet Laidback Sunshine Reggae uit Denemarken.

0: Bekend om heel veel, onder andere om zijn blauwe en groene ogen.
1: Ja.
0: David Bowie, Blue Jean. En dan gaan we even de regio in. We gaan naar Tiel. Daar zit ze. Jeannette, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en ik moet even uitleggen. Je zit een beetje in een ziektedippie. Je hebt te maken met een zomergriepje.
2: Ja.
0: Ja. En weet je wie de aanstichter was?
2: Nee.
0: Heb je die nog niet gebeld? Van zeg, volgens mij was jij het, hè? Nee. Hey, maar wat doe je normaal gesproken erbij? Je gewoon lekker aan de slag met je werk?
2: Ik werk in de zorg.
0: In de zorg. En je dacht in dit geval, die zorg, die ga ik thuis zoeken. Je hebt wel wat mensen thuis. Hoe moet je dat even in je uppie gaan gooien?
2: In je uppie.
0: Ah, oké. Ja. Dus, je ligt niet in bed. Het is, dat zomergriepje is niet zo heftig, hè?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Ja. En wanneer denk je weer aan de slag te gaan?
2: Ja, ik denk donderdag. Ja.
0: Oh, donderdag. Nou, dat is het zo, joh. Dat komt helemaal goed. En we gaan een liedje voor je draaien, want daar heb je op gereageerd voor de wissellijst van Doe Maar. 1982. Ik hoor het helemaal niet aan een vrouw te vragen. En toch ga ik het gewoon één keer live op de radio doen. Hoe oud was je toen?

0: Ongeveer.
1: Ongeveer 20.
0: Ongeveer. Ja, kijk, dan, als je dan zegt ongeveer, dan kom ik daar nog een beetje mee weg natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Doris D. en andere stukken stond toen hoog in de albumlijst. En een van de liedjes die je wilt horen is Dit Alles. Alsjeblieft.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: 3:30, goedemiddag. Dit is Thuis in Gelderland. Vanmiddag is er zon met wat stapelwolken. Bij een matige westelijke wind is het 25 tot 27 graden. Vanavond is het aangenaam, nog lange tijd aangenaam weer. En vannacht koelt het af naar 12 tot 14 graden. En dan even kijken naar het nieuws op dit moment. Een peuter is vanochtend rond 11:30 uit een raam gevallen in Apeldoorn en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het kind viel vanaf de tweede etage en belandde in de tuin van de woning. De papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek is failliet verklaard. Het bedrijf vroeg op 24 juni nog uitstel van betaling aan, maar een dag later zette de rechtbank die aanvraag om in een faillissement. Sinds vandaag is er ook een curator aangesteld. Meer nieuws op gld.nl of dat vind je ook in de Omroep Gelderland-app. Dan nog even kijken naar het verkeer. Een lange file op de A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. 9 kilometer stilstaan tussen Culemborg en Waardenburg. A12 Arnhem naar Oberhausen, 6 kilometer. Door een politiecontrolepost tussen Zevenaar en de Duitse grens. A27 Utrecht naar Gorkum. 11 kilometer langsrijdend verkeer door wegwerkzaamheden tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. En de A50 Arnhem naar Den Bosch. En zelfs naar Os. Daar al een file van 9 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
9: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
10: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
15: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
16: Thuis in Gelderland.

0: enthousiast wil krijgen, moet je liedje van Alvaro Soler opzetten. Ja, hij is inmiddels weer terug van een lange, ja, heerlijke vakantie met een hele luxe camper. Afgelopen zaterdag was hij weer terug in Arnhem met zijn programma. Op zaterdag natuurlijk tussen 10 en 12. En dan nu het spelletje. Ja, elke dag in Thuis in Gelderland bij Radio Gelderland spelen we dit Memory-spel. Je krijgt 6 fragmenten te horen. Het zijn in dit geval trouwens alleen maar vrouwen. Ja, we maken er gewoon een vrouwenmiddag van. En 2, die matchen, dat zijn namelijk dezelfde dames. Maar wie zijn het? En sowieso, welke passen dan bij elkaar? Als je het weet, dan gewoon een appje sturen, dat is het handigste. 06-422-1342. Dus 06-22-22-1342. Je krijgt dus 6 fragmenten, 2 daarvan matchen met elkaar. Maar welke zijn dat?
1: 1.

0: 6.
1: Ja, het gevoel spat er vanaf. 6 dames en 2 zijn dezelfde. Welke fragmenten zijn dat voor een prachtig pakket van Radio Gelderland? Even appen naar de studio in Arnhem. 06-4-2-1-3-4-2. Terug naar 76 met Billy Ocean.

0: Berichtje van Julian Peters uit Nijmegen. Hij zegt, wat lekker deze plaat. Pretenders en Back on the Chain Gang. Hij zegt, dit doet me denken aan Frits Spits. Ja, dat hij hem als eerste draaide in de jaren 80 met zijn legendarische programma. Je weet het nog wel, hè, denk ik. Ja.
1: Maandag tot en met zaterdag.
0: Ja, hij was er elke dag en hij bracht dus als een van de eerste dit liedje op de radio van The Pretenders. Hé, hey, het is best wel lastig, die opgave voor ons spelletje. Memory. Het Memory spel voor de 29e van de 6e. Het zijn 6 dames en 2 daarvan zijn gewoon dezelfde. Dus welke 2 fragmenten horen bij elkaar? Kom je eruit? Oké, stuur dan even een berichtje naar de app van Radio Gelderland. Ik laat ze nog even horen. Welke 2 horen bij elkaar?
2: 1.
3: Drum and bass.

0: 6.
1: Even het gevoel pakken, maar welke twee vrouwen waren nou gewoon dezelfde? Een appje sturen naar 06-2222-1342... voor een prachtig zomers verrassingspakket van Radio Gelderland. Appen naar 06-2222-1342. Het is 8 voor 4, Radio Gelderland. Het programma heet Thuis in Gelderland. Dit is Rupert Holmes.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: Jan van der Putten, dankjewel. Even kijken naar het verkeer op dit moment. A1 Amsterdam naar Apeldoorn, 9 kilometer stilstaan. Door bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is daar dicht, tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De autosnelweg A2 Utrecht naar Den Bosch, 20 kilometer, ja zeker, langzaam rijdend verkeer. Door wegwerkzaamheden tussen Utrecht, Papendorp en Knoopend Everdingen. En 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en Zaltbommel. De A15 Nijmegen richting Gorkum, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Del en de afrit Arkel. A27 Utrecht naar Gorkum, 7 kilometer stilstaan tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Everdingen. En de A50 Arnhem naar Os, 11 kilometer langzamerijdend verkeer tussen Knoopend Valburg en Ravenstein.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Thuis in Gelderland.

je hebt eigenlijk niet zo heel veel nodig voor het uitbrengen van een echt heel goed liedje. Gewoon een versleten jeans, een wit t-shirt, een paar gympies. En vooral een hele goed gestemde gitaar. Dit was Bryan Adams. En het einde nader voor het spelletje dat we vanmiddag spelen. Het Memory-spel in Thuis in de Gelderland. Ja, hij was lastig. Eén fragment was goed. Nummer 6, dat riep bijna iedereen wel. Maar die andere, nee, dat was niet goed. Roberta Flack zat er bijvoorbeeld in. Daar ging het niet om. Het ging om Annie Lennox. Ja, dat is het goede antwoord. Met Why solo. En ook voor de Eurythmics, Who's That Girl, zat in de 6 fragmenten. Dan ben je weer helemaal op de hoogte. Nou, inmiddels, Jeanette Kooistra had ik net aan de telefoon. Ze komt uit Arnhem. En ze zegt, joh, leuk dat je belt, maar ik vind dit doodeng. Ik durf gewoon niet in de uitzending. Ik val helemaal van mijn kruk. Ik val ook helemaal stil. Dus alsjeblieft, draai gewoon een lekker liedje naar Jeanette. Alsjeblieft, je krijgt een mooi pakket. Verrassingspakket van Radio Gelderland. En dit liedje van Annie Lennox en Dave Stewart voor de Eurythmics.

0: ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Er zijn van die momenten, en monumenten vooral ook, die blijven lekker. Mr. Blue Sky, The Electric Light Orchestra. Dit is Radio Gelderland, 4:30. Ja, lekker hard juichen. We kunnen het over minder dan 12 uur opnieuw weer gaan doen. Maar zonder dat je je stem helemaal kapot schreeuwt, lukt dat? Nou, dat doe je namelijk niet zomaar. Dat weet ook onze verslaggever, dat is Karel de Jong. Die ging naar een stemcoach, die heette Elke Rouwmaat. En Karel vertelde haar dat hij zo vaak hees is na een voetbalwedstrijd. En Elke snapt dat wel.
1: Ja, ja, nou, daar komt wel heel veel voor natuurlijk.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hoe komt dat?
1: Nou ja, je schreeuwt natuurlijk niet... technisch heel netjes natuurlijk. Hè? Dat doe je vanuit je energie en vanuit je tenen.
2: Maar hoe moet je dan technisch goed schreeuwen? Als Bobby straks scoort, dan zou ik zeggen... Bobby! Ja. Krijg je last.
1: Ja, dat is een lastige. Ja, ik werk natuurlijk wel veel met zangers die luid moeten zingen. En ja. Die moeten het natuurlijk wel lang kunnen volhouden. Dus als je doet Bobby! Ja, dan zet je heel veel druk. En dan ben je vooral heel hard... een geluid aan het maken.
2: Ja, dat moet toch ook?
1: Dat moet inderdaad wel. Maar stel dat je er echt iets mee zou willen doen... of je wil erop letten, dan is het handig om...

0: zowel een beetje luid als een klein beetje draagkrachtig te zijn. Of ja, we noemen dat ook wel eens scherp. Dus dat, dat klinkt zo. Brobby!
1: Brobby!
0: Ja, kijk, dat is al veel beter.
1: Oh ja?
0: Ja, alleen ja, je let er natuurlijk niet echt op, hè, als je uit enthousiasme ineens opspringt.
1: Ik vind het ook een beetje een lastige. Brobby! Ze krijgt dat. Ja. Als Gakpo nou scoort.
0: Ja.
1: Gakpo!
0: Ja, dat gaat beter, hè? Ja, dat ligt aan de klinker die je roept. Als je een open klinker roept, die komt er altijd veel makkelijker uit. Dus als je doet bla bla, dat gaat beter dan blie blie. Want ja, dan is je ruimte anders.
1: Wat mij betreft kan Gakpo dan maar beter scoren.
0: Ja, nou ja, mij maakt niet zo heel veel uit. Of je doet gewoon ja!
1: Ja!
0: Die kan nog beter. En ja, dan past die bij iedere speler natuurlijk.
1: En Summerfield? Even kijken hoe dat gaat. Summerfield!
0: Ja, die kan dus ook wel. Maar dan moet je niet te veel maken. Maar iets meer Summerfield!
1: Echt als een marktkoopman.
0: Ja, een beetje.
1: Summerfield!
0: Dat is hem, inderdaad.
1: Ja. Ah. Nou, die mag ook scoren wat mij betreft. Ja, Van Dijk. Ja. Hoe gaat dat?
0: Van Dijk!
1: Van Dijk!
0: Ja, die gaat ook wel lekker, hè? Als hij maar open is.
1: Ja.
0: Ja, je mond open doen. En je houding is natuurlijk ook belangrijk, hè? Lekker rechtop. De roephouding noemen we dat. Dus je bent rechtop. Je hebt het idee van, yes, we hebben echt gescoord. Je kijkt een klein beetje omhoog. Je doet je mond open en dan doe je Van Dijk!
1: Van Dijk!
0: Ja, nou kijk. Ja. Dan ga je als een speer.
1: Ja, maar die houding, meestal hang ik een beetje onderuit. Met een biertje, is dat ook het probleem? Met bier misschien?
0: Ja, dat kan. De alcohol, dat verdooft natuurlijk een klein beetje. Dus dan ga je misschien nog wel net iets harder dan je normaal gesproken zou doen. En dat zorgt er dan ook weer voor dat je misschien weer ietsje te hard gaat drukken. En dat kan schadelijk zijn.
1: Ja, jeetje, er komt toch een hoop bij kijken.
0: Ja, het is echt niet te geloven eigenlijk, hè?
1: Voetbal is niet makkelijk, maar goed juichen.
0: Nee, goed juichen is echt een sport apart.
2: Ja, het was duidelijk. Dankjewel, Elke Rauwmaert, stemcoach. En onze verslaggever Karel de Jong, die kan even gaan liggen. Ja, enthousiast juichen, schreeuwen. Hoe was dat ook alweer toen Jack van Gelder dat nog deed bij zijn radioverslagen?
3: Daar gaat hij! Hij zit erin! Het is Sneijder! Hij zit erin! Sneijder komt! Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij! En Sneijder scoort!

0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
2: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
6: Het is 4:30. We kijken even naar het weer. Vanmiddag is het zonnig nog altijd. Met wat stapelwolken bij een matige westelijke wind 25 tot 27 graden. Vanavond blijft het aangenaam weer en vannacht koelt het af naar 12 tot 14 graden. Dan even kijken naar het belangrijkste nieuws van dit moment. Met de komst van een zeldzaam zilveren stukje zwaard weten archeologen het zeker. In Toesburg woonden in de middeleeuwen boeren die ook krijgen waren. Boer Beino is daarvan het bewijs. Archeologen zijn bezig met onderzoek in dit gedeelte van Toesburg, omdat daar in de toekomst nieuwe huizen gebouwd gaan worden. Een peuter is vanochtend rond 11:30 uit een raam gevallen in Apeldoorn en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het kind viel vanaf de tweede etage en belandde in de tuin van de woning. Meer nieuws op de site gld.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan even kijken naar de belangrijkste files van dit moment. Dat zijn tegelijkertijd de langste. De A1 Amsterdam naar Apeldoorn, 9 kilometer stilstaan door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht tussen Amersfoort Noord en Barneveld. A2 Utrecht richting Den Bosch, 20 kilometer langzaamrijdend verkeer door wegwerkzaamheden tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen. En 13 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen Culemborg en Zaltbommel op die A2. A15 Nijmegen richting Gorkum, 5,5 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen knooppunt Deil en afrit Arkel. A27 Utrecht richting Gorkum, 7 stilstaand verkeer tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen. En de A50 Arnhem richting Os, 11 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Thuis

0: aan denken kan, is eigenlijk kaum erwarten.
1: En met Peter Volkshaus aan zee, gelijk maar even warm draaien, hè, voor die wedstrijd vanavond. 22:30, Duitsland tegen Paraguay. Daarvoor straks om 19:00, Brazilië tegen, eens even kijken of Rob het weet. Weet je, dat is je hoofd?
2: Nee, geen idee.
1: Japan.
2: Ja, kijk.
1: Hebben we nog als Nederland zelf al tegen moeten voetballen.
2: Mm-hmm.
1: Het werd een gelijkspelletje. En vannacht natuurlijk om 3:00 Nederland-Marokko. Meer aandacht daar zo direct voor met Rob, want Rob heeft meer nieuws.
2: Ja, we beginnen even in Zwitserland. Er is slecht nieuws rond de gletsjers daar. Die hebben hun volledige wintervoorraad sneeuw opgebruikt en beginnen nu zelf te smelten, waardoor ze in rap tempo verdwijnen, meldt RTL Nieuws. Zogenoemde Glacier Loss Day, waarop de sneeuw op is, is dit jaar eerder dan gemiddeld. Normaal gebeurt het ergens begin juli. Alleen in 2022 begonnen de gletsjers nog eerder te smelten. En dan gaat het hard. Het smeltwater van die Zwitserse gletsjers had afgelopen weken elke 6 seconden een Olympisch zwembad kunnen vullen, zegt een deskundige. Daarbij gaat het om verlies van ijs dat in tientallen tot honderden jaren is opgebouwd. Het kabinet was van plan om voor de zomer 500 overbodige regels te schrappen. En dat is niet gelukt. Het aantal is blijven steken op bijna 100, meldt de NOS. Wel is volgens minister Helene Herbert van Economische Zaken bij 300 regels een begin gemaakt om te kijken of ze kunnen worden veranderd.
1: Ja, zo kan ik het ook wel. Ja.
2: Afgelopen jaren was er bij opeenvolgende kabinetten een grote wens om regels te schrappen of te vereenvoudigen. Nou, Herberts voorganger Vincent Karremans deed die belofte om nog voor de zomer van dit jaar dus 500 regels te schrappen of aan te passen. Herbert somt in haar brief een aantal voorbeelden op waarbij het wel gelukt is. Zo hoeven organisaties tot 250 werknemers niet meer het woon-werkverkeer van werknemers bij te houden. En worden minder bedrijven verplicht om hun handelsgegevens door te geven aan het Centraal Bureau Statistiek. Komende nacht, ja, het voetbal dan. Spelen op het WK-voetbal Nederland en Marokko tegen elkaar. Voor veel Marokkaanse Nederlanders wordt het een dilemma wie ze gaan aanmoedigen. Bleek ook in supermarkt De Marokkaan in Amsterdam.
3: Vlaggetjes in de winkel van beide landen, hè?
4: Dat klopt helemaal. Dit zijn eigenlijk de twee landen waar we het hele WK naar kijken. En op het moment dat we dan tegen elkaar moeten spelen, dan is het ja, een best wel moeilijke keuze, zeg maar.
3: Ja, is het een struggle?
4: Ja, als ik echt moet gaan kiezen, dan heb ik ja, natuurlijk liever Marokko. En hoop ik vooral op een mooie, eerlijke wedstrijd.
2: Ja, hopen we allemaal op. Het is al een tijd een hit in Europa, de Coffee Rave. Dat betekent niet tot diep in de nacht uitgaan in een of andere danstent, maar lekker in de ochtend dansen in een koffiebar. Een bakker uit Drunen dacht, dat kunnen wij in Brabant ook. Koffie met croissants en dan dansen maar.
5: S'avonds feesten en de volgende dag een kater, dat wil toch niemand. 's ochtends vroeg, lekker een koffietje, de dag goed beginnen. Dat draait het toch.
6: Ik ben nog lekker fris en fruitig. Ik heb nergens last van.
5: Het is even wennen, maar dat is eigenlijk.
2: Ja, je blijft lekker fris en fruitig. Volgens de bezoekers gaf het een goede kick voor de rest van de dag. Ja,
1: heb je het goed gelezen? Het is een koffiebar, het is geen koffieshop.
2: Het is echt een, ja, dit geval zelfs gewoon een bakkerij.
1: Nou ja, tuurlijk zou ik ook
2: om
1: zeggen.
2: Te dansen.
1: Ja, oké. Okay. Dat was ie.
2: Dat was
1: over een half uur is hierop weer terug, hè.

0: Radio Gelderland, thuis in Gelderland met Shepard. En Let Me Down Easy. Het is 11 minuten voor 5. We gaan eens even naar de weerkamer van Weerplaza. Daar zit Jeroen. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Marcel.
0: Wat een lekkere dag vandaag. Om even helemaal, en dat heb ik van zoveel mensen gehoord, goed bij te komen. En ik heb begrepen, dat blijft toch wel even zo, hè?
1: Ja, nee, het is perfect zomerweer, zou ik willen zeggen nu. Temperatuur tussen 23 en 27 graden. Een paar weken terug hadden we dit heel warm gevonden. Maar nu voelt het gewoon heel comfortabel aan. En inderdaad, dat blijft ook zo. Eerst vanavond nog. Vanavond blijft de temperatuur nog lang boven de 20 graden. De stapelwolken lossen op en komen nacht koelt het af naar 14 graden. En wordt het morgen weer opnieuw 23 tot 26 graden.
0: Dus als we vannacht Nederland tegen Marokko willen kijken buiten, dan zitten we met een gaatje of, nou ja, misschien dan nog 15. Maar waarom
1: ja,
0: is het
1: ongeveer, niet? Ongeveer 16, ja. 15, zoiets.
0: Okay.
1: Nou, na die hittegolf voelt dat misschien zelfs wel een beetje fris aan.
0: Ja, ik heb berichten gelezen dat het na volgende week, dus na het weekend of zo, dat weer een stukje warmer gaat worden. Klopt dat? Zeggen jullie dat ook?
1: Dat zou goed kunnen. Alleen wil ik niet te ver vooruit focussen, nee. Want er zit echt nogal veel onzekerheid in. Wat zeker is dat deze week gewoon heel comfortabel is. Met elke dag 24 of soms nog 25 graden. Woensdag en donderdag soms een bui. Vanaf vrijdag weer echt zonniger. En misschien volgende week inderdaad weer verder oplopende temperaturen richting 30 of eroverheen. Maar dat is ver weg en garantie tot de deur.
0: Ja, nou, dankjewel. Oké, dankjewel Jeroen.
1: Doei doei.

typisch jaren 80 dit, hè? Kadans en de intimiteit onderweg naar huis. Dat geldt in ieder geval voor veel mensen op dit moment. Zo rond 5. Wat is nou echt een lekker liedje dat je dadelijk naar het nieuws zou willen horen? En typische zomerse, of iets met gitaren, of een disco-liedje, of iets heel anders. Laat het even weten, stuur een berichtje, een appje naar 06-22-22-1342. De King is hier.

0: volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Nee, nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
0: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
7: En dankjewel, Annette. Ik zit opeens te bedenken, dat is een oud collega hier bij de Omroep. Annette Schut. Even kijken naar de files. Er zitten een paar lange bij. Als je daar toch vaststaat, wanneer ben je dan thuis? Dat vraag ik me af. De A1 allereerst, dat is Amsterdam naar Apeldoorn. 7 kilometer langzamerijdend verkeer tussen Amersfoort-West en Barneveld. Dan de A2, Amsterdam naar Den Bosch. 29 kilometer stilstaan door wegwerkzaamheden tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. De A2 Utrecht naar Den Bosch, 12 kilometer langzaam rijden tussen Culemborg en Zaltbommel. De A12 Arnhem naar Den Haag, 18 kilometer stilstaan tussen Bunnik en Woerden. A15 Nijmegen richting Gorkum, dat is 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knopendel en afrit Arkel. En de A27 Almere naar Gorkum, 28 kilometer stilstaan door werkzaamheden tussen Utrecht-Noord en Knopend Everdingen.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
12: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Thuis in Gelderland.

0: Het is wel leuk om de allereerste beelden van Madonna nog eens terug te kijken. Weet je waar ze te zien was? Niet als zangeres, maar als danseres. En dan moest ze ook nog helemaal achteraan staan. Daar baalde ze als een stekker van. Het was in 1979. Het liedje ken je waarschijnlijk wel. Born to be Alive van Patrick Hernandez. En dan mocht ze mee dansen. En later werd het natuurlijk het toptalent, zeker in de jaren 80. Dit is uit 86 het liedje, True Blue. En een jaartje later dan zou ze voor de eerste keer naar Nederland komen. Naar de Kuip in Rotterdam. En dan van de jaren 80 terug naar het nieuws van nu met Rob Heinzijk.
1: Goedemiddag. Gemeenten die leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarige jongeren. Vorig jaar gebeurde dat 8 keer meer dan 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Die dwangsommen gaan dan bijvoorbeeld naar jongeren die drugs dealden, een mes bij zich hadden of verboden vuurwerk afstaken. Als ze het nog een keer doen, dan moeten ze een fix geldbedrag betalen. Het kan oplopen tot zo'n €7500 per overtreding. Gemeenten zeggen dat ze het doen omdat andere maatregelen niet werken, maar of een dwangsom dan wel werkt, is niet onderzocht. Experts die maken zich zorgen, zegt verslaggever Just Verwaard.
2: Wat het precies voor de jongeren betekent, weten we niet. We hebben geen jongeren kunnen spreken die hier mee te maken hebben. Maar experts zeggen wel dat het schadelijk kan zijn voor die jongeren. Je hebt zelfs kans dat ze dan nog verder in de criminaliteit terechtkomen. Omdat ze bijvoorbeeld meer gaan dealen, omdat ze hun dwangsom moeten afbetalen. En ook de gezinnen waar ze vanuit komen. Want als een jongere dit niet kan betalen, dan moeten de ouders voor die kosten opdragen. En als dat ouders zijn die toch al weinig geld hebben, dan heeft dat op zo'n heel gezin heeft dat impact.
1: De traumahelikopter is vanmiddag geland in een park in Apeldoorn. Aan de Laurierstraat was een peuter uit het raam gevallen. Vermoedelijk van de tweede etage. Die peuter belandde in de tuin van de woning. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bovenop de Lochemse Berg staat al sinds 1893 een uitkijktoren, de Belvedere. Maar uitkijken kun je er al bijna 50 jaar niet meer, want die toren is dicht. Nu probeert een klein clubje de toren te renoveren en te heropenen met de actie Koop een Trede.
3: Er zitten 83 treden in. Als je een tree koopt, dat kost €200, krijg je een mooi plakkaatje op die tree, gesponsord door dat bedrijf of die persoon. Dus wij denken daarmee een heel eind te komen om dat te financieren. En we hebben goede gesprekken met de gemeente. En die zeggen, nou, als jullie echt je stinkende best hebben gedaan om zoveel mogelijk van die financiering rond te krijgen, dan willen zij wel het gat eventueel dichten.
1: Ja, meer op belvederlochem.nl. Een leuk detail, ambassadeur van het project is Benny Jolink.
0: Ah, wat leuk. Ja. Wat goed. Prachtig initiatief. Dankjewel, Rob.

0: Zo'n liedje zit aan het einde van de avond nog in je hoofd, hè? Het refrein van deze plaat. De Walker van Fisher Z. Dit is Radio Gelderland. Goedemiddag thuis in Gelderland om 17:22 inmiddels. Nou, onderweg naar die prachtige wedstrijd. Nederlands elftal vannacht 3:00. De aftrap tegen Marokko. Nou, die grote vraag is natuurlijk nog steeds eigenlijk aanwezig. Want ja, gaan we nou kijken of doen we zo laat dat dan toch maar iets anders? Slapen vooral? Of hoe zit het? Nou, onze verslaggever Jeroen Mekel ging op pad.
1: Ja, één ding is zeker. Gelderland is klaar voor de wedstrijd van vannacht. Steeds meer straten kleuren oranje. Danny en Robin hebben de afgelopen dagen met hun vrienden de Schaffelaarstraat in Arnhem nog snel met 3 kilometer oranjelint versierd. Zoveel werk, vlak voor een zware wedstrijd die bij verlies uitschakeling betekent. Dat moet wel duiden op een groot vertrouwen in een overwinning van oranje.
2: Ja, hoe gaan we winnen? Vol met wilskracht, daadkracht en goed voetbal.
3: 2-1 voor Nederland, ja.
4: Dunnetjes toch?
3: Ja, heel dunnetjes, maar ik denk dat het ook wel een moeilijke pot wordt.
2: Gaan we winnen?
5: Ja.
2: Zeg maar yeah!
5: Die mama
4: En wat betekent dat eigenlijk?
6: Hup, Marokko.
1: Ja, maar er is ook veel vertrouwen dat Marokko doorgaat. In Nijmegen heeft Saivin zijn huis versierd met Marokkaanse vlaggetjes.
6: 1-1? Ik heb een gevoel met de penalties dat wij winnen.
1: Opvallend, Saivin heeft ook oranje vlaggetjes opgehangen.
6: Gewoon mijn buren en zo ook een beetje te steunen.
1: En ook in de Schaffelaarstraat kleurt niet alles oranje.
2: Ja, je ziet heel vaak dat mensen met zichzelf bezig zijn, maar dit brengt wel weer eens, is wel een beetje samenhorigheid.
1: Blijft tenslotte de vraag, gaan we werkelijk zo laat kijken?
2: Het wordt geen makkelijke opgave, maar we gaan het doen.
4: Je ouders moeten je er wel uithalen, denk ik.
6: Ja.

helden ze natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Het is inmiddels 5:30. Even kijken naar het weer. Dat ziet er natuurlijk prachtig uit. Heerlijk, die afkoeling. Vanmiddag is er namelijk nog altijd zon. Met wat stapelwolken. Temperatuur bij een matige westelijke wind. 25 tot 27 graden. Vanavond is het aangenaam weer. En vannacht komt het af naar 12 tot 14 graden. En dan het nieuws van dit moment uit Gelderland. Clubicoon Theo Jansen blijft tot de zomer van 2027 verbonden aan Vitesse. En actief als adviseur voetbal. En hij krijgt een grotere rol binnen de technische organisatie. Een peuter is vanochtend rond 11:30 uit een raam gevallen in Apeldoorn en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het kind viel vanaf de tweede etage en belandde in de tuin van de woning. Meer nieuws op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan nog even kijken naar het verkeer van dit moment. Er staan aardig wat files. A1 Amsterdam naar Apeldoorn, 6,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Amersfoort West en Barneveld. Dan de A2 Amsterdam naar Sertogenbosch, 29 kilometer stilstaan door werkzaamheden tussen Utrecht Leidse Rijn. Ja, dat is Utrecht Leidse Rijn, dat is de volledige zin. En de afrit Everdingen. Dan de A2 Utrecht naar Den Bosch, 11,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem richting Den Haag, 18 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Bunnik en Woerden. En de A15 Nijmegen naar Gorkum, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knopendel en afrit Arkel.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Thuis in

0: als je de komende tijd nog in Zeeland op bezoek gaat. Richting Zoutelanden, aan het strand, daar staat een... ik zou bijna willen zeggen feesttent, maar het is echt een strandtent. En dan zou je zeggen, oh, dat is flauwekul, dat is niet van Bluff, van de band Bluff. Want dat staat namelijk geschreven als B-L-U-V. En Bluff schrijf je als band natuurlijk net even anders, met sowieso een F. Maar het is toch echt van de mannen van Bluff, van die band. Dus doe ze daar vooral de groeten van Radio Gelderland. Zoutelanden hoorde je met Meike. Het is 17:45. We gaan naar het nieuws met Rob.
1: De Olympische Winterspelen komen naar Nederland. Of in ieder geval een stukje ervan. Het gebeurt in 2030. Winterspelen worden dan gehouden in de Franse Alpen. Maar daar hebben ze geen 400 meter baan voor het schaatsen. De oplossing, het onderdeel schaatsen wordt gehouden in onze eigen schaatstempel. Namelijk Tialf in Heerenveen. Het is ook voor het eerst in 102 jaar dat Olympische sportwedstrijden worden gehouden op Nederlandse bodem. 1928 waren nog de zomerspelen in Amsterdam. Een directeur van een middelbare school in Roermond heeft afgelopen nacht in het schoolgebouw geslapen. Niet omdat hij door zijn vrouw op straat was gezet, maar om zijn leerlingen te helpen. Afgelopen week was het te warm voor de leerlingen en daar wilde hij iets aan doen, want deze week is het proefwerkweek. Samen met twee collega's zette hij alle ramen op de eerste verdieping open en beneden alles op de kiepstand, zodat het gebouw de hele nacht door kon luchten. Het drietal heeft daarom ook in de school geslapen en om 16:30 ochtends vanochtend ook alle buitendeuren opengezet. Het werkte, was het aanvankelijk nog 37 graden in de school. Vanmorgen was het 27. Nog steeds warm, maar te doen. Het is weer eens bewezen. Nederland is een land van wereldrecords. En dan met name op het gebied van de snack. Afgelopen weekend werd een poging gedaan om de langste frikandel ooit te bakken.
0: Oké.
2: Voorgaar is klaar. Het water halen we er nou uit. Zodat we groot vet erin kunnen doen. Dat stoken we op tot 170 graden. En dan gaan we de frikandel afbakken.
3: We hebben een paar proefdagen gehad waar we hebben geoefend de frikandel in en uit de mand te halen.
4: Samen omhoog, laat hem erin zetten. Let op de spetteren.
5: Op, kan spetteren, let op.
4: Langzaam naar beneden.
5: Ja.
1: Het was even spannend, maar het ging allemaal goed, ook met die spetters. Het wereldrecord werd verpulverd. Een frikandel van nou maar zo 41 meter. Er werd ook een veiling aangekoppeld. Die leverde €65.000 op voor het goede doel.
0: Maar was die... Ja,
1: kankerfonds.
0: Ja, sorry, dat is heel belangrijk.
1: Het kankerfonds
0: was kankerfonds, het zeker. Voor, ja. Maar was die ook nog lekker om op te eten? Of smaakte dat ding helemaal nergens naar?
1: Ja, ik heb hem niet geproefd, maar ik neem aan... volgens mij werd voor de eerste meter €31.000 afgetikt. Dus ja. Ik hoop inderdaad dat die smaakt.
0: Ja, ik begrijp inmiddels, de frikandellen zijn wat duurder geworden. Maar het is geweldig natuurlijk voor een goed doel.
1: Ja.
0: Oh, dat was hij. Ik denk, er komt nog een hele verzameling aan nieuws.
1: Nee, hoor.
0: Rob is klaar. Nou, dan wens ik jou een hele fijne avond, joh.

Uit Engeland, Swing Out Sister en Breakout. Dit is Radio Gelderland. Zo direct de mooiste plaat, misschien wel, van het afgelopen uur. Dat zou zomaar kunnen. In ieder geval, ze zijn bijna klaar, zie ik. Het zou wel gaaf zijn als we hier live gingen optreden. Dat is net niet gelukt. Het is een mooi liedje uit de alle 1300 goed lijst van Radio Gelderland, die we altijd in het najaar uitzenden. Ja, en dat liedje gaat eigenlijk over rust en een beetje onthaasten en zo. En wat vaker aan elkaar denken en zo. Nou, welke plaat is het? Je hoort het over een kleine 3 minuten voorbij komen.

Mirjam Makeba, Pata Pata. Het gevoel van de zomer is duidelijk aanwezig. En dan het lekkerste. Dat bewaren we elke dag voor het laatste. Dat komt uit onze monumentenlijst. De alle 1300 goedlijst die we in het najaar weer gaan uitzenden bij Radio Gelderland. Liedjes die de luisteraars hebben dan aangevraagd tegen die tijd. En dat zou jij dus ook kunnen zijn. Dat vind je goed. Dat kun je dan in het najaar, begin oktober, weer gaan stemmen. Zover is het nog niet. We graaien nu nog even in de grabbelton van de afgelopen jaren, toen we de lijst ook al hebben uitgezonden. Alle 1300 goed. En dit volgende liedje gaat over de liefde. Dat is altijd mooi, maar daar gaan heel veel liedjes over. En dit gaat nog een stapje verder over sterfelijkheid en het accepteren van het leven zoals het is. En de zanger, die heet Eddie Vedder, die heeft het geschreven. En hij zegt erbij, joh, als je een relatie hebt, hè, dan zeggen ja, heel veel mensen, we moeten alles uitpraten. Joh, ga eens even zitten, dan zullen we het er eens even over hebben. En Eddie zegt, dat hoeft niet. Dat moet je ook niet altijd doen, want dan kun je ook helemaal gek van worden. Gewoon rust, wat rust creëren, dan ben je ook al een heel eind onderweg. Het gaat om dit liedje, Pearl Jam, Just Breathe.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: schrijven van een nieuw prijs van een bed. Bis liever in Vuibis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed zo'n 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeprevuibis.com.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
0: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprevuibis.com.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld. Bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Het is feest bij Wentestegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
6: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
5: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
7: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
5: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding, a traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in Duitsland is een man van 45 uit de regio Hannover. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade in de buurt van Hamburg. Daarbij werden 5 medewerkers van de instelling gedood. 1 overleed later in het ziekenhuis. Motief zou een voogdijconflict zijn. De verdachte had een rechtszitting in de instelling over de voogdij van zijn baby van 3 maanden oud. De dochter en haar moeder waren ook in het gebouw, maar raakten niet gewond. De politiedienst, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis, laat personeel onvoldoende trainen. Hierdoor zijn medische beveiligers, zogenoemde medics, vaak niet bevoegd en daardoor niet inzetbaar, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. En dat brengt extra risico's met zich mee voor mensen als de koning en de premier. Door de trainingsachterstand vroeg de dienst op Koningsdag en tijdens dodenherdenking de koninklijke marechaussee om te helpen. Die hebben wel bevoegde medics beschikbaar. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakte ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en het leek verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer vanavond en vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt morgen tussen de 21 en 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Ben je voor Marokko of voor Nederland, Wilfried? Ik hoor het al de hele dag. Eerlijk? Ik ben voor Marokko omdat het elftal het mooiste voetbal speelt. Maar ook omdat ik een enorme liefhebber ben van de klakson. Rotterdam toetert komende ochtend. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het is de avond, of beter nog, de nacht van Nederland tegen Marokko op het WK voetbal. Ik spreek straks voetbaljournalisten Goudani en Rijsman over deze wedstrijd. Maar het is ook de dag waarop Nina Jurna verslag doet van het werk van de Nederlandse reddingsploeg in Venezuela na de aardbeving. Ja, dacht u ook heel even aan André Hazes, dat klopt. Hij leende het nummer van de Amerikaanse Kenny Rogers die we nu hoorden. En hij noemde het Zij gelooft in mij. Morgen zou André Hazes 75 jaar geworden zijn. Zangeres Frederik Spicht over haar liefde voor zijn muziek. En u krijgt flitsen van het WK voetbal. Een aantal keren dit uur. Bezig is Duitsland tegen Paraguay. Daarom live over naar onze verslaggever Dien van het Laar. Dag Dien.
3: Dag Wilfried.
2: Flink eindje al aan de gang in de tweede helft, hè?
3: Eerste helft nog.
2: Sorry, eerste helft bedoel ik. Ja, hoe gaat het?
3: Het gaat, nou, voor Duitsland nog niet helemaal zoals ze willen. 37 minuten onderweg, dus de rust is wel in zicht. Maar ze hebben nog niet weten te scoren. Het staat 0-0. En Duitsland is eigenlijk wel vele malen beter dan Paraguay, dat met de rug tegen de muur aan staat en vooral met 10 spelers op hun eigen helft flink aan het verdedigen is. En Duitsland probeert op allerlei mogelijke manieren, via de linkerkant, via de rechterkant, via de as, zo snel mogelijk naar het Paraguayaanse doel te komen. Maar scoren? Nee, ho maar. Dat is ze nog niet gelukt. Een hele grote kansen creëren overigens ook nog niet. Dus op dit moment, in die 38e minuut, zit het duel een klein beetje op slot. Duitsland moet proberen wat nieuwe energie op te wekken, wat nieuwe creativiteit aan te boren. Maar dat is in de afgelopen paar minuten nog niet gelukt. Het WK van Duitsland is nog niet helemaal om over naar huis te schrijven. Zeker niet na die recent verloren groepswedstrijd tegen Ecuador, toen ze overigens al wel geplaatst waren voor de volgende ronde. Maar van een viervoudig wereldkampioen mag je toch meer verwachten, vinden onze oostenburen. En dat is er in de 38 minuten die we nu bekijken en nog niet helemaal uitgekomen. En dus nog 0-0.
2: Ja, goed, Dien. Ik denk dat je straks in de tweede helft wel weer spreekt. Of wellicht nog als er iets aan het eind van de eerste helft gebeurt. Dankjewel. Dan gaan we nu naar het nieuws.
4: Vandaag, maandag 29 juni,
5: presenteren we de defensienota.
2: Minister Jessegus kondigde een koerswijziging aan bij defensie.
6: We bouwen niet simpelweg meer krijgsmacht. We bouwen een andere krijgsmacht.
2: De komende jaren ligt de focus vooral op
7: drones, drones, drones.
2: En uiteindelijk moet zelfs de helft van de operaties daarmee worden uitgevoerd.
6: Dit is wel duidelijk eigenlijk breken met het verleden, omdat de toekomst dat van ons vraagt.
2: En daarbij gaat het ook om afschrikking.
6: Eigenlijk wat je wil is richting vijanden, of zoals misschien richting Rusland, laten zien: haal het niet in je hoofd om me aan te vallen, want ik ben hier echt klaar voor.
2: En deze man in de Duitse Staden hoorde iemand hulp roepen en daarna werd er geschoten.
8: Hilfe of sowas. En dan gleich 1-2 schussen. Einzel en dan een ganze serie hintereinander.
9: Wat heißt eine ganze serie? Also?
8: Ja, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ganz schnell hintereinander.
2: Tijdens een schietpartij bij een jeugdinstelling kwamen 6 mensen daarom het leven.
10: 6 mensen worden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutale Weise aus dem Leben gerissen.
2: Het leed is volgens deze minister onbeschrijfelijk.
10: Das Leid, das der Täter hier in Stade ausgelöst hat, ist sicherlich schwer zu begreifen und noch schwerer, glaube ich, in Worte zu fassen.
2: Terug naar 1997, toen deze iconische woorden klonken in Friesland.
11: Het geht on.
2: Ja, en nu bijna 30 jaar later gebruikt minister Sterckx opnieuw.
12: Het geht on.
2: En dan gaat het niet over de Elfstedentocht, maar over de schaatswedstrijden van de Winterspelen van 2030. Die worden gehouden in Tialf.
11: Dat onze Olympische schaatshelden hier in eigen land kunnen aanmoedigen is een feest voor Friesland, maar is ook een feest voor heel Nederland.
2: Ja, de Olympische Spelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar er is geen geschikte schaatslocatie. De organisatie kwam daarom uit bij Heerenveen.
12: It's a very simple idea. It's because it's the place to be.
2: En Nederland krijgt ook een officieel Olympisch dorp.
13: En dat is echt een bopperslag op z'n Fries gezegd.
2: Dan de meest gestelde vraag van de dag.
14: Gaat u vannacht voetbal kijken?
15: Ga je kijken vanavond? Ja. De wedstrijd?
2: Sommige mensen zetten de wekker.
16: Sowieso de wekker zetten voor de zekerheid.
17: En dan 2:30 eruit en dan voetbal kijken, uiteraard.
2: Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik kijk bewust niet.
18: Geen denken aan.
19: Het is toch een hele belangrijke wedstrijd voor Nederland.
18: Kan wel wezen, maar ik kijk geen voetbal.
2: Ook mooi. Weer anderen kijken stiekem.
20: Ik mag niet van mevrouw, maar ik ga het wel doen, denk ik.
2: Eén ding staat vast, er wordt vannacht sowieso herrie gemaakt.
21: Het wordt heel spannend en ik heb allemaal Marokkaanse buren. Wij gaan gillen en zij gaan toeteren. Dat is de deal.
22: Om 6 uur gaan we toeteren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we naar de krant van morgen. Annette Schut heeft een en ander uitgezocht.
23: Mensen met een beperking hebben het recht om volwaardig mee te doen aan de samenleving, maar Nederland doet niet genoeg om discriminatie te voorkomen. Dat stelt Rabien Baldessing, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een nieuw rapport. En NRC schrijft erover.
2: Nederland telt zo'n 2 miljoen mensen met beperkingen. Ze worden te vaak gezien als ontvangers van zorg of ondersteuning en niet als burgers met dezelfde rechten, vrijheden en mogelijkheden als ieder ander, meent hij.
23: De oplossing ligt niet in een medische behandeling, maar in aanpassing. Want een samenleving zonder drempels is geen gunst, het is een recht, zegt Baldessing.
2: De wetenschap moet een stuk vrolijker worden. Daarvoor pleit afzwaaiend filosofiehoogleraar René ten Bos vrijdag in zijn afscheidsrede en Trouw sprak hem daar vast al over. Want, zo zegt hij, als je alleen maar alarmerende verhalen vertelt, haken mensen af.
23: Ja, en dat zijn er nogal wat. Zo somt hij op bijvoorbeeld het klimaat of het uitsterven van allerlei diersoorten. Wetenschap is een discipline geworden die ons confronteert met harde feiten, zegt hij, maar die tegelijkertijd het risico loopt afstandelijk en somber te worden.
2: Dus wil hij een pleidooi houden voor een wetenschap die weer verbinding zoekt met mensen. Want als alles verslechtert, steken mensen hun kop in het zand, legt hij uit. En dat moet je niet willen.
23: Door het warme weer duikt in steeds meer delen van het land ongedierte op. Steden zetten alles op alles om ratten, muizen en andere ongewenste bezoekers te bestrijden. Toch lukt het tientallen gemeenten niet om overlast terug te dringen, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf.
2: Connie Lichtvoet die weet er alles van. Met haar actiegroep strijdt ze al jaren tegen ratten in Den Haag. Ze lopen hier overdag rond en sommige zijn gigantisch, vertelt ze.
23: Ook Samet Gürgüz doet zijn verhaal in de krant. Hij heeft een eettent en ziet de ratten dagelijks rennen over de parkeerplaats. Volgens hem loopt hij daardoor ook klanten mis. Ik zag laatst een jonge vrouw, vertelt hij, vaste klant van mij die hier wilde parkeren. Ze stapte uit, maar toen ze een rat opmerkte, sprong ze schreeuwend terug haar auto in en reed ze weg.
2: Het AD vraagt zich af hoe we met z'n allen moeten gaan stoppen met het drinken van alcohol, nu de Gezondheidsraad met het advies is gekomen flink te minderen. Want dat het moeilijk gaat worden is zeker, schrijft de krant. Vooral doordat alcohol drinken voor velen als gezellig wordt gezien.
23: En dat is niet het enige. De overheid moet er volgens gedragspsycholoog Sabine Jansen ook alles aan doen om te voorkomen dat mensen zich betutteld voelen. Dat kan namelijk als een boemerang terugkomen als de toon belerend wordt, legt ze uit. Dan krijg je zoiets van, nou, we nemen er nog eentje extra op de overheid.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Is er dan vlak voor de rust toch nog iets gebeurd bij het WK-voetbal Duitsland tegen Paraguay? Over naar verslaggever Dien van het Laar.
24: Absoluut. Duitsland zit diep in de problemen. Paraguay op 1-0 voorsprong gekomen 2 minuten geleden door een rake kopbal van sterspeler Julio Enciso. En wat daarbij vooral opviel is de vrijheid die de Paraguayanse sterspeler kreeg in een overvol strafschopgebied met alleen maar Duitse verdedigers. Op de penaltystip kon hij met 2 meter ruimte om zich heen vrij binnenkoppen. Waardoor Duitsland nu tegen een verrassende achterstand aankijkt vlak voor rust. 1-0 Paraguay.

0: I Knew It, I Knew You, gezongen door Taylor Swift. Is er nog hoop voor mensen onder het puin in Venezuela, 5 dagen na de aardbeving? Het zoeken naar overlevenden gaat nog steeds door met man en macht, soms tevergeefs en soms met succes. Ook een Nederlands reddingsteam helpt mee in de zwaar getroffen stad La Guaira. Correspondent Nina Jurna was de hele dag mee met dat team. Goedenavond, Nina.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat Nederlands team bestaat uit meer dan 60 mensen. Hè, en ze hebben ook honden bij zich die meezoeken. Hoe gaan ze te werk?
1: Ja, het Nederlands team dat is hier sinds zaterdagavond. Er staan inderdaad 64 mensen en 8 honden. Mensen die normaal bij de brandweer werken, ziekenverzorgers, mensen van de politie. Ook een bouwkundige die dan ook weten als ze ergens aankomen bij een gebouw van, nou ja, hoe kunnen we daar nou het beste naar binnen? Wat zijn bijvoorbeeld hollen? Ruimtes en waar kunnen misschien nog mensen vastzitten. Wat ik heb gezien vandaag is dat we bij een plek kwamen waar zij een gebied wat zij dan hebben toegewezen gekregen. Om daar eigenlijk aan de slag te gaan. En daar vanmorgen, dat vertelden omstanders, had daar dus nog geroep geklonken. Dus ja, zij gingen eigenlijk best wel aan de slag. Heel specifiek op advies van de omwonenden. Die zeiden van, we hoorden het geluid, het geroep vanuit deze locatie. Mm-hmm. En dan gaan ze met een klein soort mobiele camera. Of flexibele camera moet ik zeggen. Gaan ze dan naar binnen. Want het is eigenlijk één grote ruïne. Waar je natuurlijk nog wel van die gaten hebt tussendoor. En dan gaan ze met een camera naar binnen. Om te kijken of ze daar dan iets vinden. Of ze kunnen zien. En op een gegeven moment moesten we ook allemaal stil zijn. Alle omstanders. Omdat zij dan gaan luisteren. Of ze misschien toch nog iemand horen roepen. Dus ja, het was best wel indrukwekkend om te zien hoe dat dan gaat. Ja. Nou, uiteindelijk was het dus helaas niet het geval dat er dus nog iemand uiteindelijk geen geluid meer. Dus,
0: ja, maar zelfs als je wat hoort, Nina. Zelfs als je wat hoort, Nina, dan wat moet je dan soms? Want je kunt niet onmiddellijk zo'n gebouw in. Het is instortingsgevaar. Jij maakte ook mee met die verwoestingen die daar zo enorm zijn. Ik zag in het journaal een man die was ook op zoek naar zijn zoontje van 9 jaar in zo'nzelfde situatie. En jij stond naast hem. Hoe liep dat dan af?
1: Ja, die man die woonde dus eigenlijk in dat gebouw met zijn gezin. Hij was op het moment dat de aardbeving gebeurde aan het werk. En ja, hij stond erbij toen ook de Nederlanders daar inderdaad aan het zoeken waren. En met natuurlijk hoop, hè, dat is toch wat je hebt. En want gisteren is er bijvoorbeeld toch nog een kind van 11 na 72 uur is ook onder het puin vandaan gehaald. Uiteindelijk is deze man, ze hebben tot nu toe geen zijn kind en vrouw niet kunnen vinden. En de Nederlandse werkers die daar waren, die zijn dus uiteindelijk ook naar een andere plek gegaan om daar verder te zoeken. Omdat ze echt wel best wel lang zijn bezig geweest, maar daar gewoon echt geen geluid meer hoorden. En inderdaad, wat je zegt, het is helemaal ingestort. Dus je kunt ook niet, je gaat dan toch af op bijvoorbeeld inderdaad met de camera zoeken of geluid, of bijvoorbeeld de honden die getraind zijn ook om bijvoorbeeld nog menselijke warmte te kunnen voelen. Mm-hmm. Dus die honden die ze bij zich hebben. Maar ja, de zoek bij was, die heeft uiteindelijk dus niet helaas geen positief resultaat opgeleverd. Wat wel zo is, en dat toen de Nederlandse werkers daar waren, het feit dat die mensen daar zijn, geeft ook toch de omstanders best wel wat houvast. In de zin van, aan de ene kant hoop, hè, er wordt gezocht. Maar ook als ze dan op een gegeven moment uitleggen van, ja, wij gaan toch verder. Dan is het ook toch een stukje, ja, misschien closure moet ik zeggen. Hè, dat van, ja, het, ze doen alles, maar ja, het is er. Ze hebben toch niet dat succes geboekt. En dat de mensen ergens misschien toch iets kunnen, ja, misschien afsluiten. Dat legde dus het Nederlands team mij ook zelf uit.
0: Maar je kan je ook voorstellen dat als die reddingwerkers besluiten om naar een volgende plek te gaan, omdat ze geen ingang kunnen vinden, dat niks meer horen, dat mensen die daar zoeken naar hun naasten toch zelf dan door blijven gaan? Of mag dat niet?
1: Dat gebeurt ook. Ja, maar dat gebeurt aan de lopende band. Wat mij hier opvalt, is dat je ontzettend veel teams hebt. Mensen die in reflecterende jasjes met een helm en een schep rondlopen. Dat zijn gewoon echt inderdaad familieleden, vrijwilligers. Ik zie hier niet echt een soort, in de zin van georganiseerd iets vanuit de overheid. Het zijn allemaal groepen, of dus de buitenlandse reddingswerkers, of vrijwilligers, of de Venezolaanse reddingswerkers. Maar vooral heel veel mensen die echt zelf met scheppen. Ik ben bijvoorbeeld nu nog steeds bij de plek waar ik vandaag ook met de reddingswerkers, de Nederlandse reddingswerkers was. Ja. Ja, daar heb ik net ook met mensen gesproken. En die zeggen, ja, mijn neef staat hier nu te zoeken. Een oom staat hier te zoeken. En dat zijn mensen die geven niet op. Die gaan door met zoeken. Om en desnoods iets, al hebben ze iets nog van hun geliefdes. Dus dat gaat hier gewoon.

0: eigenlijk.
1: Ja, ook vooral wel door de reactie van de mensen, omdat ze ook echt voelen hoe welkom en ook nodig ze zijn. Maar ik heb ook wel gemerkt dat, voelde ik toch ook wel dat zij toch wel op een gegeven moment inderdaad misschien toch wel ook gaan afbouwen. Hè, zij zijn hier echt als reddingwerkers. Ze zijn hier dus niet om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het bergen van lichamen. Dat is niet hun taak. Nee. Zij zijn hier echt op, dus op een gegeven moment, zal hun taak hier er ook op zitten. En dat zijn ook natuurlijk ook allemaal mensen die ernaast dus ook, hè, wat ik al zei, andere werk bij de brandweer of andere. Dit is een apart unit. En ik heb ook voor het eerst van dichtbij meegemaakt hoe dat dan werkt. En Nederland is dan samen met Zwitserland ook, begreep ik, staan ze ook wel bekend als hele gespecialiseerde reddingswerkers bij dit soort situaties. Dus ja. Het is ook een grote groep, 64 mensen en 8 honden. Met helemaal zelfvoorzienend, wat ze dan ook allemaal bij zich hebben. Ze bouwen een kamp op en gaan aan de slag. Maar ja, op een gegeven moment zit het werk er hier toch wel op, denk ik.
0: Ja. En is het nou ook zo dat ze dan 24 uur doorwerken, of hebben ze wel een soort diensten met elkaar afgesproken?
1: Ja, zij hebben werken in shifts. Dus als een deel slaapt, dan werkt een ander deel. Dus zij werken 24 uur per dag. Ze werken ook 's nachts. En het is hier hartstikke warm. Het zijn echt tropische temperaturen hier. En zij hebben verder geen airconditioning. Het zijn gewoon tenten waar ze in slapen. En dat is dus verder ook niet met geen ventilatie of wat dan ook. Dus dat is natuurlijk ook niet de beste omstandigheden. Maar in principe, toen het moment dat wij met een team op pad waren, was er een ander team was aan het slapen. Dus ze werken dag en nacht door in shifts.
0: Weet je, heb je enig idee hoe lang dit Nederlandse team nog doorgaat met zoeken?
1: Niet officieel, maar ik begreep wel dat zij op een gegeven moment toch wel, misschien deze week nog wel, dat dit wel de laatste dagen, dat vermoed ik. Maar ze hebben dat niet officieel kenbaar gemaakt.
0: Nee. Ik dank je wel, Nina Jurre, vanuit Venezuela.

0: en de Nederlands-Marokkaanse Noordin Goudani zijn allebei sportjournalist en jeugdvrienden van het Trapveldje uit Tilburg destijds. En samen schreven ze ook nog eens een boek over het Marokkaanse voetbal. En die krijgen een fantastische nacht aangeboden door het WK. Noordin, goedenavond.
1: Ja,
0: klopt dat jij met de auto onderweg bent naar Rotterdam naar een live-uitzending van Mokro Insight te gaan verzorgen, die jij presenteert?
1: Ja. Jazeker. Ik ben onderweg naar mooie Rotterdam, ja.
0: Ja, sta je stil ergens langs de weg?
1: Ja, ik dacht, laten we dat maar doen, hè.
0: Ja, oké, met knipperlampjes aan.
1: Ja,
0: zeg,
1: ja,
0: hoe leeft die wedstrijd daar?
1: Ja, enorm. Het is echt gewoon...
0: Op de Afrikaanderplein, geloof ik, hè? Rotterdam-Zuid.
1: Ja, klopt. Afrikaanderplein. Maar het leeft gewoon eigenlijk onder alle Nederlandse Marokkanen in Nederland. Bijna 500.000. Ja, dit is gewoon. Ja, dit kun je eigenlijk. Dit is de wedstrijd van de eeuw. Dit is de belangrijkste wedstrijd. Eigenlijk sinds mensenheugenis voor Marokko. Want eindelijk een Marokko wat goed is tegen Nederland. We hebben 94 op de WK tegen Nederland gespeeld. Maar toen waren we nog niet zo goed. Maar nu zijn we de nummer 6 van de wereld. Staat er een affiche.
0: Ja, jij hebt ook contact met een aantal spelers, zoals Saibari in Amrabat van het Marokkaanse team. Ja. Lukt dat nog om gisteren of vandaag nog iets van ze te horen?
1: Nee, je merkt wel, zodra het toernooi is begonnen, is alles op slot, is puur de focus. Geen tijd voor de buitenwereld. Het is gewoon pure focus, super professioneel op weg richting die wereldtitel. Want dat is het enige wat telt.
0: Ja, Thomas Rijsman, ja, ik kon er gaan als Belgisch Nederlander. Waar komt jouw liefde voor het Marokkaanse voetbal vandaan?
2: Ik denk dat het de echte liefde is begonnen met Ziyech wel. Toen hij bij Twente begon te schitteren en ik de ene bal naar de andere toverde. Ik heb hem bij Willem II Twente een keer een vrije trap in de verre kruising zien krullen. Ik ging met mijn vader, zat ik op de tribune, gingen we zelfs applaudisseren. En in mijn jeugd speelde ik bij Willem II. Toen waren de beste spelers Marokkaanse jongens. Toefik heette ze, El Bekai, echt kanjers van voetballers. Ja, het zijn smaakmakers. Ik moet Noordin gelijk geven als je erop gaat letten. Het zijn geweldige voetballers.
0: Ja, maar dat vind ik ook. Ik ben niet voor niks fan. Ik vond de wedstrijd Brazilië-Marokko echt de beste wedstrijd tot nu toe. Mm-hmm. Met name door Marokkaanse voetbal. Waar komt die frivoliteit vandaan? Steken ze elkaar aan of zo, bijvoorbeeld?
1: Het is vooral straten. Kijk, Marokkanen houden ervan om op straat te voetballen.
0: Ja, maar dat geldt voor 1000 landen.
1: Ja, klopt. Alleen, kijk, we hebben gewoon die combinatie van straat, techniek. Kijk, je wil iets moois doen, dat begint op straat. Alleen nu in combinatie met rendement, met professionalisering, met fitheid. Ja, dan krijg je een machine. Een machine die kan voetballen. Ja, als je dat voor elkaar kan krijgen. Ja, en niet alleen één speler, maar meerdere spelers. Ja, dan ga je serieus meedoen.
0: Ja, maar dan moet het ook nog allemaal goed georganiseerd zijn, zou je zeggen. Ze werden nu vierde op het vorige WK. Stonden in de finale van de Afrika Cup. Wat is jouw verklaring van, los van dat ze lekker kunnen voetballen, dat het opeens zo goed gaat met het hele team?
1: Ja, dat is gewoon de professionele slag die de Marokkaanse bond heeft gemaakt. Niet alleen, kijk, de onder 20 is wereldkampioen geworden een half jaar geleden. De vrouwen kwalificeren zich voor het WK en schakelen Duitsland uit. Dus het is niet alleen bij de mannen, maar ook bij de jeugdteams, de meidenteams, vrouwenteams. Ze zijn gewoon veel professioneler geworden. Goede accommodatie. Goede coaches aanstellen uit het buitenland, uit Europa. Dus uit België, uit Frankrijk, uit Engeland. Opleiden. Daar begint het bij. Als je serieus te werk wil gaan, moet je dat oppakken. En dat hebben ze gedaan.
0: Thomas, nou komen er 19 spelers van de Marokkaanse selectie. Die komen uit de diaspora. Wat zegt jou dat?
2: Wat zegt mij dat ze uit de diaspora komen? Ja? Dat er over de hele wereld heel veel Marokkanen zijn.
0: Die lekker kunnen voetballen.
2: En die een enorme liefde hebben voor hun thuisland. Dat begrijp ik wel heel goed. Dus dat ze vroeger, ik zeg maar 20 jaar geleden, nog vaak kozen voor het land waar ze woonden, waar ze zijn opgegroeid. Maar nu is er een enorme hang naar thuis. En ik als Nederlandse Belg begrijp dat heel goed. Want ik ben weliswaar geboren in Nederland. Ik ben hier opgegroeid. Je hoort het aan me. Ik praat gewoon Nederlands. Ik praat niet Vlaams of zo. Mm-hmm. Maar als je bij mijn ouders thuis komt, dan is dat Klein Vlaanderen. De VRT staat op. Ik ben opgegroeid met de BRT. Ik ben nu in België voor werk. Het eten dat ik hier geserveerd krijg, dat is het eten van mijn moeder. Nou, ik zit elke avond met een soort warm, nostalgisch gevoel hier onder Belgen te eten. Nou, dat hebben die Marokkanen ook. En ja, als je dat dan samenbrengt en dan die Marokkaanse trots deelt, in mijn geval zou dat Belgische trots zijn geweest, maar ja, dat maakt sterk, dat gevoel.
0: Ja. Ja, en het feit dat jullie elkaar al zo lang kennen vanuit de jeugd en ook samen voetbalden op een pleintje, zorgt dat ervoor dat jullie ook één zijn als het gaat om dat je Marokko steunt? Of ligt dat voor jou niet zo,
2: Thomas? Ik denk dat het ligt dat ik heel goed begrijp wat het, wat ik net schets, wat het betekent om de ander te zijn. Ik ben ook een migrantenkind, alleen ik ben blond, ik heb blauwe ogen, ik word nooit gezien en beoordeeld als een migrantenkind zoals Noordin dat wel zijn hele leven al heeft. Dus ik heb wel de lusten van een dubbele nationaliteit. Ik heb een soort fijngevoeligheid voor hoe dat is voor mensen die dat zijn. Maar ik heb niet de lasten. Ik word niet beoordeeld of onderschat of minder waardig gezien of als een probleem iemand die nee, de Hollandse identiteit in de weg zit. Dus dat bindt Noordin en mij wel. En onze liefde voor voetbal uiteraard. En onze liefde voor sport algemeen en ons werk.
0: Ja, Noordin, kun jij de vraag voor wie ben je nog horen eigenlijk deze dagen?
1: Ja, weet je, dat hoort erbij. En ik vind het jammer dat sommige mensen bang zijn om gewoon toe te geven voor wie je bent. Ik zie nu ook best wel veel politiek. Ik ben voor de winnaar, en maakt me niet uit. Maar joh, weet je, kom er gewoon vanuit. Als je van Marokko bent, ben je van Marokko. Ja, ben je dat niet ook goed? Maar laten we daar absoluut niet moeilijk over gaan doen.
0: Nou ja, je rijdt nu naar een stad toe waar voorheen een burgemeester was die Abu Talib heette. Ja. En nog steeds trouwens. Dan is er geen burgemeester meer. Maar die maakt geen keuze. Die zegt, ik ben van alle twee. Wat vind je daar dan van?
1: Ja, kijk, ik vind dat zwak. Ik vind dat gewoon zwak. Want kijk, het is helemaal niet erg om te zeggen, ik ben van Marokko. En dat vond ik ook mooi afgeleid gisteren.
0: Ja.
1: Die zei dat gewoon op nationale televisie. En
0: zag
1: die
0: zei, een beetje, ik zou nu voor Marokko kiezen.
1: Ja, en ik ben van Marokko, ik hoop dat ze winnen. Je zag echt onbegrip aan tafel, hoe kan dat nou? Je hebt 50 keer in het land gespeeld, van Nederlands elftal. Hoe kun je nu opeens van Marokko zijn? Ja, die jongen heeft gewoon een Marokkaans hart en is van Marokko. So what? En als Marokko wordt uitschakeld, dan schakel je zo weer om. Ik ben van Nederland, zo ben ik ook. Ik stel voor dat Marokko gaat verliezen, ga ik niet vanuit. Ga ik 3 dagen janken en zaterdag ben ik gewoon van Nederland.
0: Ja, maar dan zegt Johan Derksen, zegt, ja, maar wacht even, die Afellay is hier opgegroeid. Die had het destijds ook met Kökçü, hè, die voor Feyenoord speelde, opgegroeid. Ja. En zei, ik ga toch voor Turkije spelen, niet voor Oranje. Ja, Derk zegt, ja, je zou toch een beetje loyaal moeten zijn aan Nederland. Want ja, je bent hier opgegroeid, we hebben je hier geholpen, noem maar op. Wat vinden jullie daarvan, Thomas, met jij bijvoorbeeld?
2: Nou, ik vind de totale kolder uiteraard. Ik bedoel, je bent niks verplicht aan Nederland als je hier opgroeit, als je dubbele nationaliteit hebt en of achtergrond. En ik hoorde Afellay. Ik vond het prachtig om te zien, Afellay. Het was echt een soort coming out, vond ik het. Van hij durft het eindelijk te zeggen. Ja. Hij is niet meer het beleefde jongetje dat meerdere iedereen tevreden probeert te houden. Maar ik hoorde hem ook het woordje vlug in een tussenzinnetje of bijzinnetje zeggen van, maar ik ben wel dankbaar. En ik had toch het gevoel dat hij daarmee onbewust de types Derksen en de mening van Derksen al probeerde een beetje te pareren door te zeggen, ik ben wel dankbaar. Ja, hoor, dat hoeft Afellay helemaal niet te zeggen dat hij dankbaar is.
0: Nou, je zou denken, is dat inmiddels niet een beetje klaar, dat buigen voor Nederland?
2: Precies.
0: Het woord dankbaar is best wel. We hebben het hier over een voetbalwedstrijd, hè, trouwens.
2: Ja,
0: we maken het is ook mijn schuld trouwens, maar we maken het toch weer politiek.
1: Ja, maar dat is een beetje een maatschappij waarin we leven ook, hè? Ja, dat is de maatschappij waarin we leven. Het is constant zoek naar loyaliteit. Alsof je niet loyaal kan zijn aan meerdere dingen. Of aan meerdere landen, of aan meerdere gerechten. Ja.
0: Maar is dit een politieke wedstrijd, Noordin?
1: Nou, het is voor mij geen politieke wedstrijd, maar het is wel meer dan een voetbalwedstrijd. Kijk, als Marokko wint, doet dat echt wel wat met de eigenwaarde en zelfvertrouwen van de Marokkaanse jongeren. Maar niet alleen jongeren, ook ouderen die soms denken van, ja, mag ik wel Marokkaan zijn? Mag ik wel zeggen dat ik uit Marokko kom en dat ik van Marokko hou? Ja, ik voorspel als Marokko wint, zullen heel veel mensen met een Marokkaans shirtje morgen en overmorgen naar het werk gaan of naar school gaan. Ja, zeker.
0: Ja,
2: en precies om dat sentiment hoop ik ook echt dat Marokko gaat winnen vannacht. Dat ze een lange neus kunnen trekken. En helemaal niet naar een lange neus trekken, maar inderdaad precies heel trots kunnen en mogen zijn. En
0: ja, maar eindelijk, dat is dus, als je dus zegt een lange neus trekken, en dan is het toch nog een beetje een politiek gevecht. Je zou kunnen denken, vier gewoon feest. Met wie ook feest wil vieren.
2: Ja, ja, maar zo
0: dat
2: bedoel ik
0: een beetje als de grote verbinder. Dat hoeft ook niet, misschien, maar. Nou ja, wie hoop jij dat er wint, Thomas?
2: Wie ik denk dat er wint?
0: Ja, dat is een betere vraag.
2: Ja, ik weet niet wat je zei, maar ik heb Noordin de afgelopen 2 dagen in de media gevolgd. En die is op meerdere plekken verschenen. En als je Noordin volgt, dan kan er maar eentje winnen.
0: Ja, maar Noordin ga ik die vraag helemaal niet stellen. Die is veel te gekleurd. Ik wens jullie heel veel plezier. Jullie blijven vast en zeker op. En gaan wellicht tot een uurtje of 5 kijken hoe het loopt. En dan wellicht nog een feestje. Ik wens jullie veel plezier in ieder geval. Dankjewel Noordin Goudani en Thomas Rijsman. En dan gaan we maar eens kijken hoe het met Duitsland staat tegen Paraguay.
3: Duitsland heeft namelijk werk aan de winkel. Ze zijn net begonnen aan de tweede helft. Want ze staan met 1-0 achter tegen Paraguay. En dat is op basis van de eerste helft tegen de verhoudingen in. Want Duitsland was positioneel veel beter. Maar Paraguay effectiever. En dus is er in de rust wat gebeurd. Een wissel aan Duitse zijde. Goretzka, echte box-to-box middenvelder. Fysiek heel erg sterk. In de ploeg gekomen voor Nemecha. Hij moet ervoor gaan zorgen, samen met zijn teamgenoten, dat ze in de tweede helft deze minimale achterstand omdraaien. En dat Duitsland gewoon tussen aanhalingstekens doorgaat naar de 8e finales.
0: Oké, Dien, je zit niet voor niks naar die wedstrijd te kijken. Ik ga je vast nog een keer horen.
4: Brussel bij nacht.

0: In korte tijd hebben twee Nederlandse oud-ministers een topbaan gekregen bij de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Kasia Ollengren en Casper Veldkamp. Wat gaan zij doen en hoe krijgen ze dat voor elkaar? En wat levert het Nederland op? Allemaal vragen die ga ik allemaal stellen aan onze correspondent in Brussel, Ardy Steming. Dag Ardy.
1: Dag Wilfried, goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, om maar met eerst te beginnen. Wat gaan ze doen?
1: Nou, ze mogen alle twee stevig aan de bak, want ze krijgen echt zware banen. Kajsa Ollengren, die was natuurlijk in Nederland eerste minister voor Binnenlandse Zaken, Defensie ook, vicepremier. En die wordt nu secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de EU. Meer dan 5000 mensen werken daar en ze wordt dus de hoogste ambtenaar die er is. En in die rol moet ze dan de steun en toeverlaat worden van Kaya Kallas, het gezicht natuurlijk van de buitenlanddienst als hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken. En verder dus, Casper Veldkamp was voor NSC de minister van Buitenlandse Zaken in het vorige kabinet. Kabinet van Schoof dus. En Veldkamp die wordt de nieuwe ambassadeur van de EU in China. En dat is dus een van de belangrijkste posten buiten Brussel.
0: Ja, en krijg je zo'n baantje door gewoon heel goed te zijn tijdens de sollicitatie?
1: Nou ja, dat in ieder geval ook. Maar het is wel even meer dan even een brief schrijven en je cv opsturen. Het is natuurlijk ook wel echt een functie die je krijgt, omdat er enorm voor gelobbyd wordt op alle ambtelijke en politieke niveaus. Elke keer maar weer erop wijzen, hè, dat er een Nederlandse kandidaat is en dat dat een hele goede is. Maar dat niet alleen. Bijvoorbeeld de Nederlandse vertegenwoordiging hier in Brussel, dus zeg maar de ambassadeur en alle mensen die op de ambassade werken, Die helpen kandidaten ook echt met bijvoorbeeld sollicitatietraining om zo de kans te vergroten dat er daadwerkelijk een Nederlander een positie krijgt. Maar ik sprak Casper Veldkamp in Brussel toen hij hier was. En ja, die vertelde mij dat hij toch ook wel heel erg zijn best heeft gedaan bij die sollicitatie.
2: Ik wilde heel graag hierheen. Dat was ook geen makkelijke selectieprocedure, zeg ik erbij. Daar heb ik echt meerdere malen voor selectiepanels moeten verschijnen die echt puur over de inhoud gingen, een assessment moeten doen, een overhoring, echt letterlijk een overhoring gekregen bij Kaya Kallas zelf ook nog.
1: U en zij samen?
2: Ja, zij gaf mij de overhoring. Ik zei, ja, we kennen elkaar natuurlijk al wel uit van de tijd dat je minister was, maar ik heb toch de volgende vragen. Dat vind ik dan ook wel stoer hoe ze dat doet.
1: Spreekt u Chinees?
2: Ik spreek nog geen Chinees, nee.
1: Gaat u het leren?
2: Ja, dat ben ik wel van plan. Ja, ben wel van plan. En niet alleen voor het werk. Ik denk niet dat ik heel snel in het Chinees ga onderhandelen. En zij werken ook met tolken. Maar wel om me te verdiepen ook in hun beschaving, hun cultuur en alles wat dat te bieden heeft. En hen ook trachten beter te doorgronden.
1: Ja, dat vertelde Veldkamp me trouwens vorige week in de wandelgangen van het Europees Parlement. Daar had hij ook nog een hoorzitting bij Europarlementariërs. En verder was hij in Brussel om allemaal verplichte cursussen te volgen. Pas als hij dat heeft afgerond, dan mag hij deze zomer de koffers pakken en op het vliegtuig stappen.
0: Ja, want wat is dan nou de opdracht voor Veldkamp in China?
1: Nou, je moet er allereerst voor gaan zorgen dat hij heel snel de gesprekspartner wordt namens de EU in China. En hij gaat daar ook alle vergaderingen voor zitten in Peking van alle ambassadeurs uit de EU-landen zelf, die daar natuurlijk ook zitten. En inhoudelijk, ja, hij vertrekt natuurlijk op een moment dat er vooral op het gebied van handel heel veel spanning is tussen de EU en China. Dus Veldkamp vertelde me dat dat heel veel van zijn tijd zal gaan vragen.
2: Ik heb hier nu gesprekken met inderdaad een eurocommissaris op het gebied van handel, met het Europees Parlement, met talloze officials. En daarbij gaat het voor een heel groot deel gaat het nu over handel. Dat is natuurlijk een thema waarvan we in Europa al tientallen jaren geleden hebben besloten. Dat leggen we op het Europese dek, want daar sta je samen sterker. Landen als Nederland of België hebben minder inwoners dan menig Chinese stad. Dus je staat samen sterker op het gebied van handel. Dat is zo. En dat wordt dan dus ook waarschijnlijk een groot deel van mijn verantwoordelijkheid.
1: En er is heel veel discussie over hoe hard moet de EU optreden. Moeten we met stevige handelsinstrumenten komen om die Chinezen aan te pakken of toch maar meer in gesprek blijven? Wat wordt de koers Veldkamp?
2: Nou, dat is niet zozeer dat ik die koers bepaal. Ik denk dat je wat je wel ziet is, er is nu echt wel de sfeer dat, ook als je gewoon de kranten leest en luistert in de Europese hoofdsteden, van ja, alle EU-lidstaten hebben nu een handelstekort met China. Dus er is echt iets aan de hand. We moeten echt wel bepaalde maatregelen treffen. Kijken wat de bestaande instrumenten daarvoor zijn, de bestaande stapjes die je kunt zetten, of dat er misschien ook wel nieuwe maatregelen moeten worden ontworpen.
1: Gaat u dan met uw vuist op tafel slaan?
2: Nee, wat je zeker zou moeten doen tegelijkertijd is het gesprek wel aangaan. Dus we zullen onze belangen moeten verdedigen. We zullen ook onze waarden goed in het hoofd moeten houden. Hoe kijken wij tegen de oorlog Rusland-Oekraïne aan? Chinese bedrijven die spulletjes leveren die wij zien dat in Russisch wapentuig eindigen dat in Oekraïne wordt gebruikt door Rusland. Over mensenrechten hebben we ook hele duidelijke verschillen van inzicht. Maar we kunnen ook kijken waar we het met elkaar eens kunnen zijn.
1: Ja, veel handel dus, gaat hij zich mee bezighouden. Maar ja, we moeten natuurlijk ook nog rekening houden dat er ergens de komende jaren nog eens een confrontatie zou kunnen komen tussen China en Taiwan. Dus ook dat zou Veldkamp nog wel op zijn bordje kunnen krijgen.
0: Ja, en dan naar Kasia Ollongren. Welke verantwoordelijkheid rust er straks op haar schouders als ze in Brussel secretaris-generaal is bij de diplomatieke dienst?
1: Nou, toch wel een hele zware eigenlijk, Wilfried. Want als je het heel kort samenvat, zou je kunnen zeggen dat zij ervoor moet gaan vechten dat die buitenlanddienst van de EU kan blijven voortbestaan. Die ligt op allerlei manieren onder vuur. Omdat mensen Callas te ondiplomatiek vinden. Omdat er discussie is over wie nou de verantwoordelijkheden heeft. Von der Leyen, Europese commissievoorzitter, of Callas. Ze vinden dat de dienst te weinig voor elkaar krijgt. Dus die krijgt echt geen makkelijke taak. Ik heb er ook nog wel gevraagd om te reageren vanavond bij ons. Maar ze heeft nu nog even bedankt voor de eer. En zij begint ook pas in september.
0: Oh, ze had al iets kunnen zeggen.
1: Ja, nou, ze vond het fijn dat we het er vanavond over gingen hebben, maar de kruid hield ze droog.
0: Oké. Nou, en wat gaat Nederland dit nu eigenlijk opleveren? Hè? Dan komen er twee mensen op deze topposities. Maar is dat lobby wel waard?
1: Nou, achter de schermen hoor je toch echt dat iedereen er wel van overtuigd is dat het goed is om Nederlanders op belangrijke posities te hebben. En dat is dan echt niet zozeer omdat die dan altijd precies doen wat het land Nederland maar vraagt. Maar toch wel omdat mensen die daar dan zitten Nederland in ieder geval goed gezind zijn. En toch ook wel de wereld bekijken met een Nederlandse blik. En hoe dan ook heb je natuurlijk ook gewoon wel korte lijntjes dan vanuit het kabinet bijvoorbeeld met mensen op sleutelposities. Denk aan Mark Rutte bij de NAVO. En als je dan ook nog weet dat Nederland traditioneel ondervertegenwoordigd is als het gaat om banen binnen Europese instellingen, dan zijn ze daar toch altijd echt wel blij als mensen een baan binnenhalen.
0: Ik dank je wel, Arie Stebeding vanuit Brussel.

0: En of zij soul had. Dusty Springfield, You Don't Owe Me. Ik had het Dien van het Laar, onze verslaggever, beloofd. Er komt echt nog wel iets aan. En het is vast wat gebeurd. Want ik hoor geschreeuw en gedoe op de tribunes bij Duitsland tegen Paraguay.
1: Het heeft een hele goede aanleiding inderdaad, Wilfried. Want Duitsland, viervoudig wereldkampioen toch, is op gelijke hoogte gekomen in een stroef duel tegen Paraguay door een kopgoal van Kai Havertz. En nu lijkt Duitsland de juiste spirit te hebben gevonden om door te gaan naar een voorsprong. Ze hebben in ieder geval de achterstand weggewerkt, want het staat nu 1-1.
0: Oké, Dien, ik voorspel je overigens een verlenging. Je moet nog even door, jongen. Maar ja, morgen zou hij 75 jaar geworden zijn. De man met hits als...

0: Ja, nog eentje dan.
1: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
0: Ja, natuurlijk. We hebben het over André Hazes. De man die soms zijn teksten gewoon op een bierveeltje schreef en dan een hele goede song had. Zanger is Frederik Sprecht. Goedenavond, Frederik.
2: Goedenavond, Wilfried.
0: Ja, waar zit hem nou die kwaliteit in, hè, van deze songs?
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd de eenvoud. En dus het spreekt heel veel mensen aan. Iedereen snapt het meteen. En het druipt natuurlijk van de melancholie en van de emotionaliteit. En daar zijn mensen heel gevoelig voor.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook altijd de kans bij dit soort muziek. Er is veel van dit soort muziek op de wereld. Dat je denkt van nou gaat het net iets te veel de sentimentele kant op. Waar zit hem dat in dat het net goed is of net fout? Waar komt dat door?
2: Ja, dat is ontzettend lastig inderdaad, die grens. Want ik heb bijvoorbeeld met een waanzinnig leuk tango-orkest, die hebben mij gevraagd klassieke tango's te vertalen. Maar dat zijn eigenlijk ook smartlappen. En toch is het net niet zo. Dus je moet heel voorzichtig zijn hoe je dat moet vertolken. Dat is een waanzinnig...
0: Maar jij doet de vertalingen dan, bedoel je?
2: Ik heb de vertalingen gedaan van die oude tango-liedjes. Ja. Echt uit de 1800, 1900, weet je wel. En die zijn eigenlijk gewoon ook even simpel als die liedjes van André Hazes.
0: Ja, maar er staat er natuurlijk in het Spaans, staat er ik hou van jou. En dan moet je niet ik hou van jou zingen, of wel? Kan
2: nou,
0: het wel?
2: Dat kan best wel, ja. Nee, het is natuurlijk een enorme uitdaging om dat wel te zingen. En daaromheen dan natuurlijk zoveel kleuring te geven, dat het niet clichématig is. Dan kan je weer een steun zoeken in de andere woorden. Ja, het is vakwerk, zullen we maar zeggen. Het is best moeilijk.
0: Ja?
2: Maar ja. André is natuurlijk ook, niet al zijn teksten zijn natuurlijk even fantastisch, maar door die strot en die melancholie, want het is toch een heel droevige man. Ja, dat ga je door je hoeven.
0: Ja, maar jij zegt het is een hele droevige man. Hij had ook op een gegeven moment af en toe wel een beetje die uitstraling. Dat hij leek het nog goed te maken met een hoedje, maar dat hielp niet. Waar zag jij dan die droevigheid in?
2: Ja, ik denk dat hij in zijn ogen, in zijn stem. Hij was natuurlijk ook neurotisch bang. Ik denk dat hij het zwaar had. En meer dat hij geleefd werd. En hij greep natuurlijk naar de fles. Nou, dat maakt het echt niet beter. En sterker nog, dan word je nog nerveuzer op den duur. Daar weet ik alles van.
0: Nee, maar ze zeggen soms ook dat een vleugje alcohol en dat een tijd gebruiken, dat je stem ietsje rauwer maakt. He, ze noemen het niet voor niks. Een alcoholstem of zo, dat soort dingen. Dat vinden mensen dan een soort van mooi. Maar dat vind je eigenlijk onzin, of niet?
2: Nou, ik denk, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik heel vroeg, toen ik net in de muziekbusiness zat, dat ik zanglessen kreeg, omdat ik mijn stem zo snel kwijtraakte. Maar ja, ik had een orkest van bijna 9 man... die met blazers, en om boven die gitaren uit te komen, stond mijn monitor zo hard dat alles altijd floot, waardoor je natuurlijk nu enorme tinnitus hebt. Wie niet tegenwoordig? Ja. Tinnitus. En toen kreeg ik zangles, maar daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Ik gebruikte mijn stem eigenlijk best wel goed.
0: Ja. Ja, Hazes is overigens, als je Hazes moet typeren, dan is het eigenlijk, zit het heel erg in de blueshoek. Vind je dat ook?
2: Nou, ik vind het toch meer smartlappen. Hij is natuurlijk de blues, is hij gaan opzoeken. En dat heeft hij wel op een gegeven moment echt goed gedaan. Maar ik vind het eerder smartlappen, soul eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Soulful. Het is natuurlijk altijd, er zit altijd drama in.
0: Ja, en worden je teksten er beter van als je het rijmwoordenboek gebruikt? Want dat deed hij, hè?
2: Ja, nou, dat kan wel. Hij heeft dat niet onverdienstelijk gedaan.
0: Nee.
2: Nee, ik vind echt... maar kijk, het is, wat ik al zeg, het is niet echt altijd alles geweest. Ik denk dat zijn drankgebruik hem verdrietiger en nerveuzer maakte. En ik denk dat zijn huwelijk natuurlijk ook een ramp was. Dan ging ze weer weg.
0: Een van jouw lievelingsnummers is voor mij Geen slingers aan de wand. Heb je ooit zelf een versie van gemaakt bij De Wereld Draait Door? Luister even een klein stukje.
1: Voor

0: zie in de ochtend. Wat vindt de jury Frederik Spicht van Frederik Spicht in deze? Een cijfer van 0 tot 10.
1: Ik ben het helemaal vergeten, weet je dat? Ik vind het echt wel grappig om te horen. Ja, ik ben benieuwd waar het heen gaat. Ik hoop dat het een beetje up tempo gaat komen.
0: Ik weet niet, het lijkt er voorlopig niet op. En je zou ooit misschien nog samen wat gaan doen, hè? Als Dree en Free, klopt dat?
1: Ja, nee, wij moesten allebei spelen in Harderwijk. En ik heb nog mijn suf zitten piekeren wat de gelegenheid eigenlijk was. Maar daar kwam ik niet achter. En toen stonden we samen in de gang. We hebben staan kletsen, was echt heel hartelijk en leuk. En toen zei hij, ik heb een idee. Dree en Free. We gaan een duet doen. Ja, en dat vond ik natuurlijk gelijk goed. Maar dat hebben we nooit gedaan. En niet lang daarna was hij overleden natuurlijk.
0: Ja. Denk je dat hij zou nu 75 geworden zijn. Denk je over 25 jaar dat we nog een gesprekje voeren met elkaar? Dat Hazels nog altijd leeft?
1: De fles ook, dus het gaat heel goed. En ik denk dat ik 75 wel ga redden. Ja. Ik weet niet of ik de 80 ga halen. En ik weet ook niet of ik dat wil.
0: Maar... Nee, nou, het komt wel goed. Blijf maar even lekker leven. Dankjewel, Frederik Spicht, over André Hazes, die morgen 75 jaar geworden zou zijn. Gaan we nog even naar het WK. Duitsland tegen Paraguay. Rond minuut 65, iets minder nog, denk ik. Hè?
2: Ja, nog denk ik wel een goed half uurtje hier te gaan. Boston, 1-1 tussen Duitsland en Paraguay. Duitsland speelde een hele belabberde eerste helft. En kwam ook onterecht achter, omdat Paraguay zeer effectief was met de ene kans die ze kregen. De tweede helft heeft Duitsland via Kai Havertz die achterstand weten weg te poetsen. Maar nog niet weten om te buigen naar een voorsprong. Dat is de opdracht voor het resterende half uur. Want het staat nu 1-1.
0: Dankjewel, Dien van het Laar. Dan was dit het oog op morgen. Ja, dan zit er voor sommige mensen een hele lange nacht aan te komen. Die gaan na het oog nog even radio luisteren. En dan blijven ze misschien wakker tot 3 uur. Kijken ze de wedstrijd of ze donderen in slaap. Ik weet het zelf nog niet. Ik ga in ieder geval wel keurig netjes in de auto naar huis rijden naar Rotterdam. En wie weet dan naar het Afrikaanderplein. Ik wens u een hele mooie nacht. En morgen zit hier... Er staat dat ik presenteer, maar dat is niet zo. U hoort het wel.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: NPO Radio.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app. Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten.